dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden.

0: Ja, doe ik het wel?
1: Ja, ik doe het wel. Zal ik het doen vandaag? Ja, ik doe het wel vandaag. Ik hoorde net helemaal niks op mijn hoofdtelefoon.
2: Ja, dat is gek.
1: Ik doe nog maar een plaatje extra hoor. Jimmy Gilstrap en Swing Your Daddy. Terug naar de jaren 70. En terug naar de begin jaren 80 met Olivia Newton-John. Daarvoor, dat was de eerste vandaag. In Utrecht is wakker. Let's Get Physical, dat was vroeger de aerobics. Zeg de naam aerobics, Joan, wel
2: ja,
1: of niet?
2: Ja, ja, die waterdanssport, toch?
1: Ja, nou, ja. Niet, water niet.
2: Hoezo?
1: Ja. Nee, je bent met de waterstand in de war.
2: Aerobics. Wacht even.
1: Aerobics is wel een beetje fitness, zeg maar, de voorloper van fitness. Oh. En vooral popsterren en acteurs en actrices die zetten zich daarvoor in. Want die willen allemaal een beetje in shape blijven. En dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Oh. Vooral heel populair. Wat is nu populair? De sportschool natuurlijk is altijd wel
2: populair. High Rocks. Populair.
1: Hoe?
2: High Rocks.
1: Dank je.
2: Het zijn echt van die gekke trends waar mensen helemaal tot de extreme gaan.
1: Oh, op zo'n manier.
2: Heel zwaar liften, heel hard rennen.
1: Dat is wel heel slecht voor je.
2: Triathlons, die hoor ik ook heel veel mensen over.
1: Ja, maar
2: marathon.
1: Ja. Jij loopt ook wel eens, toch? Maar vooral mis toch meer wandelen, denk ik.
2: Ja, ik wandel graag en ik ga af en toe sportschool. Ook wel eens pilates, vind ik lekker.
1: Wat is dat ook alweer?
2: Ja, een beetje yoga-achtig, maar wel body strength. Dus dan doe je oefeningen waar je eigen lichaamskracht gebruikt. En ik heb lang gekickboxen, maar daar ben ik ook even vanaf gestapt. Omdat ik het toch allemaal wel heftig vond of zo.
1: Ja, krijg je vaak, kan je een kickboxer krijg vaak tikken voor je bek of niet?
2: Ja, maar die kan ik ook wel goed uitdelen hoor. Ja,
1: oh, kijk
2: ja,
1: hier
2: ik was
1: zo.
2: Wel echt goed. Maar
1: word je er agressief van of niet tijdens kickboxen, denk ik dan?
2: Nee, ligt aan je persoonlijkheid of aan je karaktertrekken. Ik denk dat ik juist meer me lekkerder voelde door. Omdat ik niet zo agressieve neigingen heb.
1: Maar
2: ik denk als je agressieproblemen hebt, dat je het niet moet doen. Want dan wordt het alleen maar getriggerd.
1: Precies. Ja. Je moet jezelf ook kunnen beheersen natuurlijk, denk ik, met zo'n sport. Maar dat geldt voor heel veel sporten natuurlijk.
2: Ja, nou, sowieso de eerste keer ook dat je op iemand slaat, is dat heel eng.
1: Een normaal
2: mens vindt dat niet leuk, hoor.
1: Ja, er zijn mensen die vinden het heel prettig. Maar ik moet je ook zeggen, ik hou niet van uitdelen en zeker niet ook van incasseren. Ik moet er niet aan denken.
2: Ja, het is spannend. Ja.
1: Zo heb ik wel judo gedaan, heel erg lang geleden.
2: Dat is ook leuk.
1: Ik vond het toch wat. Ik was vrij jong, hoor, dat ik ermee begon. Maar jong weet ik niet, een jaar of 10 of zo. Er zijn jongens en meiden die dat veel eerder mee beginnen. Dat vond ik in het begin wel leuk, maar later ook niet meer. Ik val op de mat en stond ik tegenover tegenstanders. Laat ik zeggen dat ik in jaar 14 was, stond ik tegenover kerels van 25 tot 50 aan toe.
2: Dat was je wel goed.
1: Ja, maar ik moest incasseren, joh. Echt, ik lag meer op de grond dan dat ik... huppakee, daar ging ik weer. En dan iedereen klap aan de kant na afloop, dan geloof ik. Nee, ik heb dat een jaar of wat gedaan. Toen ik verhuisd heb ik nog een keer gedaan. Toen dacht ik, nu stop ik
2: mee. Dit is gewoon niet meer, nee.
1: Ja. Maar goed, wat moeten we incasseren vandaag? Niemand hoeft iets te incasseren. Het is luisteren naar diverse onderwerpen. Utrecht is wakker, fijne muziek, nieuws, weer verkeer. We hebben van alles en nog wat.
2: Ja, klinkt hartstikke goed. Laten we beginnen.
1: Ja, ik denk dat het allemaal goed komt. Het is vandaag natuurlijk de dag van... dat de zon even er niet meer is.
2: Ja, de koperen ploer, het wordt verduisterd.
1: Oh, vanavond is het zover. En voor die tijd is er nog van alles en nog wat te bespreken. Dit is Utrecht is wakker. Goedemorgen.

0: Dat weet je.
1: Dat
0: combi.
1: Dat weet je. Ja, René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat. Nou, die mannen, zeker René, die is een stukje ouder in vergelijking met Waylon. Die heeft ook wel de ervaring natuurlijk, hoe de liefde gaat.
2: Ja, Natasja, hè?
1: Ja. Ik heb hem laatst nog even op tv gezien. Ik heb het programma niet afgekeken met Wilfred, René op Curaçao. En dan waren Natasja en René ook de gast.
2: Oh.
1: En dan gaat het best heel diep in tranen natuurlijk. Het is echt... Emotiveesje.
2: Ik heb hem wel meegemaakt. Ja. Ik vind Danny Vroger maar, ook heel gezellig en zo.
1: Ja?
2: Ja?
1: Ik heb hem wel eens in de studio gehad. Ik kan me niet herinneren eigenlijk hoe die is.
2: Leuk. Nou, op TikTok is hij helemaal grappig.
1: Oh,
2: en
1: zie
2: leuke
1: je?
2: Video's.
1: Ja?
2: Zo ken ik hem meer van.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, ik
2: van die zoons van die volkszangers. Christian Bauer, die is hij ook vaak te
1: gast. Oh ja. Ja, grappig. Vind je wel leuk, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Tuurlijk, ja.
1: Dus eigenlijk een hele nieuwe lichting aan... ja. Ja, van vader op zoon gaat het vaak natuurlijk.
2: Dat is enig, ja.
1: Dat is leuk, vind ik ook wel leuk. Dit is Utrecht is Wakker. Ik heb een zwart beeldscherm, dus jij mag het zeggen.
2: Nou, we gaan het hebben over de Facebookvraag die we aan jullie stellen. Dat is, hoe beleef jij de lage waterstand? Ja, het water is aan het verdampen, hè? Het is warm en droog. Daarom zijn we benieuwd hoe jij deze droge zomer ervaart. En de zomers ook van toen en nu. Hoe vergelijk je het met vroeger, destijds toen jij jong was bijvoorbeeld? Heb je dit ooit zo laag gezien, dat water? Nou, er staan een paar foto's bij ons op Facebook, Radio M Utrecht. Dan zie je ook wel plekken waar het water lekker laag staat.
1: Oh ja, ik zie die woonark, die woonboot, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook wat, hè? Als je met je woonark ergens ligt, dus lage water, dan ga je ook schuin met je huis natuurlijk.
2: Ja, nou ja, ik was heel gek. Week, toevallig was ik voor een ochtend live hier, toen ik inviel voor Robert Jan. De landgoed Lage Vuursen. Nou, daar waren van die vijvertjes. Leek met een strand.

0: gewoon realiseren, helemaal niet. Ja, dat zal wel, ja.
1: Het
0: ja.
1: is echt een soort van zandvlakte half. Ja, ja, het eerste veld is natuurlijk die plas opgedroogd.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja, dat zie je overal.
1: Ik schrok er wel even van, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik heb wel ook het idee, maar dat is ook zo volgens mij, maar nu constateer ik het ook zelf, dat inderdaad wateren, die er zijn, plassen, zeg je dan, dat die inderdaad een stuk lager staan qua waterstand dan bedoel ik.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is toch wel dit jaar.
1: Bij jou voor ook, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ik woon dan vlakbij het water, zeg maar, gewoon aan het water. Ja, dat is 20 centimeter minstens minder dan een paar maanden, misschien maar een maand geleden of zo.
1: Ja, ik vind dat echt wel heel schrijnend. Ja, en we hebben het erover, omdat onze Robert-Jan Boy, die gaat in ons programma hier live om te checken hoe het eraan toe gaat bij de veerdienst de Eemlijn.
0: Kan die blijven varen, is misschien wel de grote vraag.
1: Misschien is het wel aangepast programma, net als veel ander vrachtverkeer nu.
0: Ja. Nou ja, de Eem is natuurlijk een water dat uitmondt in het Randmeer. Ja, daar zit nog wel water in, maar op een gegeven moment is de diepgang misschien niet meer genoeg.
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Dat heeft gevolgen.
0: Ja, of de diepgang van een schip. En daar kom je op de bodem. Er kan natuurlijk liggen kabels en zo. Dus ja, wat gevolg. Goed dat hij erheen gaat. Zal hij zo meteen komen toelichten, denk je? Of zal hij rechtstreeks naar de pont gaan?
1: Oh, goeie vraag. Maar ik hoop dat hij even langskomt. Vind het wel gezellig.
0: Zeker. Regel jij de koffie binnen dan?
1: Ja, dat is goed. Ik ga wel even halen, ja? Ja. Oh, dat is goed.
0: Goed, dus even nog terug naar de vraag.
1: Ja, de vraag is, hoe beleef jij de lage waterstand? Dat horen we graag. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Kun je ons een appje sturen, komt die bij ons terecht. Ja. Of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Allemaal mogelijk, ja. Jeroen Schild is aan het rijden, zie ik. Stuurt een fotootje via Messenger ook door. Bob en Anne, ben er weer bij. Fijne uitzending.
1: Oh.
0: Geniet van het zonnetje op dit moment. Dat doe ik hier al. In Duitsland is hij in Lübeck. De zon komt op.
1: Oké.
0: Okay. Mooie foto ervan.
1: Goedemorgen. Leuk dat je bent.
0: Ja, ja, we moeten wel Duits reden. Ja. Nee, hoeft niet voor Jeroen, is lekker onderweg als chauffeur. En dat geldt ook voor Jos, die zat volgens mij gisteren in Zwitserland. Weet niet helemaal meer, richting Nederland volgens mij. Of in ieder geval komt hij uiteindelijk weer deze kant op. Meestal rijdt hij naar Italië toe, maar dat gaat deze week niet lukken.
1: Wat een kilometer.
0: Richt hij gisteren, ja, dat zijn de kilometervreters. En daarover gesproken, dat is een nummer van Henk Wijngaard. Henk Wijngaard, dat is natuurlijk de bekende Henk Wijngaard. Die is opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen.
1: Oh.
0: Ja, hij is recentelijk 80 geworden. Dus dat is niet zo best natuurlijk.
1: Oh,
0: nee, last van je rikketik krijgt.
1: Oh jee.
0: Dus, nou ja, zit wel bij Edwin misschien een plaatje weer straks van hem. Bij Edwin vanaf 9 uur.
1: Ja, hard onder de riem steken, hoor.
0: In de hit Zuid-Holland. Dit is iets heel anders. Motor.

0: En zo kreeg in 1987 het nummer van de Pretenders. Ik bedoel het nummer van The Great Pretenders, van de Platters natuurlijk. Een hele andere wending met de stem van Freddie Mercury. Ja, en de klank van Queen daar natuurlijk bij. Maar het was Freddie solo in 1987. Er waren allemaal dingen aan de hand met Queen en de band dus, zeg maar, en Freddie. En daarna zijn er nog veel meer nare dingen gekomen. Maar ja, dat was het overlijden van Freddie natuurlijk een aantal jaren later. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Robert-Jan is binnen, weet al ongeveer wat hij gaat doen, maar hij moet wat details prijsgeven. Dat gaat hij zo doen. Vandaag op deze zonnige en warme dag wat eraan zit te komen, met een temperatuur die gaat doorstijgen naar een graad of 8, 29 vandaag.
1: Ach jee.
0: Net geen 30.
1: Nou, de opmars is voelbaar.
0: Zeker, ja. Huh? Ja, morgen gaan we die 30 voorbij, volgens mij, als ik het goed onthouden heb gisteren.
1: Zit eraan te komen.
0: De wind gaat een beetje opsteken vandaag. Die komt uit de oostelijke hoek vandaan. Ja, want morgen en vrijdag worden tropisch, laat Giet al weten. En die blijven ook zonnig.
1: Ach,
0: dat had ik ook eigenlijk wel een beetje verwacht.
2: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
3: En win een blauwe bever safari vaart over de prachtige wateren van onze provincie.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: on the beat bij Radio M Utrecht. Jaren 90, 1990 om precies te zijn. En I've been thinking about you. Oh, Robert-Jan bij ons in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hallo. Ja,
0: we weten eigenlijk al wat jij gaat doen vandaag. Ook omdat we naar de vraag van vandaag aan Radio M Utrecht hebben gekoppeld. Het gaat over de lage waterstand.
1: De lage water inderdaad. En dan de gevolgen voor de ponten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Met name de ponten bij wijkbeduursteden. Daar praten we over wijkbeduursteden Rijzen. Over de lek en ook een stukje verderop.
0: Ja,
1: laat me zeggen, richting Schalkwijk, ook wijkbeduursteden, daar maar richting Beuzichem.
0: Ja.
1: En die ponten die varen nog wel. Alleen de zwaar vrachtverkeer, dat mag er niet meer op. Vanaf
0: omdat die pont te diep komt te liggen.
1: Komt te diep te liggen, ja. Laag water natuurlijk. We weten dat het pont Culemborg-Schalkwijk al uit de vaart is.
0: Mm-hmm.
1: Omdat de klep niet meer voldoende omlaag kan. Nou ja, dan kun je het niet op of af.
0: Ja.
1: Kortom, de lage waterstand die begint steeds meer zijn tol te eisen.
0: Mm-hmm.
1: Het valt hier relatief nog mee. Zeg ik maar eventjes, uit de losse pols.
0: Omdat de meeste ponten nog in de vaart zijn.
1: Ja, en ook omdat bijvoorbeeld het cruiseschip van de Zonnebloem.
0: Ja?
1: De minder validen, et cetera, laat maar zeggen, die reisjes maken ook over de Rijn.
0: Ja, want die grote schepen.
1: Dat zijn enorme schepen.
0: Ja.
1: En de Zonnebloem, bepaald op het schip waar wij over praten, dat ligt normaal gesproken afgemeerd bij wijkbeduursteden in Arnhem.
0: Ja.
1: En
0: wijkbeduursteden
1: ook een van de uitvalsbasis. Dus, zo laag staat het ook nog over niet. Maar ja, we hebben gisteren Rijkswaterstaat gehoord. Die zegt, zo droog, zo laag dreigt het, is het eigenlijk nog nooit geweest. Het dreigt een historische gebeurtenis te worden.
2: Ja.
1: En voorlopig is dat niet afgelopen. Het kan wel tot en met december duren.
0: Ja, ja, ja. Want we zijn er nu op een laag punt gekomen. Maar het water zal nog wel meer zakken dan.
1: Ja,
0: met die
1: water, over het water dat door de Rijn stroomt natuurlijk. Nou, er wordt, buiten Nederland wordt dat aangevuld. Bijvoorbeeld via regen in Duitsland, om er even wat te noemen. Waarop gehoopt wordt door de pontschippers. Waardoor de waterstand hier ook weer
0: omhoog natuurlijk, ja.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: We kunnen daar verder over praten als het gaat om verwaterschappen, verzilting. Gisteren ook weer in het nieuws, met name het Westland, waar de nood hoger is dan hier. Er wordt ook vanuit Utrecht water daarheen gepompt via het gemaal De Aanvoerder. Bij Utrecht zijn we geweest om de verzilting tegen te gaan. Maar de situatie wordt prangender.
0: Ja,
1: en ik neem dat morgen de deskundigen via een soort crisisberaad nog eens extra er gaan over praten.
2: Oké.
0: En dat is erger dan andere jaren, denk jij, of hoor jij om je heen?
1: Ja, wat ik zei, de uitspraken van Rijkswaterstaat en zo. Mm-hmm. En wat je zo leest, is wel duidelijk dat dit eigenlijk nog nooit vertoond is.
0: Ja.
1: Zeker als het zo doorgaat.
2: Ja, en als je ziet wat de afgelopen 4 weken allemaal verdampt is, ben ik benieuwd, als het nog 4 weken zo aanhoudt, hoeveel water dan nog meer verdwijnt?
1: Ja, ik zat gisteren Nieuwsuur te kijken en er wordt ook gesproken over dijken. Hè. Er wordt ook gememoreerd aan de dijkverschuiving bij Wilnis, misschien nog wel bekend, dat daar de dijken op een gegeven moment zo droog worden dat er een heel stuk dijklichaam wegschuift eigenlijk. Hè. Dat is in Wilnis gebeurd in 2003.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor het water gewoon eroverheen kan stromen, et cetera. Woonblokken die helemaal droog komen.
0: Dijken worden zwakker naarmate het water al weg is, bedoel je dan?
1: Ja, want dijken moeten vochtig worden gehouden.
0: Ja, precies.
1: En als je zo uitkijkt over de landerij, denk je van, nou, dat valt wel mee nog met het water in de boerensloten.
0: Mm-hmm.
1: Maar de waterschappen moeten er alles aan doen om dat in goede banen te leiden. En op een gegeven moment moet er echt een verdeling gemaakt worden. Dat gebeurt nu ook al.
0: Ja, wie wat krijgt dan water, bedoel je dan?
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar wij zijn een beetje water aan zee aan het dragen. Je zegt richting het Westland eigenlijk. Die kant op, vanuit Utrecht dan vanuit Midden-Nederland.
1: Zeker, ja.
0: Dat doen wij dus al wel.
1: Dat doen we, ja. Dat gebeurt al een tijdje. Ja. Dat hebben we alles over gehoord een aantal weken geleden.
0: Ja.
1: Maar dat is nodig om daar de verzilting tegen te gaan. En dat kan kennelijk nog vanuit deze streken.
0: En dan ga jij nu bij...
1: Maar ik ga nu naar de ponten toe, inderdaad.
0: De ponten. Welk ook weer?
1: Ja, ik denk de pont van wijkbeduursteden Rijzen.
0: Daar ga jij kijken,
1: Daar ga ik eventjes vanuit. En anders moet ik naar Beuzichem.
0: Ja, dat is een belangrijke verbinding natuurlijk als je van de een naar de andere kant wil.
1: Ja, en dat vrachtverkeer moet natuurlijk een stukje gaan omrijden, dat zwaardere vrachtverkeer.
0: Maar hoe zit het bijvoorbeeld met het pontje bij Eemdijk dan bijvoorbeeld? Die kan wel gewoon varen?
1: Geen enkel probleem.
0: Want dat komt
1: krijgt water uit het IJsselmeer, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Oh. IJsselmeer, daar is nog genoeg water volgens nog.
0: Ja,
1: ook dat zakt, heb ik gehoord.
0: Ja, het Markermeer is het dan natuurlijk. En via de Randmeer komt dat die kant op natuurlijk.
1: IJsselmeer is ook een buffer. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Dus, maar goed, daar gaan we ongetwijfeld nog meer over horen. Maar volgens nog ga ik nu naar de reportagewagen, want ik moet er vandoor om op tijd de pont te halen.
0: Richting Wijk bij Duurstede, ja. Oké, okay. Nou, we horen je verslag daar vandaan een aantal keren in Utrecht is wakker, dus veel succes.
1: Dankjewel.
0: Dit is Fleetwood Mac, een beetje dagdromen. Het is Dreams, 9 over half 7. Yeah, yeah.

0: I only want to be with you. Rolf Sanchez, Nederlands, Spaans bij elkaar. En dat nummer van Darcy Springfield. Hoor. Ja, precies, maar het is dus een origineel nummer van Darcy Springfield. I only want to be with you. Dat hoorden we dus al die keren, maar dan op zijn Spaans en Nederlands. Ja, heeft hij best wel goed gedaan. De melodie is natuurlijk geweldig. En Rolf kan dat natuurlijk ook goed. En in het Nederlands en in het Spaans. Dat dus helemaal voor elkaar. Ja. Weet je wie ook heel goed Spaans spreekt?
1: Nou?
0: Grita?
1: Is dat goedemorgen?
0: Goedemorgen, muy buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, ¿y vosotros?
0: Sí.
1: Bien.
0: Gracias, ¿y tú? Ik zeg trouwens tegen jou, hoe is het met u? Maar ik wou jou gewoon met je aanspreken, toch Grita?
1: Het lijkt me wel, ja. Ik heb dat altijd bij de Duitsers gedaan, omdat wij Duitsers op school kregen. En dan had je alleen maar C geleerd. En stond ik daarna na mijn eindexamen in een discotheek met jongeren uit Duitsland de hele avond u te praten.
0: Omdat de Duitsers heel punctly zijn natuurlijk. Heel erg officieel, ja.
1: Ja. Maar zeg maar gewoon je. Ja. Ook in het Spaans.
0: Ja. In het Engels is het veel makkelijker. Gewoon altijd you. Oh, you.
1: Ja, super. Weet je nog dat met Wim T. Schippers, ja, die zeker. Ik laatst overleden. Ja, zeker, die voerde die you in.
0: Dat heeft
1: heb you er nog een beetje zin in? Vond ik heel inventief.
0: Heel slim, ja. Het is natuurlijk heel triest dat hij al is overleden. Ja. Maar recentelijk gebeurde dat.
1: Ja.
0: Inderdaad, die deed dat op de radio ook. En andere gesprekken. Wat jij zegt inderdaad, Grita. Zeg, dan gaan we even verder. Heb je dat ook gedaan? You. Want in het Engels. Zo bracht hij dat ook, hè?
1: Ja. You. En dan heb je, want het is vaak toch dat je een beetje moet zoeken. Zeg ik nou u of jij?
0: Ja.
1: En ja, als je daar gewoon allemaal you van maakt, J-O-E, dan zijn we er ook mee klaar.
0: Ja. Aretha Franklin gaan we laten horen. Think. En dan heb jij zometeen alle ruimte gegeven.
2: Heb je het weer dan zometeen?
0: Heb je het weer?
1: Ja, zeker.
0: Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. 13 voor 7 geworden. 1968. Hier is dan de Queen of Soul.

0: Think. Nou, nadenken hoeven niet, want ze is er, hoor. Guido Spannenburg.
1: Hallo. Goedemorgen, tezamen. Hi.
0: Ja, had je eigenlijk een beetje goed geslapen? Want die temperatuur, Anne en ik hadden het er net buiten de uitzending even over. Mm-hmm. Dat wij het zo heerlijk vinden dat die na die dagtemperatuur naar een idioot hoge hoogte gaat deze week. Maar ja, dat die nachttemperaturen nog altijd hartstikke lekker
1: zijn. Ja, dit is echt lekker. Ik vond dat je het gisteravond ook al merkte. Buiten, als je in de tuin zat of op het balkon. Mm-hmm. Ja, het koelde gewoon hartstikke snel af. En dat was eigenlijk helemaal niet vervelend. Als je weet dat die warmte er nog aan zit te komen. En dat gezegd hebbende. Ik denk ook dat de warmte de komende paar dagen best wel goed draagbaar zal zijn.
0: Meen je dat?
1: In de zon is het heet natuurlijk, maar in de schaduw, de relatieve luchtvochtigheid is en blijft gewoon heel laag. Hij daalt zelfs morgen, denk ik, tot onder de 20%. En dan zie je dat je zelf gewoon heel goed je warmte kwijt kunt. Echt totaal anders dan toen eind juni. Ja. Toen we in die hele dampige... Was het ook nog warmer, hè, met die 7, 38 graden. Maar je kon toen gewoon je warmte niet kwijt. Nou, deze warmte is echt van een heel ander kaliber. Ja, dat is wel, dat is voordeel dan.
0: Het is 10 voor 7, je bent de brenger van goed nieuws voor velen. Ik denk ook, nou, want wij hadden het er net over dat die nachttemperatuur lekker, maar dat je zometeen de 30 graden gaat bereiken, morgen, overmorgen, en er voorbij gaat, dan is het niet meer uit te houden. Maar dat is dus misschien niet zo, hè?
1: Ik denk dat dat in de schaduw echt best wel goed te doen is. Het spannende vind ik eigenlijk, omdat er een oostelijke, zuidoostelijke wind opsteekt, die natuurlijk droog is, en onze velden en bossen en struweel, dat is allemaal behoorlijk droog geworden. Dus ik denk dat de brandweerclubs allemaal wel paraat staan.
0: Ik bevestig dat. Ik weet zeker dat dat zo is.
1: Ja.
0: Dus,
1: dus dat is het lastige. Dat ik ook denk van, misschien zit nog even de laatste echte piekspurt van deze bijzondere zomer. En als we hier doorheen zijn, dan kunnen we misschien weer een beetje opgeluchte adem halen. Valt er zaterdag ook misschien een bui? Nou, het zou mooi zijn. En dan worden de temperaturen ook weer iets bescheidener daarna. Ja.
0: Vandaag dus de 8 of misschien wel 29 graden.
1: Ja, 8 tegen 20 gaat langzaam, hè, want we zijn in kil begonnen met een gaatje of 11, 12. Rond lunchtijd is het 3, 24 graden. Dus temperatuurstijging die gaat gematigd snel. En dan vanmiddag 8, 29 graden, voluit zon. Een oostelijk windje wat gaat opsteken en goed houdbare warmte.
0: Ik zeg hartstikke lekker.
1: Ik denk dat het echt wel lekker aanvoelt.
0: Ja, nou. Volgende uur praten we er eens even over door. Over misschien de lange termijn verwachting.
1: Ja.
0: Hoorde je al een beetje iets over zeggen?
1: Dus, een bui. Misschien.
0: Frita, tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Meteen.

0: Vrijdag Zomertour met Jos van de Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: Oh, Joe Dolan, and you're such a good-looking woman. Een van de grote hits van deze Ier. Want dat was die Joe Dolan al heel lang niet meer bij ons trouwens. 7:02. Jij bent wel bij ons. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Wij gaan ons opmaken. Nou ja, dat klinkt heel gek. Jij misschien wel, maar ik niet. Maar het, zo heet dat. Wij gaan ons opmaken voor het volgende uur.
1: Utrecht, ja, daar zit een hoop weer in. Waaronder iets over de zonsverduistering die eraan komt vanavond.
0: Dat wil je meemaken.
1: Ja, dus, een leuk gesprek wat we zo meteen gaan hebben.
0: Oké. Okay. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nu met die Alessi's, ofwel die Alessi Brothers. All for a reason.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
3: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
2: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
4: Het overstapje van Sierhuis, hier is Sherry en dan valt hij daar voor Moore! Emre Moore doet het, toch? Voor NEC.
2: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klinkt als verkeersinformatie, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor. Eerst maar eens eventjes, ik ga zo even kijken trouwens of er toch wel iets bij is gekomen aan files, want ik zag niks op het beeldscherm, maar Marjolein Heijen bij ons in de studio. En dat betekent wel eventjes aandacht voor het nieuws uit de regio bij Radio 1 Utrecht. Marjolein, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een Amersfoorter moet mogelijk 3,5 jaar de cel in voor het beschieten van een woning. Het incident was 2 jaar geleden in de wijk Liendert. En volgens justitie had deze verdachte ruzie met een van de bewoners. In Veenendaal was gisteravond een politieachtervolging. Agenten zaten achter een auto aan en op de Holleweg verloor de bestuurder de macht over het stuur. Botste tegen een bestelbus. 1 verdachte zou zijn aangehouden. De aanleiding van de achtervolging dat is nog niet bekend. En het wordt vandaag en morgen ook weer warm. Reden voor de organisatie van de Utrechtse introductieweek om maatregelen te nemen om het hoofd koel te houden. Studenten, ze krijgen extra water, zonnebrand. Er zijn ook meer schaduwplekken gemaakt. En morgen, ja, dan geldt het nationaal hitteplan. Ja. Het hele land dus.
5: Ja. En Grieta zei net, dat vond ik eigenlijk wel verrassend voor 7 uur, dat doordat het wel heel erg warm wordt, maar dat er heel veel vocht in de lucht zit, dat het wel niet zo benauwd aan gaat voelen als de voorgaande keer.
6: Oh, dat is wel prettig ook.
5: Ja, zeker. Ja, toch?
6: Ja, dat voor iedereen.
5: Maar
6: ja.
5: Nieuws vind ik voor veel mensen, dus
6: ja, goed. Zeker.
5: Maar het gaat wel heel erg warm worden, dat sowieso.
6: Sowieso, ja, moet je daar een beetje rekening mee houden.
5: Marjolein, dank je. Tot zometeen.
6: Tot zo.
5: 7:30 en dan het nieuws uitgebreid hier bij Radio 1 Utrecht. Verkeer, rijd goed door.
7: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
8: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alles

0: nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Radio 1 Utrecht. 7 over 7, Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer en fijne muziek. En Robert-Jan Boy natuurlijk, die gaat verslag doen van het lage water bij Wijk bij Duurstede. Robert-Jan, bonjour.
3: Ja, bonjour. Goedemorgen. Ja, nog een klein stukje rijden. Ik rijd nu trouwens door Wijk bij Duurstede. Ik zie daar de kerktorens al. En dan inderdaad naar de haven. Want de ponten richting Beuzeghem, richting Rijzen over de Lek, die varen nog wel. Maar zwaar vrachtverkeer is niet meer welkom. Boven de 10 ton, meen ik. Dus dat heeft allemaal uiteraard met dat lage water te maken in de Lek en in de Nederrijn. We gaan eens even kijken wat precies de situatie is en wat de verwachtingen zijn. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar het via Culemborg-Schalkwijk en vice versa. Mm-hmm. Ja, die vaart niet meer vanwege de lage waterstand. Ja. Een actueel thema.
2: Ik vraag me af, maar dat weet jij misschien wel. En anders vraag je zo meteen maar met je gasten die je op locatie tegenkomt. Moet het vrachtverkeer ver omrijden als we deze pont uiteindelijk niet meer kunnen gaan gebruiken? Dus?
3: Ik zal het wel eventjes vragen, inderdaad. Dat gaat allemaal via de snelweg natuurlijk. Maar dat schijnt toch wel een behoorlijk stukje te zijn, inderdaad. Maar ik zal het zeker aan de orde stellen.
2: Oké, zometeen na 7:30 in Utrecht is wakker, hoor je er meer over. Diverse onderwerpen natuurlijk in dit uur.
4: Straks, zometeen om 7:15 gaan we in gesprek met een oogarts van het UMC Utrecht, Moor Dikman. Ja, want het zou niet zijn ontgaan. We kunnen vanavond kijken naar een gedeeltelijke zonsverduistering. En waarom is het nou zo belangrijk om dat te doen met een speciale eclipsbril? Of met iets anders, een alternatief? Nou, daar gaat hij ons alles over vertellen.
2: Ik ben benieuwd. Ik heb een vergiet. Denk ik wel.
4: Ja. Gaan horen of dat ook een goed alternatief is.
2: Of dat echt of dat voldoende je ogen beschermt, inderdaad. Als je wil kijken
4: naar... Dat is om te horen van een oogarts die daar in stand van heeft.
2: Nou, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Goedemorgen.

0: Stones uit het jaar 1967. Ja, ze maakten ook stevige muziek van een aantal jaar daarvoor ook al. Braken ze wel de tent af, dat gebeurde ook in Nederland wel. Dit was 67, een rustig nummer Ruby Tuesday op deze woensdag. Woensdagochtend is 12 minuten voor 19:30 geworden. Dit is Radio M Utrecht.
1: Ja, het nieuws zal je niet ontgaan zijn de afgelopen dagen. Vanavond kun je een gedeeltelijke zonsverduistering zien. Ook in onze provincie Utrecht. Maar is dat kijken daarnaar gevaarlijk voor je ogen? En waarom is het bijvoorbeeld belangrijk om dat te doen met een speciale eclipsbril? Hoe dat zit, vragen we aan Moor Dikman, hoogleraar oogheelkunde en afdelingshoofd van oogheelkunde in het UMC Utrecht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe komt het dat je zo'n gedeeltelijke zonsverduistering beter niet met het blote oog kunt bekijken?
2: Omdat het zonlicht ook tijdens een gedeeltelijke zonsverduistering nog steeds enorm fel en krachtig is. En je oog heeft daar geen natuurlijke bescherming tegen. Dus als je rechtstreeks naar de zon kijkt, kan het netvlies beschadigd raken. En die beschadiging kan blijven zijn.
0: Ik heb een zonnebril liggen. Is dat voldoende voor vanavond?
2: Een zonnebril is absoluut niet voldoende om bescherming te bieden vanavond.
1: Oké, waarom niet?
2: Omdat het onvoldoende filtreert. Het licht is te veel en wordt gefocust door het oog. Dus een zonnebril is absoluut niet voldoende. Een eclipsbril zou voldoende bescherming bieden, mocht het aan de norm voldoen. Maar we zien ook dat er veel van deze brillen uit de handel worden genomen. Omdat, ondanks het feit dat er een isonormering op staat, voldoen ze toch niet aan de norm. En daarnaast begrijp ik dat ze ongeveer uitverkocht zijn.
0: Ja, dat wel. Maar stel dat je ze wel hebt liggen. Ja, u zegt isonormering, dat is een bepaalde normering, zeg maar. Kwalitatief deugen ze misschien ook niet allemaal. Dat is wat u eigenlijk zegt.
2: Precies, de ogen misschien niet allemaal. En als er een krasje op zit, kunnen ze ook niet meer goed functioneren. Dus ik zou niet adviseren om rechtstreeks naar de zon te kijken.
1: Ja, oké. Ja, en u noemde net al netvliesschade. Wat voor schade kan dat veroorzaken aan onze ogen als je het toch wel doet zonder eclipsbril kijken?
2: Eigenlijk is het een soort verbranding van het netvlies. Het netvlies is het lichtgevoelige weefsel achterin het oog. Die beschadiging, dat voelen we niet, omdat het netvlies geeft geen pijnprikkel. En de schade kan zelfs uren of dagen later ontstaan.
1: Ja, gebeurt dat vaak als mensen lang de zon in kijken? Ziet u dat?
2: Dat gebeurt gelukkig niet heel raak, maar het komt zeker voor. En vooral bij een zonverduistering zijn mensen geneigd om langer en vaker naar de zon te kijken. En het lastige is nogmaals dat we het werkelijke aantal moeilijk precies kunnen meten, omdat mensen soms pas veel later met klachten komen.
1: Ja.
2: En dan is het verband met het kijken naar de zon niet altijd direct te leggen.
0: Zijn er ook andere

0: lichtbronnen of iets waar je netvlies van beschadigd kan raken?
1: Ja, zeker. Er zijn veel laserbronnen tegenwoordig bijvoorbeeld waar het netvlies door beschadigd kan raken. We gebruiken dat eigenlijk positief om mensen met netvliesaandoeningen te behandelen met speciaal apparatuur.
0: Ja. Maar dat is om oneffenheden of zaken die het oog, die het zicht belemmeren, om die juist weer goed te krijgen.
2: Ja, zo'n ooglezenbehandeling, ja.
0: Ja, ja. Hoe gaat u zelf kijken vanavond? Of ga je niet kijken vanavond als oogarts? Zegt u, nou, ik doe dat niet, want ik beveel dat niet aan.
1: Ik ga zeker niet direct naar de zon kijken.
0: Nee, dat begrijp ik. Dat zou heel gek zijn.
1: Ja, ik ga weer een livestream bekijken.
0: Oh.
1: En ik heb met mijn kindje zo'n camera obscura ga ik maken.
0: Oh, wat goed. Leg even uit wat dat ook weer is, want dat is een mooie naam ook trouwens.
1: Ja, dat is, je kan dat heel makkelijk maken door een gatje te maken in een karton en dan met je rug naar de zon reizen. En dan projecteer je eigenlijk de zon op een vel papier. Je kunt ook een vergiet gebruiken of een zeefje. En dan kijk je niet direct naar de zon, maar naar een projectie van de zon. Dat is heel leuk.
0: Kijk eens, we moeten gaan knutselen vanmiddag nog om tijd die zonsverluistering mee te maken. Eigenlijk ben ik heel erg goed.
2: Leuk hoor.
0: Goed, wat we nu als conclusie kunnen trekken is dat je, als je een eclipsbril hebt, ja, dat je dus niet 100% zeker weet of die goed is. Dus dan wil ik wel weten, raadt u dat als oogarts nou af of aan om een eclipsbrilletje te pakken en vanavond naar die zon te gaan kijken?
1: Ik zou dat persoonlijk niet doen, maar als je een goede eclipsbril hebt die wel aan de norm voldoet en geen krassen heeft, zou dat in principe veilig moeten zijn.
0: Ja. Oké. Ja, ik vind het toch een beetje eng om hiermee af te sluiten. Zeg, nou ja, dan moet je dat maar niet doen of wel doen. Want, ja,
2: hoe weten we dat zo'n bril aan de norm voldoet?
0: Precies, hoe kun je dat zien?
1: Dat weet je dus niet. Oh, dat is precies het probleem. Spannend. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Het is een mooie natuurfenomeen, maar doe dat indirect. Weet je, het is niet zo spannend. Normaliter, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik kijk niet de hele dag naar de zon.
0: Nee, dat is waar. Dat doe je normaal ook niet. Nee,
2: ik heel snel mijn zonnebril op, anders dan krijg ik van die prikoog.
0: Ja, en dat is dus niet voldoende, zegt de dokter.
2: Nee.
0: Het, hè? Dus,
2: ja. Nou,
0: veel plezier met knutselen, camera obscura gaan maken met uw kind. En dank voor de toelichting en de uitzending in elk geval. Hè?
1: Ja, ook voor jullie. Fijne dag.
0: Dank. Mor Dikman, hoogleraar oogheelkunde. Verbonden aan het UZ
2: Utrecht, yes.
0: Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, ja, daar zit toch wel een beetje bedenkingen over hoe ik dat vanavond ga doen.
2: Ja.
0: Gewoon maar een beetje de lucht kijken, denk ik dan. Ja. Niet waar die zon stond. Het wordt ook donker natuurlijk.
2: Ja, of die camera obscura namaken, vond ik ook al leuk. Even knutselen vanavond.
0: Vanavond? We gaan vanmiddag knutselen. We gaan samen knutselen.
2: Oh, dat vind ik leuk, ja.
0: Radio M Utrecht is wakker.

0: Nick Kershaw, ja, ik zei het al, toepasselijke titel. I won't let the sun go down on me. Ja, die zon.
1: Dat is wat, hoor.
0: Nu we dit hebben gehoord van de professor.
1: Ja.
0: De overheid van het, ja, combinatie van deze functies. En hij is de hoofdtijger. Met zijn uitspraken dat je toch heel voorzichtig moet zijn met ook een eclipsbrilletje.
1: Check of die voldoet aan de norm en dat hij niet beschadigd is. Anders kan het effect gewoon niet zo zijn. Dan hoef je beter niet te dragen. Is de conclusie.
0: Ik blijf lekker binnen.
1: Ga via livestream kijken.
0: Gordijnen dicht ook. Goed, vanavond dus, dan is het zover. We gaan er nog even door over praten natuurlijk. In Utrecht is wakker. Maar zometeen hebben we iets anders te horen. Hè? Dat is het nieuws uit de regio. Marjolein, vertel.
2: Ja, dat gaat dan weer over een forse strafeis tegen een man uit Amersfoort. En over hittemaatregelen tijdens de introductieweek voor studenten in Utrecht.
0: Over 2 minuten hoor je er meer over bij Radio M Utrecht.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Het is half 8. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein. Het begint met een forse strafeis tegen een man uit Amersfoort.
2: Het Openbaar Ministerie wil dat hij 3,5 jaar de cel ingaat. Deze man wordt verdacht van het beschieten van een woning in de wijk Lindert 2 jaar geleden. Volgens justitie had de verdachte ruzie met een van de bewoners. De man wordt ook nog verdacht van een straatroof. Onder bedreiging van een mes heeft hij een scooter gestolen. In Veenendaal was gisteravond een politieachtervolging. Agenten zaten achter de bestuurder van een auto aan. Op de Holleweg verloor de man de macht over het stuur en botste tegen een bestelbus. 1 verdachte is aangehouden. Volgens omstanders is een ander op de vlucht geslagen, maar dat is nog niet bevestigd. De aanleiding voor de achtervolging is onduidelijk. In Nieuwegein zijn persoonsgegevens per ongeluk openbaar gemaakt in minstens 2 documenten van de gemeenteraad. En de gemeente heeft na een melding direct actie ondernomen en de autoriteit persoonsgegevens geïnformeerd. En ook zijn meerdere documenten tijdelijk offline gehaald, zodat ze kunnen worden gecontroleerd. Vanwege de warmte neemt de organisatie van de Utrechtse introductietijd maatregelen. Zo'n 3000 studenten maken deze week kennis met de stad. Voor hen zijn vandaag en morgen gratis flesjes water beschikbaar. Er is zonnebrand en er zijn ook extra schaduwplekken gemaakt. Bijvoorbeeld in Park Lepelenburg, waar meerdere activiteiten zijn. Vanaf morgen geldt ook nog het Nationaal Hitteplan in het hele land om extra te letten op kwetsbare mensen. En je kunt er ook meer over lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Nou, meteen maar even naar het weer. Opnieuw dus zonnig en warm. Vanmiddag kan het 28 of 29 graden worden.
0: Moeten we ons nog tegen wapenen? Of zijn we intussen wel door de wol geverfd?
2: Ik denk dat we inmiddels een beetje gewend zijn geraakt. Toch?
1: Ja, op zich wel.
2: Denk het ook. Weet je hoe je het huis koel houdt? S'avonds lekker die ramen open.
1: Airco aan.
0: Als die koelte maar binnenkomt op een gegeven moment in je huis. En die warmte er dus uitgaat, anders gaat het wel goed, denk ik.
2: Ja, toch?
0: Ja. Dat was de conclusie voor mij. 2:30. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
15: Utrecht is wakker met Bob van.

0: Paul McCartney. Deliver Your Children. 8:58 inmiddels geworden. Ja, de droogte, de lage waterstand, we hebben het er al veel over gehad. Ook die van de Lek en de Nederrijn, die laten zich steeds meer gelden. Neem de pont bijvoorbeeld tussen Culemborg en Schalkwijk, die vaart niet meer. En nu zijn er ook alweer maatregelen genomen bij de ponten, onder andere van Wijk bij Duurstede. Daar is verslaggever Robert-Jan Boy en die staat op de pont. Ben je al heen en weer gevaren of niet?
1: Over de belasting.
2: Ja, Bob, al diverse keren moet ik zeggen. En het blijft fascinerend om dit te zien, want ja, je kunt je voorstellen, de lucht is blauw. Het water spiegelt. We zien de oever, we zien in de verte de kerktorens. Ik zie daar het oude veerhuis van Wijk bij Duurstede rechts voor mij. En de pont vaart heen en weer, inderdaad. Het water staat lager. Dat kun je misschien wel een beetje zien aan de keilangse kant van de Lek. Beetje begroeid, dus dat komt nu eventjes bloot te liggen als het ware. En ik zie de meneer hier, die komt net op de fiets aan.
1: Ja.
2: We varen nu weer richting Wijk bij Duurstede.
1: Ja, inderdaad.
2: Even zwaaien naar boven, want de pont is dus uiteraard langwerpig. Dus je kunt erop rijden, maar het wordt eigenlijk overkapt door het stuurhuis.
1: Ja.
2: Een soort overkapping is er eigenlijk gemaakt. Daar zit schipper Henk, gaan we zo meteen naartoe.
1: Ja.
2: Maar u bent regelmatig hier te vinden als u zo zwaaiend aan boord gaat.
1: Ja, klopt, dagelijks.
2: Waarom?
1: Om naar mijn werk te gaan.
2: Waar werkt u?
1: In Wijk bij Duurstede.
2: Ja, waar komt u vandaan?
1: Ik kom uit Maurik.
2: Kijk.
1: Dit is een hele belangrijke tak om naar de overkant te komen.
2: Om een stukje af te snijden?
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus.
2: En wat vindt u van deze ambiance? Als u hier regelmatig komt?
1: Ja, mooi.
2: Wat doet het met u?
1: Ja, even terug in de tijd.
2: Ja. Terug in de tijd?
1: Ja, dit maakt het even dat het allemaal tot rust brengt.
2: Ja.
1: En daarna gaan we weer in het vluchtige leven verder. Als we aan de overkant zijn gearriveerd.
2: Dat zijn van die werktuigelijke gedachten. We begrijpen het. Maar ja, het lage water.
1: Ja, dat
2: komt dat
1: is
2: ook
1: dan
2: nog een beetje
1: zorgwekkend. Zorgwekkend. Dus ik hoop dan weer in de vaart blijven. En dan kunnen we daar gewoon gebruik van blijven maken.
2: Nou, we gaan even naar de schipper toe om te kijken wat precies de stand van zaken is. Nog, wat zal het zijn? 20 meter varen?
1: Ja.
2: En dan gaat de klep weer tegen de wal aan.
1: Ja, hartelijk dank.
2: Goeie tocht.
1: En een fijne dag.
2: We gaan hier eventjes bakboord uit. Stijl trapje hier. Omhoog. Hup. Dat is één. En daar is nog een groene trap. Altijd even goed vasthouden natuurlijk, rechterhand op aan de leuning. En dan komen we hier bij een soort aquarium boven het dek. Even kijken, alle rust hier. En daar zit schipper Henk eens even kijken in een grote stoel. Aan weerszijden allerlei knoppen, draait aan een soort pookje. Oh, we zijn er bijna, zitten we midden in de concentratie, schipper Henk.
3: Dat valt best mee.
2: Ja?
3: Ja, dat valt wel mee.
2: Wat gebeurt er op dit moment?
3: We zijn nu aan het aanmeren.
2: Ja.
3: Dus wij pakken nu weer de veerstoep. En wij gaan de auto's er weer afzetten.
2: Kijk, en de klep, die gaat nu de wal op.
3: Ja.
2: Dus ik een beetje omhoog. Klein stukje nog. Precies zo te zien, vanaf boven. Fantastisch. En we zijn er weer. We voelden door de hele pont heen.
3: Engeland.
2: Kunnen we nu wat vragen?
3: Zeker.
2: Zeker. Hoe is nou de stand van zaken met het lage water? We horen vrachtverkeer nog 10 ton. Dat kan niet meer?
3: Dat klopt. Ja. In verband met de lage waterstand doen wij ons beperken tot een gewicht van 10 ton.
2: Ja, ja. Want hoe laag staat het water nu?
3: Wat ik zo ongeveer kan inschatten is dat het toch wel zo'n misschien 1,80 meter lager staat dan normaal. Misschien wel 2. Ja.
2: En heeft dat, waarom kan het zware vrachtverkeer er dan niet op?
3: Dat heeft te maken met de beweegbaarheid van de klep.
2: Van die klep?
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Dus als de klep niet ver genoeg meer omhoog kan, zodat we dus weg kunnen varen.
2: Ja.
3: En er zou zwaar verkeer op komen te staan, dan zitten we dus met nog meer vast.
2: En dan
3: dus
2: moet het vrachtverkeer nog een stukje omrijden natuurlijk.
3: Ja, dat moet dan via de bruggen.
2: Ja, ik denk Renen.
3: Renen is een optie of de andere kant op.
2: A7, is er eigenlijk veel zwaar vrachtverkeer? Waar moeten we dan aan denken?
3: Dat kunnen tankwagens zijn. Dat kunnen dus auto's zijn met straatstenen vervoeren of tegels. Soms ook gewoon grind.
2: Ja.
3: Grind is natuurlijk ook heel zwaar. Soms krijgen we wel wat zand over, zware grond. Dus dat zijn de zware auto's.
2: En als het via Culemborg-Schalkwijk nog, die is helemaal uit de vaart? Deze vaart dan nog?
3: Deze vaart nog, ja.
2: Hoe kan dat?
3: Ja, wij zijn een van de betrouwbaarste pontjes, kennelijk.
2: Uiteraard. Dus. Maar de rivier is net wat anders hier, de Lek. Of zo,
3: dat kan. Dus wij hebben misschien het geluk dat dat diepgang hier wat meer is. De constructie van de pont zorgt er waarschijnlijk ook voor dat wij... Wij zijn ook een vrijvarende pont, hè? Dus we hebben iets meer bewegingsruimte dan iemand of een pont die dus
2: aan het die Beuzegum zit aan een soort anker en vaart, hangt aan een kabel, zeg maar, heen en weer.
3: En dat geldt ook voor de andere pont. Dus.
2: Nou, ik zal niet langer storen, het is al heerlijk rustig hier. Misschien komen we straks nog even kijken, want dit is toch een soort rustig Valhalla.
3: Dit is
2: een schitterend uitzicht.
3: Een beetje water erbij en je hebt de spa, hè?
2: Er zijn weer nieuwe auto's opgekomen. De stoel wordt omgedraaid zometeen. Kijk, de slagbomen gaan dicht. En dan gaan we weer heen en weer richting reizen.
3: Ja.
2: Bedankt. En fantastisch iets, hè? Even kijken.

0: En zo is het vrolijke Nederlands lied weer hoorbaar geweest bij Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker. En zometeen, vanaf 9 uur, het duurt dus nog eventjes, natuurlijk alleen maar Nederlandstalige muziek. Want Edwin heeft dan natuurlijk zijn programma. En dat is de hit uit Holland hier bij Radio M Utrecht. Ja, daar zat altijd heel veel belangstelling voor. Voor heel veel programma's trouwens. Maar ik bedoel, voor het Nederlandse lied met name. En dat draagt mij dan ook zeker een warm hart toe. Ja, ja, jij snapt dat?
1: Ja, ik hou er ook op van. Ik vind het wel wat gezellig, het volks. En de ene hit is natuurlijk leuker dan de andere, moet ik eerlijk zijn. Maar
0: natuurlijk, ja, smaken verschillen.
1: Ja. Echt wel leuk, een nieuwe hit.
0: Ja, wij vinden het leuk om dat te laten horen. Dat is een uur lang bij Radio M Utrecht. Van 9 tot 10. Maar voor die tijd nog veel te doen dus. In Utrecht is wakker. Bijvoorbeeld de vraag van vandaag, die de hele dag centraal staat op de radio.
1: Ja, hoe beleef jij de lage waterstand? Nou, we hoorden net al onze verslaggever Robert-Jan Boy. Die is ter plaatse bij de veerponten om te kijken hoe die daarmee omgaan. Maar we zijn benieuwd hoe jij ze beleeft, die lage waterstand. Of die droogte als het ware. Er zijn wat reacties op binnengekomen. Hans die zegt goedemorgen Bob en Anne. Hier in de buurt is geen water te vinden, maar het lijkt wel herfst hier. Met alle verdroogde bomen. En het gazon in de tuin wordt steeds bruiner. Ja, dat is ook een waarneming, hè? Hebben we hier even kijken. Gerda zegt goedemorgen. Het is een vreemd gezicht. En waarschijnlijk zal dit wel vaker voorkomen de komende tijd. Hier in de omgeving varen er geen pontjes meer. Ja, ik ben er niet afhankelijk van, zegt Gerda. Maar het kan lastig zijn als je er wel afhankelijk van bent. Of als je ze nodig hebt. Ja, dat is ook zeker een feit. Dan moet je even omrijden of zo. Ik hoop dat er dan wel goede alternatieven komen voor de route. En Johanna die zegt goedemorgen. Ja, ik vind het erg triest als je dit soort foto's ziet. Ja, als je het kunt zien op Facebook bij ons Radio M Utrecht, hebben we wat foto's bij toegevoegd. Van bijvoorbeeld een woonboot en een sloot, waar je gewoon echt wel ziet dat, nou ja, dat peil is gedaald. Ja, Johanna zegt, we zullen eraan moeten wennen. Die lange, droge zomers, geen water. Ja, en dat soort dingen die daarbij horen. Niet echt leuk om het over te hebben, zegt Johanna. Ja. Inderdaad, nou, de realiteit.
0: Ja, maar het kan ook zo zijn natuurlijk dat we volgend jaar een hele natte zomer hebben natuurlijk. De grote verschillen zijn er wel.
1: Ja, die extreme, wat je zegt.
0: Voor hetzelfde gaat hebben we volgend jaar een hele natte zomer. Dan denken we allemaal van, hé, maar vorig jaar was het toch heel erg lang droog. Ja, dat kan ook.
1: Dan zorgt dat ook weer voor nieuwe problemen natuurlijk.
0: Yes, zo is het.
1: Anyway, blijf reageren, vinden we leuk. We hebben het over. Hoe beleef jij die lage waterstand? Laat je reactie achter in de app van RTV Utrecht, WhatsApp of Facebook, Radio M Utrecht.
0: Weet je wat we gaan doen?
1: Nou?
0: We gaan doorpraten over het weer.
1: Ja, dat is Gita.
2: Goedemorgen weer.
0: Ja, lage waterstanden, hoge temperaturen. Die combinatie is het, hè, de laatste tijd wel.
2: Ja, klopt. En alles gaat over de droogte, alles gaat over de zon. We hebben natuurlijk een heel zonnige zomer beleven. Een warme natuurlijk, een droge zomer. Eigenlijk zitten alle weersystemen vast. We zitten continu onder hoge druk. En eerder had je nog wel dat als er een hoge drukgebied was wat oostwaarts wegtrok, dat er voordat een volgend hoge drukgebied daar weer opnieuw boven ons land kwam te liggen, dat je dan een tijdelijk eventjes bijvoorbeeld een paar buien kreeg of wat regen, motregen. Ja, ja. Dat is nu niet. Je ziet steeds dat elk hoge drukgebied wordt onmiddellijk gevolgd door het volgende hoge drukgebied. En er komt eigenlijk geen kans om daar even een frontje tussendoor te frummelen.
0: Nou, en dat is jammer. Waar. Ja, ja, dat is jammer inderdaad. Ja. Ja. Nou, we gaan door de dagen heen, de komende dagen, eventjes qua temperaturen, hoogtes die we gaan bereiken, maar ook andere zaken die spelen. Begin maar met de dag van vandaag. De zon is er meteen bijgekomen. Ja, bijna overal wel, denk ik.
2: De zon is er voluit bij. We zijn op veel plaatsen gedaald in de late nacht, vroege ochtend, naar 10, 11 graden. Het is nu een graadje of 14. En de temperatuur gaat naar 8, 29 graden met voluit zon. Geen vocht aanwezig om stapelwolken te laten ontstaan. Dan kunnen we wat van die hoge wolkensluiers overdag langs drijven. Ik denk niet vanavond, maar wel overdag. Dat is een beetje de enige bewolking die je ziet. Ja. En de wind zit in de oostelijke hoek. Die is over het algemeen zwak. Die gaat in de loop van de dag wel wat aantrekken naar matig. Windkracht 3, 4. En dan morgen en overmorgen. Dan zitten we op 3, 34 graden in de middag. Misschien nog zelfs een beetje hoger. Ja, voluit zon. Ik denk geen wolkje aan de lucht. Lage dauwpunten, oftewel lage luchtvochtigheid. En zeker in de ochtenden eigenlijk geen wind. En dit is precies ook zijn de weersomstandigheden om bijvoorbeeld zand- en stofhoosjes te veroorzaken. Oh. Ik zag er dit weekend twee. En dat is eigenlijk, vaak heb je dat op als ondergrond, bijvoorbeeld een asfaltlaag waar wat zand op ligt of hooi, die heel heet wordt, want asfalt wordt natuurlijk nog extra heet, dat je daar een soort klein mini-tornadootje op krijgt. En dan zie je dat allemaal, dat zand of dat gras in een soort slurfje omhoog gaan en eventjes langs een aantal mensen bewegen. Ik zag van het weekend, zondag zag ik er eentje in Overijssel bij Ommen. Daar ging echt een parasol van een paar mensen ging om. Je zag echt zo'n stofhoosje met wat hooi erin. Ja.
0: Maar echt een stukje de hoogte in. Dus ik denk, je hebt het over asfalt of over de weg, zeg maar. Ja. Nou, eventjes een centimeter of 10, 20 boven de weg.
2: Nee, dat gaat echt wel, 10 meter of zo de lucht in.
1: Oh, ja.
0: Nee.
2: En dat is echt op die hitte, je krijgt het de grond, de bodem wordt echt extra verhit. Zeker asfalt, en ligt daar wat zand bijvoorbeeld op, of een zandpad, wat ook heet wordt. Ja. Dan kan het even een kleine mini-tornadertje geven. Een stof of een zandhoos. En daar zijn vandaag en de komende dagen echt uitermate geschikt voor. Dus weer iets om op te letten.
0: Ja. Zo, ik hoor daarvan op.
2: Nooit gezien, nog?
1: Nee.
0: Misschien wel, maar in die zin, maar dat helemaal niet.
2: Dus, misschien denk je gewoon een soort windvlaag. Maar als je dan ziet, dan precies. Zie je echt wel zo'n slurfje eigenlijk. Een beetje ongeorganiseerde slurf, maar toch.
0: Dan gaat het is de parasol. Echt een... Kijk, bij de buren gaat de parasol. Nou, ik zie dat al voor me inderdaad.
2: Dat ja. Oh, als je dat ziet, dan
0: die van ons gaat ook weg. Huppakee.
2: Zandbal, oké. Ja, dat kan. Dat is een beetje het idee.
0: Mijn vrouw gaat de lucht in. Mini-tornado.
2: Dat gaat niet lukken, denk ik. Dan moet het echt een tornado zijn. Die hebben we dan voorlopig niet. Maar
0: ik maak gekkigheid, maar dit zijn fenomenen die komen dus voor in deze tijd.
2: Ja, zeker.
0: Dus,
2: ik denk ook niet dat konijnen of katten mee de lucht in gaan. Daar is er echt te licht voor. Oh. Maar lichte dingen met een grote oppervlakte, tuinkussens of zo, of weet ik wat, dat kan wel eventjes de lucht in gaan. Ja.
0: Nou, alle respect voor de katten. Ik weet dat jullie, alle en jij ook een kattenliefhebber bent.
2: Ja.
0: Ik ben echt zo'n dierenliefhebber, laat ik heel eerlijk zijn. Maar gisteren hadden we weer de kat van de buren bij ons. Ja, en ik denk...
1: En die werd een klein
0: beetje opgejaagd en die ging natuurlijk weer naar huis toe. Het beestje kan er niks aan doen. Maar wat denk je? Wel kattenstront in mijn tuin.
2: Nee.
0: En dan denk ik van nee, dat vind ik toch wel wat smerig eigenlijk.
2: Die zag jouw tuin als kattenbak.
0: Heerlijk, vond ik.
1: Nou, als daar een zandhoos komt, dan vliegt die drol door je tuin. Dat is
0: wij wijken heel erg af van, we zitten nu in de kattendrollen, we zaten net in de tornado's en hoge temperaturen. Vandaag 8,29. Kom maar even terug op de dag van vandaag.
2: Ja, dat zal ongeveer om tussen 3 en 5 ongeveer gehaald worden. Want we hebben even een weg af te leggen omdat we zo'n kille nacht hebben gehad.
0: Mm-hmm.
2: En vanavond zie je dan de temperatuur ook weer redelijk snel dalen.
0: Oh.
2: Maar het ziet, en vannacht heb je dan, een graad of 15 ongeveer.
0: Ja.
2: En vanavond natuurlijk de gedeeltelijke zonsverduistering.
0: Ja, daar wil ik nog even over hebben. Want je zegt net iets over temperatuur. We hebben niet veel tijd meer nu voor 8 uur, denk ik. Maar de temperatuur gaat op een gegeven moment naar beneden.
2: Ja.
0: Maar als de zon verduisterd wordt vanavond, hè, die gedeeltelijke zonsverduistering, merk je dat ook in de temperatuur al dan?
2: Nee, dat denk ik niet. Al worden er wel extra metingen gedaan. Een weercollega van mij in Drenthe, in Holsloot, die heeft allerlei meetdingen opgesteld om dat te kijken of dat wat is.
0: Ja.
2: Gebeurt wel bij volledige zonsverduistering. En dan zie je ook echt heel veel effecten in de natuur. Maar we gaan zien wat deze gedeeltelijke zonsverduistering oplevert aan inderdaad een temperatuurschommeling.
0: Ja. Daar kunnen we dan morgen weer op terugkomen.
2: Ja,
0: maar zometeen in het volgende uur, Utrecht is wakker, hebben we weer een weeroverzicht van jou. Kunnen we
2: gezellig.
0: Even kijken wat we doen. Maar je mag nog niet naar huis. Sterker nog, je zit in je eigen weerkamer. Wij ronden af met jouw weerspreuk.
2: Ja, eentje die niet ruimt, maar die misschien wel uitkomt. Laten we het hopen. Tenminste, ik hou van de winter. Een warme zomer, een strenge winter.
0: Tot zometeen, Gita.
2: Tot zo.
0: Bedankt voor nu, hè.
2: Joe.
0: Derde uur Utrecht is wakker in de aantocht. Het is 5 minuten voor 8. En dat leiden we in met de Cats en Be My Day.

0: werkmateriaallevering en voor het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
8: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
7: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
9: Visser houdt ze het, redt ze het. Maar oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
7: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: We nemen een frisse duik in de derde uur. Utrecht is wakker, dat van start ging het nieuws uit binnen- en buitenland. Brengt ons bij de stem van Marjolein.
11: Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, steek van wal.
11: De gemeente Nieuwegein heeft per ongeluk persoonsgegevens openbaar gemaakt. In zeker 2 documenten van de gemeenteraad. Die zijn wel meteen offline gehaald, net als ook andere documenten, want die worden nu eerst gecontroleerd. Een jongen van 19 uit Bunschoten heeft een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen, omdat hij volgens de rechter voor een levensgevaarlijke situatie had gezorgd. Hij had namelijk een paar kilo professioneel vuurwerk in een schuur neergelegd. Dat spul werd gevonden nadat er brand was uitgebroken. Nou, het liep goed af, maar het had heel anders kunnen gaan.
10: Lijkt me wel, ja.
11: Als dat was ontploft bijvoorbeeld, ja. En wie vanavond naar de gedeeltelijke zonsverduistering gaat kijken, die krijgt nog even een waarschuwing om dat alleen maar met een goede eclipsbril te doen, omdat het anders schade kan geven aan je ogen.
10: Precies. Moet je kijken of er ISO-norm op staat, een bepaalde norm. Ja. En dat mag ook niet beschadigd zijn natuurlijk, de bril dat je wel gehoord in de uitzending.
11: Nee, precies. Ja. Echt oppassen. En niet je gewone zonnebril opzetten. Nee.
10: En jij? Vanavond ga je kijken.
11: Ik heb geen eclipsbril, dus
10: ik ook niet.
11: Ga proberen die truc te doen met het vergiet en dan met je rug naar de zon en een wit blaadje, toch? Ja. Zoiets was het.
10: Wordt het niet een beetje strijd wie als eerste de vergiet pakt? Of ga je, ja, dat kan ook natuurlijk thuis.
11: Je kan toch samen door de vergiet kijken op dat blaadje?
10: Kan
11: volgens mij wel. Ja.
12: Ook romantisch, gelijk even date night. Eclipse kijken.
11: Met zo is het. Kijk, hier, goede ideeën.
12: Nou, Bob.
10: Vergiet me niet. vanavond dus. We gaan er nog verder over doorpraten in Utrechters Bakker zometeen. Marjolein, we horen je natuurlijk met het regionieuws om 9:30
11: uitgebreid.
10: Tot zometeen. Ik heb verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A27 en ik heb ook nog een melding voor de A28. Almere-Gorkum, de A27 dus. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten, daar liggen voorwerpen op de weg. De hoofdrijbaan is dicht. Uiteraard moet je dan de parallelbaan nemen. Maar je hebt wel ook 20 minuten vertraging op die parallelbaan richting Gorkum dus. En A28 van Amersfoort naar Utrecht, dat is vanaf Rietten en Dolder, nummer 3, tot aan Utrecht. Dus de aansluiting met de A27. Ook daar doe je vanwege de vertraging op de 27 5 minuten langer over.
13: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
19: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, voor dit uur is ook weer de grote vraag.
3: Schipper, mag ik overvaren?
2: Robert-Jan Boy.
4: Ja, ja. Nou, dat mag inderdaad, want hij vaart toch wel, hoor. Een pont tussen wijkbeduursteden en Rijzen. Hij komt juist weer aan de kant van Rijzen uit. De mevrouw op de fiets gaat er zo meteen weer vandoor. En is blij dat hij vaart waarschijnlijk.
3: Nou, zeker. Anders kom ik niet op tijd op mijn werk. Ik denk dat ze dat bij Beneden Leeuwendierenkliniek ook wel heel fijn vinden.
4: Aha, anders moet u via Renen zeggen, zeker?
3: Hey, dat duurt veel te lang. Nee? Dat duurt veel te lang. Dan kom ik niet op tijd en dan zitten al die honden en katten op mij te wachten.
4: Kijk, en dat kan niet. Nou, u kunt nu weer verder gaan, want de clip is omlaag. Is weer op de wal beland, als het ware. Zodat het makkelijk... Kijk, eens even. Dat is het. Gelukkig maar. Ja, Bob, want deze pont...
3: We zijn er weer.
4: Ja, we zijn er weer. Andere ponten varen niet. Bijvoorbeeld het pont tussen Culemborg en Schalkwijk. Vanwege het lage water. En dan kan die klep niet goed terechtkomen. Maar hier dus wel. Hoewel vrachtverkeer vanaf 10 ton niet meer kan.
3: Ik weeg nog geen 10 ton. Gelukkig.
4: Nee, maar dat is niet bedoeld, hoor. Nee, dan kun je niet onrustig zijn. Wat hij zegt.
2: Vooral dooreten, dan lukt het misschien.
4: Jongen. Zeg, en je kunt toch duidelijk zien dat het echt laag water is. Want ik heb even mijn licht opgestoken bij de schipper. Schipper Henk, die daar hoog boven op een soort overkappend stuurhuis zit. Daarin uiteraard aan de joysticks om de boel te besturen. En die zei net, kijk eens even naar die keien. Kijk eens even naar het aan de oever. Normaal gesproken is het allemaal onder water. Dus het water staat toch behoorlijk laag. Maar goed, dat mogen al duidelijk zijn als het op beperkte mogelijkheden is om deze pont te gebruiken.
2: Nou, we gaan er meer over horen na 8:30 in Utrecht is wakker. En als de verbinding dan even beetje bij niet hapert.
3: Op
2: dan,
3: zee.
2: Ja, precies, ja, dat heb je wel natuurlijk.
3: Nou,
2: dan horen we Robert-Jan weer uitgebreid natuurlijk bij deze pont. En de stand van het water is natuurlijk bijzonder laag. Maak je dat zelf ook mee?
5: Ja, inderdaad. Hoe ervaar jij dat, die lage waterstand? Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Kun je ons een appje sturen of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: En zometeen hebben we een heel ander geluid. Het gaat over de hoofdorganist Amersfoort die we gaan bellen.
5: Ja, 27 is hij. En er wordt inderdaad een nieuwe hoofdorganist van de Keistad in Amersfoort. Ja, de Sint-Joriskerk gaat vanavond klinken als Wiebren.
3: Jonkers.
2: Kijk eens aan.
5: Ik benieuwd hoe dat klinkt, horen we zo.
2: Precies, en voor die tijd laten we iets anders horen. Ich bin wie du.
5: Ja.
2: Marjane Rosenberg of Radio M Utrecht. Schön, goedemorgen.

0: te zijn.
1: Wat is er allemaal gebeurd met Robbie Williams nadat hij uit Take That stapte? Hij ging solo, had een goede carrière, geweldig en... We hebben het nu over 2001, de Backstreet Boys en de Take That, is allemaal jaren 90. Maar Take That, ja, in de jaren 90, solo, dit was 2001. We zijn 25 jaar opgeschoven. Hij is natuurlijk vader geworden.
2: Wat een tijd, hè?
1: Hij heeft een hele... hij is rustig geworden, volgens mij.
2: Ja, ik vind het zo'n leuke man.
1: Oh, ja, vrolijke man is het ook.
2: Vrolijk, charismatisch. Ja. Ja. Mooie muziek. Ja.
1: Maar dat hij al 25 jaar oud is, niet te geloven.
2: Dat is bizar.
1: The Road to Mandalay. Nou, wij...

0: Goedemorgen, Wibren.
1: Goedemorgen.
0: Hey, jij bent een echte orgelvirtuoos. Je bespeelt vanavond 4 orgels en 2 piano's. Hoe heb je dat geleerd?
1: Nou ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet, zeggen ze wel eens. Dus wij hadden thuis een orgel en piano staan. Mm-hmm. En zowel mijn moeder als mijn vader speelden daarop en waren daar groot liefhebber van. Dus ja, het was voor mij volstrekt normaal om daarmee aan de gang te gaan.
2: Vond je het leuk dan orgel spelen? Want mijn ouders speelden ook orgel, waarvan ik dacht van nou, dat vond ik een beetje oudbollig. Het moest wel meer zo'n synthesizer zijn eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ik kwam er dus later achter dat heel veel mensen inderdaad zo dachten.
0: Oh. Ja.
1: Maar ik vond het zelf helemaal leuk. En ik, dus ik had daar niet zoveel last van, nee. Die vooroordelen, die karikaturen die soms over het orgel bestaan, die waren bij mij nog niet zo binnengeslagen. Mm. En die bleken later ook totaal niet rechtvaardig te zijn. Dus ik was er ook wel blij mee dat ik daar niet mee besmet was.
2: Je hebt de verdedigende houding aangenomen. Dat vind ik alleen maar hartstikke leuk, hoor. Nee, maar ik maak een beetje gein, want ik vond het best wel bijzonder natuurlijk dat mijn ouders alle twee orgel speelden. Mijn vader kan het nog steeds heel goed keyboard spelen en zo. Dus het is wel leuk om dat in huis te hebben, hè? Iemand die muzikaal
1: zeker
2: is. En dus je hebt het met de paplepel ingegeven gekregen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, ja, zeker wel. En in die verdedigende houding, ik vind het alleen maar leuk dat mensen het orgel waarderen. En ik snap het tegelijkertijd ook wel waar de vooroordelen soms vandaan komen. Dus die probeer ik ook met man en macht te bestrijden.
0: Ja, was dat ook toen jij een klein jongetje was het moment dat je dacht, dit is het, ik word organist?
1: Nou nee, ik wist wel dat ik organist werd, maar ik wist nog niet dat ik daar ook mijn geld mee zou gaan verdienen. Meestal als jongetje, ja, dan je denkt überhaupt niet na over waar je je geld mee wilt verdienen. Of het moet dan politieman zijn natuurlijk.
2: Ja, of brandweer, maar, hè, brandweer.
1: Ja, of brandweer, ja, piloot misschien al.
0: Nee, profvoetballer.
1: Ja, 17 of 18 of zo toen ik dacht van, nee, misschien moet ik hier toch maar iets professioneels mee gaan doen.
2: Ja.
1: Dus dat duurde nog een paar jaar.
2: Nou ja, dat lijkt lang geleden in jouw optiek. Je bent 27, introduceren we je net. Dat is 10 jaar daarvoor. Dus het werd wel duidelijk, jij wilt met het orgel aan de gang en nou ja, hoofdorganist van Amersfoort worden. Dat doe je niet zomaar. Hoe is dat dan gekomen?
1: Ja, nou op een gegeven moment bleek in het voorjaar dat de vorige organist Rien Donkersloot een transfer ging maken, laat ik het zo zeggen.
2: Ja?
1: Is naar mijn sluis vertrokken. Waar ook een geweldige orgel en een dito kerk staan. En toen wisten wij dus, er komt een vacature en dan gonst het al snel in het orgelwereldje. En er kwam inderdaad een vacature online. En toen heb ik maar gewoon gesolliciteerd. En dan mag je op gesprek komen, tenminste dat mocht ik. En als dat goed gaat en goed wordt bevonden, dan mag je ook nog eens naar het zogenaamde proefspel.
2: Ja, dat is wel best.
1: Dat heb ik samen met twee andere kandidaten heb ik gespeeld op het proefspel. Voor een jury en voor de sollicitatiecommissie van de kerk.
2: Een soort idols eigenlijk.
1: Ja, zo zou je het kunnen zien, ja. Er is nog net geen bel dat iedereen zich dan omdraait en zo. Dat is weer een ander programma.
2: Ja.
1: Nee, maar gelukkig was het wel unaniem. Dus wel een enigszins vergelijkbare situatie. Dus zowel de sollicitatiecommissie als de externe adviescommissie, die waren eensluidend in hun oordeel. Dus dat is fijn, dan voel je ook een beetje mandaat.
0: Ja, vanavond treed je voor het eerst op in de Joriskerk in Amersfoort. Je geeft ons vast een voorproefje van hoe dat gaat klinken. Komt-ie.

0: Wiekbrennen, is dit één orgel of hoor ik er meerdere? Want ik vind het wel waanzinnig mooi klinken, eerlijk gezegd.
1: Dit is er maar één. Wat je nu hoort is het orgel van de Martinikerk in Groningen. Bijgenaamd het Groene Monster. En dat is niet heel gek als je hoort hoeveel geweld daaruit komt.
0: Zo.
1: In zo'n
0: stuk. Dit is mooi. En dat horen we alleen maar op de radio. Dus hooguit via twee speakertjes. Als je in zo'n hele grote ruimte zit, dat is wel een belevenis. Dat komt wel tot je, denk ik.
1: Ja, zeker. Het is een totaal surround ervaring. Als je in een kerk zit en zo'n orgel begint over je heen te donderen. Overigens kan het ook fluisterzacht klinken natuurlijk. Hè. Dat is het leuke van orgels. Het is, je bent in je eentje verantwoordelijk voor of heel veel decibellen of juist heel weinig. Maar wel altijd in een in een prachtige context van zo'n mooie kerk.
2: Ja, Wiebren, je noemt de Martini-toren in Groningen. Het Groene Monster. Heeft de Jochskerk in Amersfoort ook een bijnaam? Of moet je die nog bedenken?
1: Nee, die ga ik nog bedenken. We hebben natuurlijk ook zoveel orgels daar in Groningen, dat ik, of in Amersfoort, dat ik ze eigenlijk per orgel een naam zou moeten geven.
2: Oh ja.
1: Om ze überhaupt bij elkaar te kunnen houden.
0: Is dat nooit eerder gebeurd, hè? Door de vorige organist dan?

0: een naam gegeven.
1: Ja.
0: Nou, niet dat ik weet. Die is in ieder geval niet in de openbaarheid gebracht.
1: Nou, dat moet gaan veranderen. Ja, dan willen wij wel de primeur hebben van jou dan.
0: Nou, dan spreken we dat bij deze
2: af. Hey, hoe laat kunnen we je horen in Amersfoort vanavond?
0: 8 uur begint het concert. En dan begin ik dus met die muziek die jullie net ook hoorden. Vandaar het lijntje.
1: Ja.
0: Maar daarna komen veel meer componisten uit de muziekgeschiedenis langs. Onder andere Mozart en Franz Liszt. Dus grote namen.
1: Zo, ja.
0: Zeer welkom om dat te horen en te zien gebeuren.
2: Hartstikke leuk. Wibren Jonkers, 27 jaar vanaf vandaag. Nou, vanaf het najaar, maar je bent nu hoofdorganist van Amersfoort. Treedt vanavond op in de Joriskerk. Dankjewel en veel succes.
0: Graag gedaan en dank.

0: En de Hollywood Bananas, ja, bedenk maar zo'n naam. Lou en de Hollywood Bananas. Nee, net zo moeilijk als het orgel een naam geven, volgens mij.
1: Ja, het groene monster. Maar laat hem even helpen met de naam bedenken voor die orgels.
0: Nou, kijk, als we allemaal een beetje met naam in kunnen sturen.
1: Weet jij een leuke naam voor een orgel? Laat het weten in de app of op Facebook.
0: Ja, nee, maar je zegt dat natuurlijk. Ja. Ja, leuk. Voor deze Sint-Joriskerk in Amersfoort. Ja. Want er zijn heel veel orgels, dus er zal wel één naam bij zitten. Die zal door Radio M luisteren.
1: Joris en de Draak? Nee.
0: Dit is Frank Boeien en de groep. Yes.

0: 1 miljoen sterren. Vanavond zijn ze te zien. Vannacht beter gezegd. Ja. Nou, niet 1 miljoen, maar wel een aantal vallende sterren.
1: En ervan blijven klaarzitten na die zonsverduistering gelijk door naar de sterren.
0: Het wordt allemaal wat. Moeten we zo meteen nog eens even over hebben. Na het nieuws onder andere hier bij Radio M Utrecht om 8:30. Marjolein, in het regio nieuws.
2: Ja, ik ga het ook hebben over die zonsverduistering.
0: Oké, maar niet over de sterren nog. Want niet die sterrenregio is vannacht.
2: Oh, vind ik ook leuk. Ja.
0: Zeker, maar daar heb je het niet in het nieuws over.
2: Nee, wel dus over een waarschuwing voor iedereen die naar die eclipse gaat kijken. Want hè, dat moet je dan weer veilig doen. En ik heb het ook nog over Nieuwegein, want die gemeente heeft per ongeluk persoonsgegevens gelekt.
0: Zometeen hoor je meer.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl. Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: 8:55, echt hoog tijd voor het regio nieuws. En ja, het is al wel hoog zomer. Toch beginnen we met vuurwerk, Marjolein.
2: Ja, want er was veel mis met de opslag daarvan in Bunschoten. Dat is niet helemaal de goede. Ja, dat doen we straks. Ach, weet je, ik zet hem even stop, want dat leidt zo af.
0: Oh,
2: ja. Een jongen van 19 uit Bunschoten, daar begin ik mee. Die heeft een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gekregen, omdat hij volgens de rechter voor een levensgevaarlijke situatie heeft gezorgd. De man had een paar kilo professioneel vuurwerk in een schuur opgeslagen. Dat spul werd gevonden nadat er brand was uitgebroken. Het liep goed af, maar dit had heel anders kunnen gaan volgens de rechtbank als dat spul was ontploft. In Nieuwegein zijn persoonsgegevens per ongeluk openbaar gemaakt in minstens 2 documenten van de gemeenteraad. De gemeente heeft na een melding direct actie ondernomen en de autoriteit persoonsgegevens geïnformeerd. Ook zijn meerdere documenten tijdelijk offline gehaald, zodat ze kunnen worden gecontroleerd. Wie vanavond naar de zonsverduistering gaat kijken, moet dat alleen doen met een goede eclipsbril. Niet met een cd'tje of een gewone zonnebril, zelfs niet met 2 over elkaar. Volgens deze oogarts van het UMC Utrecht is een goede eclipsbril echt belangrijk om schade aan ogen te voorkomen.
11: Vooral bij een zonsverduistering zijn mensen geneigd om langer en vaker naar de zon te kijken. Een eclipsbril zou voldoende bescherming bieden, mocht het aan de norm voldoen. Maar we zien ook dat er veel van deze brillen uit de handel worden genomen. En als er een krasje op zit, kunnen ze ook niet meer goed functioneren.
2: Even die bril dus goed controleren voordat je hem gaat gebruiken vanavond. Als je er nog één hebt kunnen vinden, want er is ook een hele run op die brilletjes. Om 7:55, dan is het hoogtepunt van de zonsverduistering.
0: Ja, dan denk ik van, oké, als je het niet hebt, iemand die commercieel denkt, nou, ik ga van die brilletjes produceren voor de volgende keer. Maar die heb je pas in 2081 weer nodig.
2: Ja,
12: nou, dat kan ik nog wel gebruiken.
2: Ik denk dat wij dat niet meer gaan meemaken.
0: Nee, maar er zit nog iemand die wil natuurlijk.
1: Ja, jullie kunnen naar mij zwaaien op het moment van de sterren. Hallo.
0: Ja. Goed, ander nieuws.
2: Ja, het is Maureen Koster uit. Zij is niet gelukt om een medaille te veroveren op het EK Atletiek in Birmingham. De 34-jarige atlete kwam op 5 kilometer als een van de favorieten aan de start. 3 ronden voor het einde nam ze ook het initiatief om het tempo te verhogen. En tot de laatste 200 meter liep ze op kop. Maar uiteindelijk werd ze door haar concurrent toch ingehaald en werd ze teleurstellend zesde. Nou, daar lees je ook meer over op onze app en website. Het weer, dan nog eventjes. Het is al zonnig en het wordt weer warm. Vanmiddag zo'n 28 of 29 graden.
0: Maar voor die tijd nog heel wat bulletins die je gaat voordragen.
2: Zo is dat.
0: Ja, samenstellen, niet te vergeten. 9:30, 10:30, 11:30.
2: Ga zo maar door.
0: 11:30, ja.
2: Tot straks.
0: Dankjewel, Marjolein Heijen. Dan hier bij Radio M Utrecht verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland uiteraard. De A2, daar begin ik mee, van Utrecht naar Amsterdam. Het is langzaam rijden tussen Knoopert Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Is maar een klein stukje, toch 10 minuten extra. Het is erg druk daar. En op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen Nieuwegein en Utrecht Leidse Rijn, doe je een kwartier langer over je reis.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
2: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
4: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
5: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: De hits uit 1963. Die hoor je, zoals nu, de Duran Run van de Crystals. En vanmiddag trouwens van 2 tot 3 alleen maar jaren 60 muziek... om die herinneringen nog even boven tafel te krijgen. Of boven water te krijgen, beter gezegd. In Utrecht is wakker was het dit. En vanmiddag dus van 2 tot 3 in Studio 60's bij Radio M Utrecht. Nou, boeren weer wat geluiden. En dat komt via de microfoon van Robert-Jan... die op de pont zit over de Lek bij Duurstede. Hoe gaat het, Robert-Jan, met de vaart? Hij vaart nog steeds de pont, hè, hoop ik.
1: Ja, de pont vaart nog steeds, Bob. En ja, voortdurend heen en weer natuurlijk van de kant van Wijk bij Duurstede naar de overkant richting Rijzen. Daar zit je in Gelderland over de Lek. Het is een pont die eigenlijk voortdurend bezet is. Voortdurend auto's erop, fietsers die naar de overkant willen. Het is ook spitsuur een beetje. Hoewel het ook zomertijd is, vakantie, dat merken ze hier ook van een beetje. Even gauw een vraagje stellen aan deze mevrouw. We zijn bijna weer aan de overkant. Ik begrijp, u maakt niet zoveel gebruik van de pont, hè?
2: Nee, eigenlijk bijna nooit.
1: Maar valt u nu wel met de neus in de boter?
2: Ja, zeker.
1: Ook wat het lage water betreft?
2: Ja, zeker. Het is historisch.
1: Historisch laag water, wou je zeggen?
2: Ja.
1: Hoe denkt u daar verder over de lage waterstand? Ik bedoel, zegt u van nou jongens, ja, dat zal me verder worst wezen? Of,
2: Nou, ik woon zelf in Tiel, dus ik krijg er best wel veel van mee.
1: Wat dan?
2: Dat de woonboten die liggen helemaal gewoon op de bodem. Het brengt ook heel veel schade en heel veel ongemak.
1: Ja, en we zijn er nog niet, hè?
2: Nee, zeker niet.
1: Het kan nog verder zakken. Het kan wel tot december duren, heeft Rijkswaterstaat gisteren gezegd.
2: Ja, het duurt heel lang.
1: Ja, maar goed, de pont vaart nog.
2: Gelukkig wel.
1: Gelukkig wel.
2: Ja, het scheelt een hoop kilometers.
1: Wat doet deze ambiance trouwens beter? Want kijk eens even, die blauwe lucht, die rivier spiegelend. De kerktoren van Wijk bij Duurstede in de verte. De dijk, ga zomaar door.
2: Het is prachtig.
1: Ja. Het is prachtig.
2: Ja, het is hartstikke mooi.
1: En ziet u die keien, die grijze keien, heeft u die gezien?
2: Ja, daar ga ik niet tegenaan rijden.
1: Nee, maar normaal gesproken is het helemaal onder water, hebben wij begrepen.
2: Oh,
1: het strandje daar aan de andere kant is er normaal gesproken ook niet.
2: Oh, wauw.
1: Laag water.
2: Ja.
1: Moment, u moet weer vanaf.
2: Ja.
1: Ik geef eens naar de schipper, die zit hierboven.
2: Nou, fijne dag.
1: Ja, dank u wel. Stuurhuis boven de pont. Een soort brug eigenlijk, een overkapping. En daar zit schipper Henk. In alle eenzaamheid, met een schitterend uitzicht natuurlijk, de boel te besturen. De klep is nu naar beneden gegaan. Even kijken. Ja, kijk, daar zit hij weer. Even juist puntje opzoeken. Te midden van allerlei knoppen, te midden van joysticks. Te kijken, toch weer gespannen, niet gespannen, maar ontspannen. Maar geconcentreerd naar de klep. Zijn, ja. zijn we er klaar voor?
3: Wij zijn er klaar voor, ja.
1: Ja. Ja, niet meer dan 10 ton, hebben we al gehoord.
3: Ja,
1: dat is een grens die nu wordt aangegeven.
3: Ja, onder deze omstandigheden niet meer dan 10 ton.
1: Nee.
3: Ja.
1: Maar als we nou even kijken naar de toekomst. Het kan nog verder zakken.
3: Het kan nog verder zakken, ja. Als dat ook zou gebeuren,
1: ja.
3: Dan kunnen we niet op deze manier erdoor, zoals we dus nu aan het varen zijn. Want als je naar voren kijkt, dan hebben we daar een metalen plank liggen. Een metaal...
1: Een klep.
3: Een klep. En dat is eigenlijk een hoekverkleiner. Zo moet je dat zien. De auto's kunnen redelijk op een makkelijke manier zo...
1: Ja.
3: Zonder een grote knik te maken, kunnen ze aan boord komen.
1: Ja.
3: Wij zijn een van de weinige veerponten die dus ook zo'n knikverkleiner hebben.
1: Ja.
3: En mocht het nou dus helemaal de spuigaten uitlopen, dan zouden we onder bepaalde omstandigheden die hoekverkleiner weg kunnen halen.
1: Er is een soort plan B.
3: Er is op die manier een soort plan B. Wordt het makkelijker op? Niet echt. Nee. Denk aan een voorruit van een auto. Is makkelijker als de voorruit erin zit. Maar je kan nog steeds rijden zonder een voorruit.
1: Bij dus voorlopig blijft deze pont wel varen?
3: Deze pont die kan behoorlijk lang door blijven.
1: Ja, maar goed, als het water verder zakt, ja, op een gegeven moment is er geen houden meer aan natuurlijk.
3: Ja, maar dan spreken we wel over zo'n wegvallen van het water.
1: Ja.
3: Dat gebeurt bijna nooit. Dus de kans dat deze pont blijft varen is erg groot.
4: Hoe is het trouwens om hier te voortdurend te zitten? Met het uitzicht, met de knoppen,
3: ja,
4: met
3: lekker,
4: de klep.
3: Lekker rustig. Ja hoor, wij vermaken ons wel.
4: Dat geloof ik. Heen en weer. En deze pont heet trouwens Spes Futura.
3: Ja, dat klopt. Ja.
4: Hoop
3: op de toekomst.
4: De toekomst. Ja. Nou ja, laten we die hoop houden. We gaan weer naar de overkant. Het uitzicht is fantastisch.
3: Dat zeker.
4: Behouden vaart.
3: Dank u.
0: Ja, nou, die vaart voorlopig wel. Dan hoeven we ons niet druk op de maak al dus, Schipper. Hè? Maar goed, lage waterstand, dat is wel een feit natuurlijk. Op allerlei plekken maak je dat mee en kun je dat meemaken.
5: En allerlei mensen zien dat ook. Daarom willen wij weten, hoe beleef jij die lage waterstand? We zijn benieuwd. Laat het weten in een reactie in de app van de NTV Utrecht. Of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: En er zijn er nogal wat, hè? Er zijn heel wat reacties. Dus we leggen
5: zo
0: meteen
5: terug.
0: Ja, precies. Leggen wij even onder de loep. Eerst nog even luisteren naar Alex. Alex Boyen, Fever 3.

0: Utrechters wakker, Radio Web Utrecht, goed dat je er bent. En ja, goed dat je ook reageert. We hoorden het een paar keer volgens mij reizen vallen. Maar Marion die reageert eventjes via WhatsApp. Oh, dat hoor ik, maar de Pontwijk bij Duurstede vaart niet naar reizen, maar naar Rijswijk.
1: Kijk, ja, dat is wel een verschil. Dus ja. Bij deze eventjes een correctie.
0: Ja, Marion Blom uit de Betuwe. Nou, die kan het weten. Overigens, Rijswijk ligt natuurlijk ook in Zuid-Holland. En Rijzen, of Riezen, ligt er dan ook in Overijssel. Dus ja, je hebt meer dan plaats aan.
1: Ja, dat begrijp ik wel.
0: Vandaar even de verwarring. Maar Marion, dank je wel voor je appje eventjes naar ons.
1: Ja, we hebben het over de lage waterstanden. Hoe beleef je die? Er zijn wat mensen die daarop hebben gereageerd, op die vraag die we stellen. En dat is bijvoorbeeld Michel, die zegt: goedemorgen. Ik kijk mijn ogen uit wanneer ik binnendoor in Duitsland rij over bruggen. Mm-hmm. Oude steden worden daar zichtbaar. Mensen steken het water over te voet. En ik mag met de vrachtwagen de pontjes niet meer op in verband met
0: nee,
1: het lage
0: water. Nee, precies. Te zwaar.
1: Gaan wij ook
0: met te laag water.
1: Ja, ja. Nou ja, goed, we hoorden net Robert-Jan al, die dan op de veerpont bij Wijk bij Duurstede is. Ja, die gaat dan nog wel goed. Maar er zijn ook ponten waarbij dat niet meer lukt, zeg maar. Mm-hmm. David zegt: goedemorgen, hier in Harderwijk is er nog niet heel veel van te merken. Tenminste aan de bomen, die heeft het meer over de natuur. Het gras verdwijnt zichtbaar, net als de bloeiende planten. Maar ja, Harderwijk zit op het laagste punt van de Veluwe. Dus het grondwater zit nog redelijk onder de oppervlakte.
0: Mm-hmm.
1: Dat heeft ook weer te maken met hoe droog het dan wordt.
0: Ja, Harderwijk ligt aan het Randmeer natuurlijk, hè, bij Flevoland. Dus aan de overkant Zeewolde. En daar is het nog behoorlijk vochtig, nog gelukkig daar, omdat het laag ligt.
1: Ja, hier en hebben we Gerard, die zegt: goedemorgen. Na de wolkenbreuk van een aantal weken geleden was het water bij ons in sloten ongeveer 5 centimeter hoger dan nu. Dus er is echt een flinke daling gezien in dat waterpeil.
0: Ook,
1: waar Gerard is nu, zeg maar. Ja, dat is te zien, hè. Nou, ik noemde het eerder al, deze uitzending. Vorige week was ik even mee op pad met een boswachter.
0: Ja.
1: Hebben we gezien hoe de Leersumse plas, een van die plassen, is opgedroogd.
0: Dat is gek om te zien,
1: denk ik. Het is zo onwerkelijk. Het enige wat ik zag was grond en modder. Gewoon een beetje restant van water. Ja, de warmte, de aanhoudende warmte en de extreme droogte hebben effecten op dat water. Even kijken aan Peter, die zegt: goedemorgen. Dit is ook lastig voor woonboten. Met hun toegankelijkheid en ook de kabels en de leidingen, met risico van breuken en schade. Ja, dat gaat op termijn misschien ook wel wat problemen opleveren als het zo doorgaat, hè, met die warmte en die droogte.
0: Zeker, die woonboten worden ook door Henny genoemd. Die zegt: morgen Bob en Anne, ik vind het toch wel erg zorgelijk dat lage water voor de boeren en tuinders en de woonboten, inderdaad.
1: Ja, nou goed. We hebben ook nog een luisteraar die zegt: de hengelsport gaat hier ook wat van merken.
0: Oh.
1: Ja, weet je, als het water laag staat, dan zijn er waarschijnlijk ook vissen die denken: maar geef mijn portie maar een fikkie, ik zwem even maar mee.
0: Nou, die doen het niet meer. Ik bedoel, die houden op natuurlijk. Die kunnen niet zwemmen als er te weinig water is natuurlijk. Als het droog komt te staan allemaal, gaan al die vissen dood. Heb je al vissen er ook niks meer aan?
1: Nee, dan kun je ook niet meer vissen. Dus dat, er zijn allemaal problemen die hierbij komen. Althans, effecten die we merken, waar we graag van op de hoogte blijven. We hebben het er vandaag in ieder geval over. Hoe beleef jij die lage waterstand? We zijn benieuwd. Stuur een appje. Dan praat Connie erover door in aan tafel. En Joost Brouwer in Utrecht komt thuis vanmiddag hier op Radio M Utrecht. Kun je een appje sturen in de app of op Facebook een berichtje sturen.
0: Radio M Utrecht. Sterrenregen vannacht. Hey, hoe heet dat? De Perseïden?
2: Perseïden,
0: ja. Ik moest even nadenken. Ja. Dat is vannacht, dus je kunt met een stoeltje buiten zitten op je balkon of in je tuin.
2: Ja, het is het hoogtepunt ook. Dus er zijn wel, volgens mij zijn er wel 50 meteoren te verwachten.
1: Het kan niet op vandaag met de natuurverschijnselen.
2: Ja,
0: voordat we nou vandaag nog even qua temperatuur onder de loep leggen, wat voor temperaturen kun je vannacht dan verwachten voor degenen die buiten willen gaan zitten om naar die sterren te kijken? Die vallende sterren.
2: Uiteindelijk in de late nacht, maar dan begint het natuurlijk alweer te dalen, heb je de laagste temperatuur. Dan zitten we op zo'n, ik denk 14 tot 16 graden ongeveer.
0: Maar je zit laag op je stoeltje, dus je zit bijna bij de grond, zeg je dan.
2: Ja, dan koelt het misschien extra af. En je zit natuurlijk in het buitengebied, omdat je geen licht storing wil. Dus het is frisjes, maar als je nou meer richting middernacht gaat, dan is het toch ook al wel donker, dan heb je nog iets hogere temperaturen. Dat is
0: waar. Dus je ziet het positief in voor degenen die naar de sterren gaan kijken. De vallende sterren komen eraf.
2: Ja. Ja, zeker. En ja, we hebben daarvoor natuurlijk de gedeeltelijke zonsverduistering. En vlak voor de gedeeltelijke zonsverduistering de hoogste temperaturen, zo aan het einde van de middag, 8, 29 graden. Ja, voluit zon, wat vliegtuigstrepen, wat sluierbewolking. Maar vanavond denk ik zo goed als helder. En met weinig wind.
0: Wat hebben we nu voor temperatuur zo ongeveer in Midden-Nederland?
2: 16 graden op de meeste plekken. Ja. In stedelijk gebied kan het natuurlijk al een beetje weer wat warmer zijn. De temperatuur die loopt aardig op. Mm-hmm. En rond het middaguur zal het een graad of 24 zijn. Dus we gaan snel naar die zomerse waarde van 25. En dan koerst de temperatuur gewoon verder. Met zon, met een licht briesje uit het oosten. Die is zwak tot matig. Kan wel een beetje vlagerig worden. Dat heb je vaak bij dagen waarin het aardig opwarmt. Dan krijg je een beetje thermiek. En dus mogelijk ook die stof en zandhoosjes waar we het over hadden.
0: Voorgaand uur, ja. Ja. Dus je parasol kan zo de lucht ingaan. Dat komt door zo'n dingetje.
2: Zeker als je het leukste is natuurlijk als je op een plek gaat zitten waar net de hooi nog ligt te drogen. En daar je parasol op zet. Lekker heet natuurlijk ook. Dan heb je wel de grootste kans op een hooihoosje.
0: Ja, en als je dan doorhoost, want het water heb je wel nodig. Morgen wordt het warmer en zo. Flink wat vocht moet je tot je nemen, denk ik dan morgen en overmorgen.
2: Ja, dit is wel. Je verdampt natuurlijk flink. En je merkt het niet zo, omdat je huid, als je uit de zon zit, toch wel veel droog blijft. Omdat de luchtvochtigheid zo laag is, zowel morgen als overmorgen als vandaag. Veel zonneschijn. Alles verdampt als een gek. Mensen met een vijver zullen ook echt wel moeten bijvullen. Omdat de verdamping hoog is. Omdat de relatieve luchtvochtigheid 's middags naar 20% gaat. Dus je hebt een mega verdamping. Ja, en het is allemaal al zo droog. En de vochtigere lucht komt eigenlijk pas op zaterdag. Dan wordt het een beetje benauwder, wat dampiger. Komen er ook weer eens wat stapelwolken voor de afwisseling. En kan er zowaar een bui vallen.
0: Als een welkome aanvulling uiteindelijk van een hele warme periode, denk ik.
2: Ja, ik denk dat we die wel nodig hebben eigenlijk, die bui op zaterdag. En dan denk dat in de loop van zaterdag in Frankrijk een paar buien gaan vallen, zondag en maandag.
0: Oh, daar zijn ze heel blij mee, denk ik.
2: Ja, wat is dat zeker. Welkom, hè? En zondag en maandag ook in het bovenstroomse gebied van onze lek gaan buien vallen. Dus dat mogen we dan in de loop van volgende week bij ons toch wel zien als een kleine stijging van de grote rivieren. Voorwaar.
1: Ja. Nou, het is iets.
2: Het is in ieder geval iets, ja. Ja, klopt.
0: Vanavond veel plezier, Grieta.
2: Ja, jullie ook. Veel plezier.
0: Kunnen we er morgen over doorpraten nog wel eventjes? Hoe het geweest is dan natuurlijk, denk ik, of niet?
2: Ja, Jordi zit morgen voor de waarneming van Margot. Want Margot is natuurlijk in het noorden van Spanje om volle zonsverduistering daarmee te krijgen. En ik ben er vrijdag weer.
0: Oh ja, goed. Dan kunnen we het dan ook wel even hebben. Ja. Misschien wel mosterd aan de maaltijd hebben, dat maakt verder niet uit. Maar in elk geval, Margot die is vandaag ook hoorbaar. Die is aan tafel volgens mij. Gaat ze een toelichting geven op haar Spanje-bezoek. En hoe ze daar met gedeeltelijke, of misschien wel meer
2: Dan... Nee, volle. Daar is die
0: vol. Volle verduistering mee maken. Dus dat is wel
1: in
0: even anders
1: hitte,
0: natuurlijk. Ja.
1: Ook in de hitte. Voor dat ze dat gaat doen.
0: Ik slik er al van. 40 graden is toch een beetje heet. En 38 ook trouwens.
1: Ook.
0: Dank voor nu. Vanmiddag aan tafel. Dat schiet.
2: Zekers.
0: Okay,
2: tot snel, hè. Mooie dag.
0: Rita, dankjewel. Doei. Ja, dit was hem weer. Deze Utrecht is wakker.
1: Doorheen gevlogen.
0: Wat ben je allemaal aan het uitpakken, Edwin Meerman?
1: Edwin staat al naast ons.
0: Wat, alle hits? Hele grote koffer meegenomen.
1: CD's,
0: met allemaal vinyl, CD's. Ja, dat is leuk natuurlijk, ja.
1: USB-stick.
0: Edwin zometeen met de hits uit Holland. Pieter erachteraan met M bij de koffie. En voor dit alles uit, alvast even de introductie van het Nederlands lied Hans de Boy. En weet je dat je thuis bent? Voel je je thuis even in?
3: Zeker.
0: Dat is goed.
1: Fijn.
0: Tot morgen, fijne dag.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
1: eSIM. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hey Raymond!
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0.
8: Dit is Eemland 1.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
10: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
9: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
11: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
9: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. De graden, het wordt, even kijken, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Een heel goedemorgen. U luistert naar Eemland 1 Actueel en het is vandaag woensdag 12 augustus. En zoals u van mij gewend bent, krijgt u het weetje van de dag. En dat is ook natuurlijk de eclips. Maar het is ook vandaag de internationale dag van de olifant. En dat is om mensen wakker te schudden over de precaire staat van deze grote goedzakken van de jungle. En daarom is deze dag uitgeroepen tot internationale dag van dit mooie, prachtige dier. In dierentuinen wordt vandaag dan ook voorlichting gegeven over het leven van de olifant. En centraal staat de bescherming daarvan. En natuurlijk vanavond tussen 5 en 6, ja, dan is de eclips en de run op de brillen, ja, die is gigantisch. De meeste mensen hebben er eentje te pakken kunnen krijgen. Maar ja, er zijn er toch nog een paar die ernaast zitten. Jammer. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Veilig Verkeer Nederland start een landelijke campagne. Samenkomstherdenking einde Tweede Wereldoorlog in Azië in Amersfoort. Annemarie Opstal praat ons bij wat er besproken wordt in het programma Duurzame Draaien van Eemland 1. Klaas Bijker praat ons bij over het weer. En aanstaande zaterdag dan gaat de nieuwe voetbalcompetitie van start in Bunschoten-Spakenburg. En daarover aan het eind van dit uur veel en veel meer. Genoeg om reden om gezellig bij ons te blijven en te blijven luisteren. Dus ik zou zeggen, na de muziek, dan ben ik weer bij u terug.
1: De omroep voor regio Eemland.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Los Verde Luna. En we gingen eventjes naar Argentinië. En het lied ging over de stier bij volle maan. Met de campagne Onze scholen zijn weer begonnen vraagt ook dit jaar Veilig Verkeer Nederland aandacht voor de verkeersveiligheid van kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Ik ga hierover praten met Willemijn Pomper. Willemijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Volgende week gaat de campagne Onze scholen zijn weer begonnen van Veilig Nederland van start. Willemijn, op wie richt deze campagne zich voornamelijk?
1: Nou, deze campagne richt zich voornamelijk op volwassen automobilisten. Hè? Dus mensen die in de buurt van scholen de weg weer opgaan na de vakantie. Mm-hmm. En rekening moeten houden met het feit dat er weer kinderen over straat gaan. Die ook vaak wat minder ervaring hebben in het verkeer. En misschien wat onverwachte dingen kunnen doen.
0: Ja,
1: dus pas
0: inderdaad.
1: De snelheid daarop aan.
0: Ja, dus het is voornamelijk voor de automobilisten. Jaarlijks, als we het even over cijfers hebben, hè, jaarlijks belanden ongeveer zo'n 9000 jongeren tussen de 12 en 16 jaar op de spoedeisende hulp, hè, door een fietsongeval. Vooral door de toename van de fatbike en de elektrische fietsen is dat aantal gestegen volgens de cijfers. Hoe verander je nou het gedrag van mensen in het verkeer,
1: ja,
0: met een campagne?
1: Ja, dat is een hele lastige vraag. Want gedrag verander je niet zomaar. Het is belangrijk om constant aandacht te vragen inderdaad. Om mensen bewust te maken van hun gedrag. Maar ook bewust te maken van het feit dat het verkeer steeds drukker wordt. En inderdaad, je gaf het zelf al aan met de komst van de e-bikes.
0: Ja.
1: En met name de fatbikes. Het wordt steeds drukker op straat. Dus het is ook steeds moeilijker om te anticiperen in het verkeer. En op een veilige manier door het verkeer heen te gaan. En ja, daarom proberen wij mensen zich bewuster van te maken. Dat het dus drukker wordt op straat. Hè, met name in augustus, september. De meeste kinderen die een ongeluk krijgen, die krijgen, dat gebeurt ook in september. September is de maand met het hoogste aantal verkeersongevallen bij kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En met name fietsende kinderen. Dus je moet tegenwoordig op zoveel dingen moet je letten in het verkeer. En het wordt ook steeds zo moeilijker om in te schatten hoe hard een voertuig nou gaat. En met name als je het hebt over al die verschillende fietsen met die verschillende snelheden. Ja, en hoe verander je dan gedrag? Dat is heel lastig. Maar wij proberen mensen steeds bewust te maken hiervan. Door middel van onze campagnes.
0: Ja, hoe is dit dat eigenlijk met die campagne, Willemijn? Want hoe ziet die eruit? En op welke manier bereikt die dan de mensen die deelnemen aan het verkeer?
1: Nou, Onze scholen zijn begonnen is al een hele oude campagne. Het is de langslopende campagne van Veilig Verkeer Nederland. De meest bekende ook. Ja, ik ken hem zelf nog van toen ik kind was. Hè, dat je dan terugkwam uit het buitenland en dan zag je gelijk die spandoeken hangen met de scholen zijn weer begonnen. En dan ging er bij mij altijd van, oh ja, dat is waar ook, we moeten weer naar school. Maar het is wel een heel herkenbaar beeld. Dus veel gemeenten die schaffen onze campagnematerialen gelukkig aan en hangen inderdaad die spandoeken op. Dus dat is een heel belangrijk herkenbaar beeld. Maar uiteraard proberen wij ook zoveel mogelijk media te bereiken. En hebben wij een landelijke aftrap om aandacht te vragen voor het feit dat de scholen weer beginnen en dat er weer meer kinderen op de weg zijn.
0: Maar is het gebleken uit cijfers dat door de campagne van Veilig Verkeer Nederland de verkeersongelukken naar beneden zijn gegaan?
1: Nou nee, dat kan je niet zo één op één aan elkaar koppelen helaas. Dat zou hartstikke mooi zijn als dat zo is.
0: Want eigenlijk is dat de bedoeling, denk ik, van je campagne. Dat er toch beweging gaat komen in de negatieve cijfers.
1: Ja, uiteraard. Helaas blijven de verkeersongevallen of de verkeersslachtoffers nog steeds stijgen. Dat heeft te maken met meerdere factoren. Hè. Ook met een goede infrastructuur. Het heeft te maken met wetgeving. Wat dat betreft worstelen we altijd nog met hoe moeten we nou bijvoorbeeld omgaan met die fatbike.
0: Hoe staan jullie daar tegenover? Tegenover die fatbike?
1: Ja, nou, daar hebben wij op zich wel een duidelijk standpunt in. Want wij, wij vinden eigenlijk de fatbike een soort verkapte brommer. En niet alleen qua uiterlijk, maar ook het feit dat hij veel opgevoerd wordt. Dus dat hij veel harder rijdt. Hè. Mm-hmm. Er kunnen meerdere mensen tegelijk op zitten. Het is een zwaar voertuig. Dus eigenlijk vinden wij ook dat daar geen kinderen op moeten kunnen rijden. Nou ja, volgens de wet is de fatbike nog steeds een e-bike. Maar gelukkig heeft de minister aangekondigd nogmaals onderzoek naar te doen om te kijken of het toch in een andere categorie geplaatst kan worden. En als dat mogelijk is, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een minimumleeftijd of een helmplicht. Ja, want ja, we hebben de snorfiets, die gaat net zo hard. Ja. Daar moet je 16 voor zijn, een rijbewijs hebben en een helm op. Ja, ja, en voor die fatbike niet. Dus dat vinden wij vreemd. Ja. En we hopen dat de minister hier succesvol onderzoek naar kan doen.
0: Ja, zeker als je uitgaat van de cijfers. En dat heel veel ongevallen juist gebeuren met of de elektrische fiets of de fatbike. Dus reden genoeg om dat aan te gaan pakken. Tot slot, is er een grens aan wat je met voorlichting kan bereiken? Wanneer zijn bijvoorbeeld strengere regels of controles of boetes misschien meer effectief dan een campagne?
1: Ja, nou, het gaat hand in hand, hè. Want zoals ik net ook al aangaf, gedrag, hè, is enorm belangrijk. Want 96% van de ongelukken gebeurt door menselijke gedragingen. Maar die mensen moet je ook een beetje helpen om zich goed te gedragen. Dus een goede infrastructuur, een veilige wegen, veilige fietspaden, veilige trottoirs, is ook enorm belangrijk. En inderdaad het sluitstuk, de handhaving. Ja. Want je kan wel wetgeving invoeren. Hè? Je kan wel zeggen van je moet allemaal een helm op als je op de e-bike zit. Of je moet je mag je e-bike niet opvoeren. Maar dan moet dat ook wel goed gehandhaafd worden. En dat zit hem aan de voorkant. Hè? In het geval van de fatbikes, ook de illegale fatbikes die allemaal Nederland binnenkomen. Dat zou niet moeten kunnen. Ja. Maar dat zit hem ook in het sluitstuk bij de politie. En daar zijn natuurlijk ook allerlei gedachten over om te kijken of je bijvoorbeeld BOA's meer controles kan laten doen.
0: Dus er is nog veel werk aan de winkel, Willemijn, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Maar de campagnes zijn enorm belangrijk, want wij proberen echt mensen te stimuleren om verkeersveilig gedrag te vertonen.
0: Nou, en dat is zeker.
1: Campagnes heel belangrijk.
0: Nou, inderdaad. 17 augustus, dan begint de campagne. Onze scholen zijn weer begonnen. De aftrap is in Haarlem, als ik het goed heb.
1: Klopt, ja. Want dat is de regio Noord. Dat zijn de eerste scholen die
0: Precies. Nou, ik zou zeggen, toi met de campagne. Alle automobilisten, maar ook andere weggebruikers, hè, fietsen, brommers, noem het maar op, scooters. Pas op, jonge kinderen gaan ook weer de weg op en soms voor de eerste keer. Dus ik, met elkaar voor elkaar zorgen. Dat lijkt me een goede start.
1: Nou, hartstikke bedankt voor de aandachtvraag hiervoor.
0: Absoluut. En jij, Willemijn Pomper, bedankt. En succes met alle campagnes.
1: Dankjewel. Dag.

0: Kent u hem nog? Herman Emmink. Ik heb hier een prachtige LP-hoes voor me. Daar staan allemaal oude liedjes op. En ik noem er even een paar. Hè? Even om u een beetje terug te brengen naar vroeger. Van We gaan naar Zandvoort bijvoorbeeld. Of Koning Voetbal. En deze was dan Tulpen uit Amsterdam. En Martine Bijl met Vlinder staat erop. En nog veel meer mooie gouden ouwe. We gaan over naar het volgende onderwerp en dat is het volgende, de herdenking op 15 augustus. Op 15 augustus wordt er namelijk in Amersfoort een bijeenkomst gehouden om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Azië te herdenken. Thema dit jaar, het verhaal gaat door en hierover praat ik met Francis Hazekamp van comité 15 augustus 1945 Amersfoort. Francis, welkom in het programma.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ieder jaar organiseren jullie als comité de herdenking voor de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog in Azië. Dit jaar het thema Het verhaal gaat door. In Nederland kennen we vooral het verhaal van de oorlog in Europa. Krijgt volgens jou de oorlog in Azië voldoende aandacht?
1: Nou, Azië vind ik wel een heel groot begrip hoor. We hebben het echt over Nederlands-Indië.
0: Nou ja, oké. Nederlands-Indië. Krijgt het genoeg aandacht volgens jou?
1: Steeds meer. Steeds meer. Want de laatste jaren zie je ook een toename aan het aantal plaatsen in Nederland waar deze herdenking wordt gehouden. En wat wij heel opvallend en ook bijzonder vinden is dat ook de derde en vierde generatie van de Indische gemeenschap zich begint te interesseren voor wat daar allemaal is gebeurd in Nederlands-Indië. En dat is wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dat is ook de reden waarom we hebben namelijk een herdenking, maar we hebben altijd een onderliggend thema. Het heimwee, familie. Nou, en vorig jaar zijn we begonnen met de titel Als we niet vertellen, houdt het verhaal op. En nu vertellen we verder. Het haan heet het ook. Het verhaal gaat door.
0: Ja, vandaar. Want weten jongeren vandaag de dag nog wel over die oorlog in voormalig Nederlands-Indië?
1: Nou, ik zal stellen dat niet alleen de jongeren nu, maar ook de jongeren vroeger. Ik ben inmiddels 77. Ik ben geboren in Bandung op Java.
0: Mm-hmm.
1: Maar hier op de lagere school werd er ook nauwelijks over gesproken. Ja, er was een Tweede Wereldoorlog, maar die speelde zich voornamelijk af in Europa. Sterker nog, hier gedenken we op 4 mei en vieren we de vrijheid op 5 mei. Maar op 5 mei was alleen het kleine kikkerlandje in Europa was bevrijd. Maar die enorme kolonie, vergeet niet, 3000 eilanden,
0: ja,
1: die was nog bezet door de Japanners.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben de Amerikanen een paar atoombommen gedropt op Nagasaki en Hiroshima. En toen hebben de Japanners zich overgegeven en dat is wat wij herdenken. Want toen kwam er een daadwerkelijk einde aan de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen in Azië, maar in de hele wereld. En dat vind ik wel jammer, dat heel veel mensen dat niet zich realiseren.
0: Ja. Vandaar zijn dit soort bijeenkomsten. Maar ook zoals jij zei, het verhaal gaat door. Is belangrijk. Hè? Want over welke verhalen praten we dan eigenlijk? Welke verhalen mogen vooral niet verloren gaan?
1: Nou, wat er is gebeurd, hoe het ik moet even nadenken hoe ik het beste kan schrijven. Bijvoorbeeld bij mijn eigen ouders. Mijn beide opa's waren Hollandse jongens, zeg maar, die naar Indonesië of toen Nederlands-Indië gingen. En daar een tropisch vogeltje zijn getrouwd en daar ben ik dan uiteindelijk in voortgekomen. Mijn vaders vader had een plantage met speciale soorten gras voor de paarden van de cavalerie. En toen de oorlog kwam, mijn vader trainde ook die paarden van zijn vader. En toen de oorlog kwam werd hij opgeroepen. Uiteindelijk is hij aan de Burma spoorlijn terechtgekomen. Waar hij 4 jaar als krijgsgevangen is afgebult door de Japanners.
0: En afgebult is het goede woord, hè, Francis?
1: Ja.
0: Zijn er binnen de families nog steeds gevolgen merkbaar van wat er destijds allemaal is gebeurd?

0: Nou, de generatie die het allemaal daadwerkelijk heeft beleefd, die wordt natuurlijk steeds kleiner.
1: Mm-hmm.
0: Want mijn vader zou nu ook al over de 100 geweest zijn, dus dat heeft hij ook niet gehaald. Maar er zijn wel... kijk, ik ben zelf, wat ik al zei, 77. Ik heb als kind, waren wij natuurlijk veel dichter bij die oorlog. Want ik was 1 jaar toen we naar Nederland gingen. Mijn ouders, die zijn gewoon Nederlanders die terugkwamen naar Nederland na de oorlog. Je had geen keus. Maar toen waren ook wel de verhalen over de Japanse tijd, werd het altijd genoemd. Hè?
1: Ja,
0: als er kennis op visite waren. Wat ik alleen... Wat mijn moeder altijd vreselijk vond, dat bijvoorbeeld dan de melkboer zei, goh, wat spreekt u goed Nederlands? Dan kon ze uit elkaar ploffen.
1: Ja.
0: Meneer, ik ben Nederlander.
1: Ja.
0: Ik zeg ook altijd tegen mensen, als jij als Hollands meisje naar China emigreert en je komt na, zeg, 10, 20 jaar terug, dan ben je toch ook niet ineens Chinees geworden?
1: Ja, en maar zo werd er gepraat, hè, Francis. Zo werd er gepraat.
0: Ja.
1: Ja, er waren natuurlijk ook heel veel jonge mannen die terugkwamen en die helemaal hun verhaal niet kwijt konden.
0: Ja, precies.
1: Want er werd niet meer over gepraat en je moest maar door.
0: Ja.
1: En heb jij daar zelf ervaring mee?
0: Nee, mijn vader was een hele goede verteller. Ik weet dat wij als kinderen vonden het heerlijk op zondagmorgen om hem heen en dan vertelde die verhalen. Hij heeft nooit geprobeerd ons haat tegen de Jappen op te dringen. Hij heeft altijd gezegd, ik was tegen het systeem, niet tegen die mensen. Ik snap, maar die kleine gele mannetjes vonden het toch wel prachtig om het allemaal uit te voeren.
1: Ja.
0: Ik weet niet of het gisteren was er een hele indrukwekkende film op de televisie over vrouwen en kinderen in Jappenkampen.
1: Mm-hmm.
0: Het was om 2:30 op NPO 2. Dat was een hele indrukwekkende film. Maar ik bedoel maar te zeggen, mijn vader vertelde wel bijvoorbeeld verhalen over hoe die stiekem met zijn vrienden medicijnen ging jatten voor andere vrienden die ziek waren.
1: Ja.
0: Of dat hij had een keukendienst en hij stond met zo'n grote pot soep te koken. Maar moest even weg. En daar liep daar zo'n schurftige hond rond in die keuken. Toen hij terugkwam, was die hond nergens te vinden. En toen keek hij in die grote pan en daar dreef allemaal haren.
1: Ach ja.
0: Maar hij heeft niks gezegd. Hij heeft het vlees uit elkaar gehaald, lekker teruggooit in soep. Ze hebben nog nooit zo'n lekkere soep gegeten in de kamp. Dat soort leuke verhalen.
1: Dat zijn ook leuke verhalen. Er zijn natuurlijk ook afschuwelijke verhalen. Laten we wel wezen. Mensen hebben echt geleden. Maar ik denk aan beide kanten. Aan beide kanten.
0: Hè? Aan welke beide kanten?
1: Nou ja, de mensen daar in Indonesië, zeg maar, hebben ook moeten lijden, hè, onder de oorlog.
0: Ja. Jij bedoelt na de Bersia-periode, dat was na 1945, toen Japan was gecapituleerd. Toen kwamen de Indonesiërs, die kwamen in opstand. Ja, gek hè, na 350 jaar kolonisatie.
1: Ja.
0: Ze wilden eindelijk hun land eens een keer terug.
1: Ja.
0: Maar er is nog...
1: Er vallen altijd slachtoffers, dat is wat ik wil zeggen. Mensen willen eigenlijk dat allemaal niet.
0: Dat is een beetje algemeen gesteld.
1: Ja, vind je dat te algemeen? Ja.
0: Ja, Nederland is heel goed in het wijzen naar andere landen, wat andere landen allemaal verkeerd doen. Maar als jij wijst, wijzen er altijd drie vingers naar jezelf.
1: Mm-hmm.
0: En dat begint Nederland, want je vroeg aan mij, het begint het nu meer in de aandacht te komen.
1: Ja.
0: En vooral de misstanden. Kijk wat er nu is gebeurd. Premier Rob Jetten heeft eindelijk zijn excuses gemaakt op 21 juni aan de Molukse mensen. Mijn vader was een kniller, maar het was dan een Europese kniller. En je had een Molukse kniller. Dus het was ook binnen het knil waren daar... was daar de hiërarchie, zou ik maar zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar mijn vader vertelde dat na de capitulatie van Japan waren die Europese vrouwenkampen, die waren opeens onbeschermd voor de Indonesische opstandelingen. Toen hebben de Molukse soldaten cordons gevormd om die Europese kampen, om die vrouwen te beschermen met gevaar voor eigen leven. Maar dat hoor je nooit als je het over de Molukkers hebt. Ja, die hebben de trein gekaapt.
1: Ja, maar dat soort verhalen. Maar daarom is het ook belangrijk, Francis, dat de verhalen verteld...
0: Dan komen we terug bij het begin.
1: Dan komen we terug. Maar tot slot, hè, wat zou jij nou zeggen tegen mensen die vinden dat we na ruim 80 jaar moeten stoppen met steeds terugkijken naar de oorlog? Want die heb je ook. Die geluiden gaan er
0: nou,
1: ook.
0: Nou, zeg ik tegen. Die vraag heb ik gehad. Ik heb bij RTV Utrecht gewerkt. En daar was ook een programmamaakster en die maakte toen een interview over een Indisch rusthuis wat er zou komen daar in de buurt van Utrecht.
1: Mm-hmm.
0: Die stelde die vraag ook. Nu je deze vraag aan mij stelt, het stoom komt uit mijn oren.
1: Ja.
0: Want ik geef dan een tegenvraag. Durf je dat ook tegen Joodse mensen te zeggen?
1: Mm-hmm. Nou ja, dat gebeurt ook, hè? De Holocaust wordt ook gebagatelliseerd. Ja. Of gezegd, het gebeurt. Het is helemaal niet gebeurd.
0: Nou, het wordt niet gebeurd. Ja, precies, precies. Maar wat voor de Europeanen Hitler was, dat was Hirohito en zijn familie voor de Indische mensen. En wat gebeurt er? Koningin Juliana ontvangt doodleuk keizer Hirohito. En de zonen van Hirohito zijn doodleuk op de bruiloft van Willem-Alexander en Maxima. Ik zal je vertellen, als Hitler zonen had gehad, dan hadden we nog niet mogen wijzen naar het koninklijk huis. En hier doen ze het wel. Nu is kort geleden is er weer een Hirohito hier op bezoek geweest.
1: Ik hoor aan je stem dat het je boos maakt.
0: Nou, natuurlijk. Want ik weet wat mijn familieleden hebben geleden. Mijn oma is omgekomen in een kamp.
1: Ja, zit er nog veel boosheid onder de mensen?
0: Nou, Indische mensen zijn wat vergevingsgezinder, denk ik.
1: Maar zit er nog wel boosheid?
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Maar, en waarom? Omdat ik nu net vertel dat zij zo hebben geleden. Maar dat hier het Koninklijk Huis doodleuk de Hirohito-familie op bezoek heeft. Keizer Hirohito is hier door Juliana ontvangen. Terwijl Indische mensen langs de kant stonden met spandoeken, omdat zij hun salaris gewoon 4 jaar lang niet hebben gekregen. Mijn vader heeft 4 jaar aan de Burma spoorlijn gewerkt en dat nooit ons salaris voor ontvangen. Want weet u wat de Nederlandse regering zei? Je hebt toch voor de vijand gewerkt?
1: Ja. En dat zijn hele schrijnende toestanden. Francis Hazekamp, we moeten helaas afronden. Goed dat comité 15 augustus 1945 Amersfoort aandacht blijft schenken hieraan. Ja. Aanstaande zaterdag 15 augustus, ja, dan vindt de herdenking plaats in de Sint-Franciscus Xaveriuskerk in de Amersfoort. Vanaf 11:30 is iedereen welkom om binnen te komen lopen.
0: Ja, we hebben dan een ceremonie, ook de burgemeester is weer aanwezig.
1: Ja.
0: We hebben een paar sprekers van de Molukse gemeenschap, een marineman en kneelmensen. Maar daarna hebben we een maaltijd, maar helaas kan ik daar niemand meer voor uitnodigen, want daar hebben we over de 100 gasten die komen mee eten. En
1: nou ja, dat is wel een mooie aantal.
0: Dat gaat dus echt niet. Maar we hebben ook een heel mooi monument, dat wil ik graag vertellen, in de tuin van wat nu nog, en wat heet het Museum Vlehite, dat heet het Museum Amersfoort. Er staat een prachtig monument van de Melati, dat is de Indische jasmijn. En daar gaan we ook naar defileren en daar leggen we ook bloemen bij neer. Maar inderdaad, wij gaan het verhaal blijven doorvertellen.
1: Ja.
0: En dat doe ik samen met Arie Cijfer. Hij is ook een Indisch jongen. Je bent bij de Indische gemeenschap ben je een Indisch jongen tot aan je 90ste.
1: Nou kijk, heel leuk.
0: Ja. Goed. En we gaan dat weer met elkaar doen.
1: Francis,
0: dankjewel dat je me hebt gebeld.
1: Natuurlijk,
0: en
1: Francis.
0: En goede uitzending verder.
1: Dankjewel en een mooie dag gewenst, zaterdag.
0: Dankjewel.

Ik heb een potpourri geschreven voor deze speciale gelegenheid. Het zijn natuurlijk allemaal liedjes die u min of meer kent. En de potpourri moest natuurlijk een naam hebben. En heb ik gedacht, weet u hoe we moeten noemen? Ter ere van onze vroegere werkgever heb ik hem genoemd de Hirohito Hitparade.

buiten, waar de kogeltjes fluiten en waar het Japannertje weer wat verzint om je laatste voedingsresten uit je body weg te pesten en waar alle misère begint. Want daar begon het pas goed, dat weten we nog wel, aan de spoorlijn. Ik heb wel eens gedacht, die spoorlijn deed me soms denken aan een lintworm. Hoe langer hij, hoe magerder wij.

0: Jongens, de brug is bijna klaar. Jongens, nog twee, drie ballen kiezen maar. Mannen, nou gaat het spannen. Nog één zo'n balk en het dondert in mekaar. Jongens, de brug wordt jouw vallen. Jongens, straks komt de Burma's voor. Mannen, nou gaat het spannen. Als alles goed gaat, dan lazert hij erdoor.
1: Want dat heb ik wel eens gedacht. Onze woordenschat van vandaag hebben we 25 jaar geleden geplukt in de diepe bossen van Burma. Kunt u het herinneren? Gek, hè? Ik kan het nog altijd merken. Als ik zal maar zeggen, een teleurgestelde wethouder tegen de pers zou zeggen, ik voel me grotelijks belazerd, zeg ik Burma. Kan niet anders.
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
3: Goedemorgen, Klaas.
4: Goedemorgen.
3: Ja, het is prachtig weer vandaag.
4: Ja.
3: Voor de mensen die van droog houden.
4: Ja, en voor mensen die van heet houden.
3: Want het wordt weer erg warm, hè?
4: Ja, nou, vandaag valt het nog mee. 30 graden halen we net niet. Er zijn wat sluierwolken, maar tegen de avond is het helder genoeg voor de liefhebbers om 90% van de zon in het duister te zien.
3: Ja, tussen 5 en 6 gaat het gebeuren.
4: Oké.
3: Nee, tussen 7 en 8, neem me niet kwalijk. Tussen 7 en 8, ja. En heel veel mensen hebben een run gemaakt op die eclipsbrillen. Nou, maar hopen dat het te zien is ook, hè?
4: Ja, die zijn uitverkocht, hè?
3: Ja, die zijn uitverkocht. Ja.
4: Nou ja.
3: Heb jij er een?
4: Nee.
3: Kan je ook niet.
4: Ik weet niet of ik het ga doen. Ja, ik ga misschien een bak met water buiten zetten en dan in de... dan zie je de zon ook, hè, weer spiegelt in het water.
3: Ja, ik heb ook gezien van de week op televisie hadden ze een vergiet met een wit blaadje papier.
4: Ja, nou ja.
3: Nou ja, hoe dan ook.
4: Ja, hoe dan ook. Maar goed, morgen wordt het dus weer, wat we gewend zijn, snikheet. Dus 30 tot 35 graden, meer richting 35 graden. En de dag daarna, vrijdag ook nog. En dan eindelijk worden we verlost van de hitte. Hmm. Dat gaat gepaard met onweersbuien. Ik denk dat de oostelijke helft van Nederland daar vooral mee te maken heeft. Dus je hebt kans dat het hier wel afkoelt. Maar dat we in de verte de onweersbuien weg zien drijven naar het oosten en Duitsland.
3: Valt er bij ons nog wat regen? Of?
4: Ja, nou ja, dat is net, daar hebben we het morgen over. Dat is de vraag. Ja, maar we zouden kunnen zijn dat we aan de regen ontsnappen, grotendeels. Mm. Maar hoeven we niet ons druk over te maken, want daarna komen nieuwe storingen en die brengen overal in Nederland regen. En zoals er nu uitziet, regen van betekenis.
3: Okay.
4: Dus het kan op de duur uitdraaien op 40 tot 50 millimeter.
3: Dat is een aardige slok.
4: En dan zijn we dus diverse dagen verder. En dan, dan zou de droogteperiode voorbij zijn met de slag om de arm. Want ik heb ook oplossingen gezien waarin die regenhoeveelheden erg tegenvallen. Dus dat het niet meer als een paar millimeter is. Maar goed, het meest betrouwbare Europese model houdt het op een flink veel regen. Na de regen op zaterdag, die vooral het oosten zal treffen. En dan moeten we ook wennen aan de temperatuur. Want dan krijgen we overdag temperaturen die we nu 's nachts meemaken.
3: Ja. Dus weer een groot verschil. Ja.
4: Onder de 20 graden.
3: Oei, daar moeten we zeker even aan wennen.
4: We worden wel beloond.
3: Klaas, ik dank je weer voor vandaag. Ja. En jij bent er morgen weer. Ik wens je een hele fijne dag toe.
4: Ja, dankjewel.
3: Dag Klaas.
4: Dag.

0: Ja, we gaan naar Zandvoort en daar is het ook inderdaad tijd voor. Hè? Want ja, het wordt warm en zeker morgen. Dus ik zou zeggen, neem niet alleen broodjes en koffie mee, maar neem ook zonnebrand mee. Ja, dat was van het ensemble Vrij en Blij onder leiding van Wessel Dekker. En dan gaan we over naar het nieuwe programma Duurzame Draai. Vanmiddag is het weer te beluisteren tussen 5 en 6 en hier bij Radio Eemland 1. En Anne-Marie Onderstal, ja, een van de presentatrices van dit programma, die heb ik nu aan de lijn. Anne-Marie, collega, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pearl.
0: Ja, goedemorgen. Vanmiddag weer Duurzame Draai.
1: Klopt.
0: Ja, wat voor onderwerpen hebben jullie vandaag?
1: Alweer de derde uitzending.
0: Alweer de derde uitzending.
1: Ja, inderdaad. Nou, we spreken met energiecoaches, maar eentje in Baren, maar ook eentje in Bunschoot. We hebben natuurlijk allemaal veel energiecoaches, maar dat ze in de regio zo actief zijn, dat is ook best wel goed om te weten. Mm-hmm. En we hebben het nou nog steeds, ook deze week, heel actueel over hittestress.
0: Ja.
1: We spreken met Simone van Milieu Centraal. En die, heel veel mensen hebben natuurlijk hittestress. In huis, buitenshuis. En wat kun je daar allemaal aan doen?
0: Maar wat heeft dat te maken met duurzaamheid, Anne-Marie? De hittestress?
1: Nou, ja, duurzaamheid is natuurlijk in heel breed, hè. En ook biodiversiteit en weersomstandigheden. Hoe onze planeet minder wordt. Daar moeten we met z'n allen goed voor zorgen. En hittestress en de warmte, dus warmere zomers, heeft toch echt wel te maken met onze klimaatverandering.
0: Ja, en met de droogte.
1: En gevolg is hitte.
0: Ja, inderdaad, heel veel hitte. Want als er nu 30 graden geroepen wordt, dan kijken we niet eens meer raar op. Maar hoe zit dat met mensen moeten eigenlijk minder water gebruiken. Maar ja, je wil ook je tuin niet laten verschroeien, want ja, dan gaan al je planten dood. Dus wat adviseren jullie?
1: Ja, regentonnen alleen, die worden ook niet zo gevuld op het moment.
0: Nee, daarom. Daarom.
1: Ja. Dus heel zuinig doen met water. En als je echt heel erg zuinig doet met water, zoals je douchewater opvangen en daarmee andere dingen gebruikt. Of dat voor andere dingen gebruikt, dan kunnen de plantjes nog een klein beetje overleven.
0: Ja. Zou toch zonde zijn? Ja, de tuincentra.
1: Maar die water vindt zit deze week niet in het programma.
0: Nee, deze week niet. Nee.
1: Nee.
0: Anne-Marie,
1: wat nog meer? Wat nog meer? We spreken ook met Adriaan Voeten. En Adriaan Voet is onder andere van Meten en Weten in Baren. Maar ze doen een rondje langs de Emerwaard en de biodiversiteit daar. Dus dat ook daar is natuurlijk een heleboel aan de hand. Helaas was toen nog niet het nieuws naar buiten over de nieuwe mast in ook daar in de buurt. Mm-hmm. Want anders had hij er ook nog meegenomen kunnen worden. Dat lezen we nu natuurlijk in alle kranten. Over een nieuwe mast die neergezet gaat worden, die 3 keer zo hoog is als nu.
0: Ja.
1: Maar het gaat vooral over de Eem en de Eempolder en de Eemerwaard en de biodiversiteit daar. Als laatste hebben we het over slimmer energie en de nieuwe witgoedregeling.
0: Ah.
1: En dan komt de...
0: Moeten we allemaal aan de nieuwe wasmachine?
1: Nou, we moeten niet, maar wij helpen mensen vanuit ook slim met energie. Daar doen we natuurlijk mensen met sociale huurwoningen helpen om hun energierekening te verlagen met allerlei middelen en adviezen.
0: Ja, weet je wat zo jammer is, hè, Anne-Marie? Dat vaak die mooie, duurzame wasmachines, ik blijf even bij de wasmachine, dat vaak van die dure apparaten zijn. En juist de mensen krappe kast zitten, dat die nou net die apparaten niet kunnen aanschaffen. Dat vind ik nou zo jammer.
1: Ja, maar ook dat is inderdaad zo, deels. Aan de andere kant is het zo dat je voor €500 een prima label C kan hebben. Die ten opzichte van een wasmachine die al 20 jaar ergens staat, of die al 3 eigenaren hebben gehad. Hmm. Wat natuurlijk vaak bij mensen die wat minder te besteden hebben wel het geval zo is. Die slurpen energie. En doordat je hem dan vervangt,
0: heb je al winst.
1: Ga je sowieso en in energieverbruik, dus in duurzaamheid, En in energiekosten op je rekening ga je sowieso heb je winst.
0: Nou, ja. Hopen dat iedereen die 500 euro heeft, hè?
1: Nou, die gaan wij dus... wij zijn een soort van... de gemeente Baren vervangt ze nu voor 500 euro.
0: Nou.
1: Dus het is eigenlijk een soort cadeautje voor de doelgroep... tot 150% van het minimuminkomen.
0: Nou, dat is een mooi bericht.
1: Ja, en we doen die mensen komen we bij ze thuis... en dan vervangen we de koelkast of de wasmachine... of de droger zelfs, of de vriezer.
0: Nou, en, reden genoeg om vanmiddag naar jullie... Ja, nou, reden genoeg voor iedereen om vanmiddag tussen 5 en 6 te luisteren... naar de duurzame draai hier bij Radio Eemland 1. Annemarie Onderstal, dank je wel. Succes met je programma. Ja. En we spreken elkaar binnenkort wel weer, hè?
1: Jij ook, succes, Pearl.
0: Dank je wel, dag.

0: Ramses Shaffy samen met Lisbeth List. Pastorale. En de tekst kwam van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Het orkest onder leiding van Bert Page. Aanstaande zaterdag, 15 augustus. Ja, dan gaan de harten van menig voetballiefhebber in de regio sneller kloppen. De nieuwe competitie gaat weer beginnen. Zijn de IJsselmeervogels klaar om de Kozakkenboys te verslaan? Ik ga het vragen aan onze voetbalkoning uit Spakenburg, Willem van Veluw. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Paul.
0: Ja, goedemorgen. Nou Willem, brand maar los. Zijn ze er klaar voor, de jongens?
1: Ja, nou eigenlijk nog niet helemaal.
0: Nee.
1: We hebben afgesproken met elkaar om de onrust toch zoveel mogelijk binnenboord te houden. Nou, dat is weer totaal niet gelukt. Net voor de competitie is bekend geworden dat de TC, de technische commissie die alle zaken regelt, eigenlijk liever niet verder wilde met de trainer Leushuis. En dat ze de trainer De Jong van Kozakkenboys aan wilde trekken. Nou, dat heeft weer voor de nodige onrust gegeven. Dat is natuurlijk nooit goed als je aan de competitie gaat beginnen. Nee. En dit soort berichten weer naar buiten krijgt. Dat is gewoon heel slecht voor de club. De trainer Leushuis die heeft gewoon gezegd, nou ik heb nog een contract voor een jaar en ik heb ze in de tweede divisie gehouden. Dus ik trek me nergens wat van aan. Het bestuur heeft ook het advies niet overgenomen. Maar het is heel jammer, Peul, voor zo'n mooie club dat al deze onrust weer naar buiten komt.
0: Ja, dat is...
1: Zo hoor je niet aan een competitie te beginnen.
0: Nee, dat lijkt me voor de jongens ook niet leuk natuurlijk, hè? Om op deze manier te moeten gaan starten. Maar zijn er, Willem, nog nieuwe spelers aangekocht, dat jij weet?
1: Ja, ze hebben natuurlijk van de dikke berg van Eemdijk overgenomen. Dat is een hele goede spits die heel veel gescoord heeft bij Eemdijk. Dan hebben ze Jurian van der Ede, een middenvelder, Aris Roep. En waar ze heel veel pech mee hebben, dat is Janno Jansen. Die is heel zwaar geblesseerd geraakt. Die is tegelijk al bijna 6 weken uit om te herstellen. Dat is heel jammer. Ze hebben het in de oefenwedstrijden niet zo geweldig gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld onder andere met 7-1 van AZ verloren. Met 2-1 van Sportlust, die een klasse lager speelt. Hoofddorp speelt een klasse lager. Maar goed, door oefenwedstrijden te winnen word je geen kampioen, zegt Chris de Graaf altijd.
0: Nee.
1: Het is, die mag je beter verliezen, maar als het om het echtje gaat. Ja, en ze gaan zaterdag natuurlijk gelijk al tegen Kozakkenboys, moeten ze een uitwedstrijd spelen. En en die week daarna, dan komt Quickboys op bezoek. Dus ja, kijk, het is altijd zo, Peul, als er in het voetbal zoveel onrust is en je verliest een paar keer, ja, dan wordt het trainer of de positie van de trainer nooit sterker door.
0: Nee, dat klopt. Want ja, Willem Leushuis die blijft dus aan, als ik het goed begrijp van jou.
1: Ja.
0: Maar ja, hoe staat hij erin nu? Want het is voor hem natuurlijk ook een beetje een vervelende start.
1: Ja, nou kijk, Leushuis is natuurlijk een zeer ervaren trainer, geroutineerde trainer die zich niet zo gauw druk maakt. Die zegt gewoon van ik heb een contract en als ik me allemaal te veel word en het gaat me irriteren, dan ben ik gewoon zelf weg. Want ik zit in mijn nadagen van mijn carrière, dus ik ga me helemaal niet zo druk maken. En als ik er 's nachts wakker van lig, dan ben ik de eerste die weg is.
0: Ja, maar als hij weggaat, wat dan, Willem? Wat dan?
1: Ja, nou, dan zal er altijd wel weer een andere trainer opstaan, Peul. Maar dan begin je weer slecht aan het seizoen. Wat IJsselmeervogels nou eens moet proberen. Ze hebben ook geprobeerd om de rijen kort te sluiten. De dingen binnen kamers houden. Hou de dingen binnen kamers. Maar wij krijgen gewoon alle informatie die daar gaande is. Via het randje 16 gebeurde, krijgen we uitgebreid op de e-mail. Nou, dat hoort gewoon niet in het voetbal. Je moet die dingen binnen kamers houden. Anders krijg je het nooit rustig. En wat ook natuurlijk zou helpen is dat er een nieuwe voorzitter komt. Want die is er nog altijd niet. En die kan ook de nodige rust brengen. Maar niemand wil er in zo'n slangenkuil instappen, want men zegt van ja, als er constant maar onrust is, ja, dan is er gewoon voor ons geen werken als voorzitter zijnde.
0: Nee.
1: En dat is voor zo'n mooie club die zoveel successen gehaald hebben in het verleden. Ja, gewoon heel erg jammer. En dat moet echt binnen een paar maanden op de rails gezet worden.
0: Ik hoop, Willem, dat dat gaat lukken. Want ja, het zou toch zo mooi zijn, hè, als, ja, als de talenten weer gewoon kunnen floreren. En ja, de IJsselmeervogels gewoon weer kunnen vliegen, laat ik het zo noemen.
1: Ja, dat is heel toepasselijk. Hè? Ja. We hebben een mooi plaatje van alle vogels vliegen.
0: Alle vogels vliegen, dat zou mooi zijn.
1: 70 grote hit was. Maar ja, goed, dan hebben we ook daarnaast Spakenburg natuurlijk. Daar moet het dit jaar ook gebeuren. Want daar wordt ook niet meer met een eerste, met een vijfde plaats genoegen genomen. Die hebben zoveel versterkingen gehaald. En daar moet het dit jaar ook voor het eerst eens gebeuren, dat ze bovenin gaan meedraaien om het kampioenschap. En dan wordt het weer tegen een vierde, vijfde plaats. Dan gaat het daar ook onrustig worden, Paul.
0: Ik hoor het al, Willem. Het wordt spannend. Het wordt nagelbijten, denk ik, voor heel velen. En wij gaan het allemaal van jou horen, want Randje 16 gaat natuurlijk weer beginnen. En dan ga jij iedere maandag ons weer vertellen hoe de zaken ervoor staan. Willem van Veluwe, ik dank je voor vandaag. Ik wens je een hele mooie dag toe. En we gaan elkaar heel snel weer spreken.
1: Ja, tot maandag. Bro.
0: Tot maandag.
1: Fijne dag.
0: Jij
1: dag.
0: Ook, dag.
1: Dag.
0: En nu hoort het, we zijn aan het eind weer van dit uur Eemland 1 Actueel. Vanmiddag tussen 12 en 1, dan kunt u het allemaal nog eens terugluisteren. En hou onze socials in de gaten en de website eemland1.nl. Morgen zijn we er weer met nieuwe achtergronden en nieuwsberichten uit uw eigen regio. Voor vandaag dank ik u allemaal hartelijk voor het luisteren. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
0: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 33. En dat is de week waarin de Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin op donderdag 16 augustus 2018 in haar woning in de Amerikaanse stad Detroit overlijdt. De Queen of Soul werd 76 jaar. Ze won onder meer 18 Grammy Awards. En bovendien was ze in 1987 de eerste vrouw die een plek kreeg in de Rock and Roll Hall of Fame. Op de ranglijst van beste zangers aller tijden van het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone staat ze op de eerste plek. Aretha is een geschenk van God, schreef het muziektijdschrift in 2010. Zij is de reden waarom vrouwen willen zingen. Wij luisterden naar Money Won't Change You van het fameuze album Lady Soul uit 1968. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van de uitvinders van de term rockabilly. En dadelijk ook nog muziek van een wereldberoemde zangeres die beweerde dat ze longkanker had opgelopen door het inhaleren van giftige deeltjes tijdens de aanslagen op 11 september 2001 in New York. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Is er dus eentje uit week 33. Het jaar, daar zeg ik nog even lekker niks over. Nou, wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Simon Keizer. Kent hem wel, van Nick en Simon, Nederlandse zanger. En Katy Perry, Amerikaanse zangeres. Op nummer 1 in die top 40 week 33 staat een anti-oorlogslied. Het nummer speelt in op de angst voor een nucleaire oorlog. In de door Kevin Godley en Lol Cream geregisseerde videoclip zien we de Amerikaanse president Ronald Reagan vechten met de leider van de Sovjet-Unie, Konstantin Tsjernenko. Legendarische videoclip en nummer uiteraard. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er 1 uit 69. Dat betekent dus een vinyle plaat. Het is zelfs een dubbelalbum. Het is van een Amerikaanse band. Het is hun debuutplaat. En de groep wordt vernoemd naar een openbaar vervoersbedrijf in een stad in de Verenigde Staten. En dadelijk ook nog muziek uit een beroemde road movie uit 1969. Een van de bekendste nummers uit de film komt niet in de originele uitvoering op de soundtrack terecht vanwege de rechten. Een onbekende band mag het nummer naspelen. Om welke film gaat het en uiteraard om welk nummer? Het is een film van, een film met, moet ik zeggen, Dennis Hopper en Peter Fonda. Oudste nummer, muziekvrienden, deze keer is uit 1952. Maar we gaan nu naar zondag 15 augustus 1965.
2: Now, ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles.
3: Ladies in black.

0: luisterde naar de geweldige stem van Big Mama Thornton. Zij neemt op 13 augustus 1952 haar versie op van Hound Dog. Het is een compositie van Jerry Lieber en Mike Stoller. De plaat wordt pas in 1953 uitgebracht omdat er problemen waren rond de auteursrechten. Johnny Otis, de drummer op Hound Dog, wil dat ook zijn naam wordt vermeld als componist. Daarnaast wil Don Robbie, die de plaat op zijn Peacock label uitbrengt, ook worden vermeld. Jerry Lieber en Mike Stoller zijn hier fel op tegen. Van Hound Dog door Big Mama Thornton worden ruim 2 miljoen exemplaren verkocht. En dan moet de versie van Elvis Presley nog komen. Die breekt in 1956 alle records. Ja, geweldig nummer. En daarvoor, muziekvrienden, muziek van de Fab Four. Want op zondag 14 augustus 1965 geven de Beatles een concert in het Shea Stadium in New York. Ze arriveren per helikopter bij het stadion. In een gepantserde auto worden ze naar het podium vervoerd. Hier worden ze aangekondigd door Ed Sullivan. En die hoorden we net ook. 56.000 uitzinnige fans zien en horen de Beatles in een half uur tijd 12 nummers spelen. De hele show wordt door de CBS-televisie opgenomen. Het voorprogramma wordt verzorgd door Brenda Holloway, de King Curtis Band, Cannibal and the Headhunters en Sound Incorporated. Wij luisterden naar Babies in Black uit dat concert van 15 augustus 1965. Het nummer wordt op geen één officiële Beatle-uitgave uitgebracht. Het nummer werd in de tijd geschreven door John Lennon. Ja, hoe wij er nou weer aankomen, ja, zit gewoon in ons archief. Straks langs speelplaat van de week. Het is een LP uit 1969. Het is het debuutalbum van een Amerikaanse band vernoemd naar een openbaar vervoersbedrijf in een stad in de Verenigde Staten. Voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar die top 40. En aan die top 40 is een tipparade gekoppeld en wij draaien alvast een liedje uit die lijst.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 27.
0: Het is van een band genaamd K-Ram. En het liedje heet Ménage à Trois. Het is een studioformatie van een aantal Britse muzikanten en producers.

Het had ook zomaar een Nederlandse productie kunnen zijn. Komt uit Engeland, het heet K-Ram en het liedje heet Ménage à toi. Het is Plastic Disco. Het is een studioformatie van een aantal Britse muzikanten en producers. Amanda Riddington is de zangeres van het nummer en ze was het gezicht van de groep tijdens mediaoptredens en ze is te zien in de officiële videoclip. Ze maakt later carrière als televisiepresentatrice voor onder andere Musicbox en Sky Channel. De funky track lijkt rechtstreeks gejat te zijn van Frankie Smith en de rap van de Rocksteady Crew. Dat was je misschien ook al opgevallen. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een LP uit 1969. Het is zelfs een dubbel album en het is het debuutalbum van de Amerikaanse rockband Chicago. En het enige album wat ze onder hun oorspronkelijke naam, de Chicago Transit Authority, uitbrachten. En dat had ermee te maken dat de naam ook werd gebruikt door het openbaar vervoersbedrijf van de stad. En dat mocht niet, dus ze veranderden hun naam naar gewoon Chicago. De band wordt begin 1967 opgericht. Hun handelsmerk was een combinatie van soul, jazz en rock met blazers en snerpende gitaren. En tegenwoordig heet dat fusion. De groep bestaat uit toetsenist Robert Lamb, gitarist Terry Kath en bassist Peter Cetera. Opvallend is dat ze alle drie de leadzang doen op verschillende nummers. Daarnaast zijn er de blazers en de drums van Danny Serafine. Voor de opname van hun debuutalbum werd de studiotijd van de groep door de platenmaatschappij Columbia Records beperkt tot slechts 5 dagen voor de opnames en 5 dagen voor de overdubs. Ook was de studio overdag bezet door Simon en Garfunkel, waardoor de band hun partijen vanaf middernacht tot 's ochtends 8 uur moest opnemen. Ondanks de beperkte studiotijd wist de groep toch zoveel songs op te nemen voor een dubbel LP. De plaat had tegen de verwachtingen in veel succes in de Verenigde Staten. Het haalde de 17e plaats in de Billboard albumlijst in 1971. In Nederland staat het 5 weken in de albumlijst. Het nummer I'm a Man komt in Nederland in een verkorte versie op single uit. Het staat 10 weken in de top 40 met 13 als hoogste positie. De dubbel LP Chicago Transit Authority uit 1969 definieerde een nieuwe fusie van jazz, rock en pop. En daarom is het deze week...

0: Langspeelplaat van de week. Eerste track die we ervan draaien. Het is een dubbel LP. En hij is afkomstig van de Chicago Transit Authority. Later werden ze bekend onder de naam Chicago. En de plaat dateert uit 1969. En zometeen na de nummer 1 hit nog weer een track van die LP. Maar goed, dus eerst een top 40. Een hele lijst hebben we. Het is er eentje uit week 33. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Absoluut. Als ik naar de lijst kijk, zie ik 5 nieuwelingen. 3 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit de Verenigde Staten. Italië, Nederland, Engeland, Denemarken. Dat is opvallend. Spanje en Jamaica.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
0: Nummer 40. Onderaan de lijst. Een Amerikaanse zangeres. Ze heet Laura Branigan. En ik denk dat dit haar enige hit was.

speelfilms en tv-series. Het was haar enige hitje in de Nederlandse top 40. En het heet... Self Control staat dus op nummer 40. En dit is en was een wereldhit. En dat had ook mede te maken door die legendarische videoclip die erbij zat.

The Reflex stond 13 weken in de Nederlandse top 40. En het is natuurlijk van Duran Duran. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze muziek hebben? Klinkt een beetje... Ja, wat is het? Jaren 80? Ja, denk het wel, hè?

herkennen we haar stem. Nou, voor mij is het een onbekend liedje hoor. Maar het gaat hier om Tracy Ullman, Britse actrice, comedienne en natuurlijk zangeres. Nieuw binnen op nummer 38 en het heet Sunglasses. Tweede nieuweling. Een bekend deuntje eigenlijk, laat ik het zo doen. Een bekend liedje. Dat komt vooral vanwege een koffiereclame voor Nescafé. Het wordt opgepikt door een Italiaan. En hij noemt zich Gary Lowe. Dat klinkt dus niet Italiaans. Maar die had er wel een hit mee, de slimmerik.

0: Het is de band Shaq Attack met zangeres Jill Sewart. Staat dus nieuw op... Nee, niet nieuw. Nee, het stond 4 weken in de lijst. Dus 36. Nieuweling, die horen we nu. En wel op...
1: Nummer 35.
0: Ja, het is ze echt. Met die dwars.

0: Zat het jaar hiervoor een hele grote hit. Rondo Russo kwam op nummer 1 terecht in de Nederlandse top 40. En dit is de opvolger eigenlijk van dat plaatje. En dat heet Vivaci. Is dat niet van iets van Beto? Ja, je zou niet denken toch, want het Italiaanse titel. We kijken het even na. Berdien Stenberg, daar hebben we natuurlijk over. 35 nieuw in die lijst.
1: Nieuw.
0: En een plaatsje hoger.
2: Nummer 34.
0: Weer een nieuweling. Uit Nieuw-Zeeland komen ze. En een van de broertjes, Finn, zit daarin. Welke Finn was het? Nee, ze zitten er alle twee in. Tim en Neil in Split Dance.

34 dus nieuw in die top 40. Australische band Split Enz met Message to My Girl. De vijfde en hoogste nieuweling op nummer 33. Uit Groot-Brittannië. New Wave muziek, zo heet het officieel, ja. De band heet A Flock of Seagulls. Er zijn allemaal een aantal hits hoor, in Nederland. En dit is de laatste die ze hebben. The more you live, the more you love.

kwam van hun succesvolle album It's My Life. Het tweede studioalbum, het was de derde single die daarvan afkwam. Dumb Dumb Girl. Leuke videoclips zaten er ook bij. Beetje gekke clips, hè. Muziekvrienden, dan nu muziek uit Italië / Amerika. Het is Italiaanse disco. Nee hoor, het is gewoon dikke Amerikaanse funk. De band heet Change en het nummer Change of Heart.

Nederlandse versie van de Telephone Baby. In de uitvoering van John Spencer. En Lida moet ik zeggen, van Leersum, zo heet de zangeres. En John Spencer is natuurlijk Henk van Broekhoven. Maar ik zit hier en jij zit daar. Maar ze noemen zich John Spencer en Lida, dus met dat liedje Telephone Baby, dus op zijn Nederlands. Nog meer Nederlandstalige muziek in deze lijst, 9.

en zo heet het. Het is van Lodewijk van Avezaat, maar het is eigenlijk zanger, liedjesschrijver en muzikant Aad Klaris. Het is gewoon een grappig nummer. Het is vanuit de humor bedacht natuurlijk. Vrek, zeg kerel, ben jij het? Het gaat dus over een kakkertje, hè? Dat was dus op 29. 28 nu, legendarische zangeres Alison Moyer.

28 Love Resurrection van Alison Moyen. Ze begon natuurlijk in de band Yazoo samen met Vince Clarke. Ze staat trouwens in de lijst van beste verkopende Britse zangeressen ooit. In de top 5 staat ze zelfs in Engeland. Ongelooflijk. Dan nu twee gasten bij elkaar die ongekend veel platen verkocht hebben. De ene met zijn band, Mick Jagger. En de andere natuurlijk solo. Maar in het begin natuurlijk ook met de Jackson 5 en zo. State of Shock staat op 27 in deze lijst. Daar zijn we nu nou. Totaal andere muziek. Dit klinkt heel erg zomers.

0: Ooit op in Groot-Brittannië, Jamaicaanse zanger Philip Fearon. En hij noemt zich Phil Fearon op dit plaatje en wordt begeleid door de band Galaxy. 26 dus met Everybody's Laughing. En nu een klassieker uit Nederland. Klein orkest.
1: Oost

0: gewisseld, 40 jaar socialisme. Er is in die tijd veel bereikt.
1: 25, klein orkest over de muur. Het blijft een tekst die je iedere keer weer mee terugneemt. Naar de tijd van voor de muur. Nu 24.

Billy Idol, hij begon muziek te maken in de punkperiode in Engeland met zijn korte, witte, geblondeerde haar. Maar ja, hij bracht de meeste platen eigenlijk in de Verenigde Staten uit. Want daar richtte hij zich ook op. Billy Idol met Eyes Without a Face op 24 in deze top 40. Dan nu muziek van een voetballer. Nee, niet van Johan Cruijff. Hij heeft ook ooit wel eens een plaatje gemaakt. Nee, Ruud deed het wat serieuzer. Luister maar eens.

die opnam in de periode toen hij bij Feyenoord speelde. Ja, zijn grootste hit was in 1988 met de band Revelation Time, een reggae band, met het nummer South Africa. Maar dit was Not the Dancing Kind.

vraag je natuurlijk nu af, wat is dit in hemelsnaam? Nou, dat dacht ik ook toen ik het terughoorde. Het is een duo Tineke Schoenmaker en producer Rob van Donselaar. En ze noemden zich One Two. En we moeten het van het vinyl afhalen, want er is nergens meer te vinden dit plaatje. Het heet No Song To Sing, staat op 22, een nummer wat wij met z'n allen zijn vergeten. En dames, het is leuk om daar weer een klein stukje van te horen.

hoor een zanger hier, geen zangeres. Green Cartite. Guard Sight, laat ik het goed. 21 staat de

was hun eerste single in Nederland en werd gelijk hun grootste hit. Squitty Politti dus met Absolute. Een jaar later hadden ze nog The Word Girl. Toen was het ook afgelopen met de band. En wat is dit nu, muziekvrienden? Muziek uit Denemarken.

0: grootste hit hadden ze met Sunshine Reggae. Dit was de opvolger van Ride the White Horse. De band Laid Back dus. Deze gaan we het tweede gedeelte nog een keer helemaal beluisteren.
1: Man. Man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs no more. Wait, yeah, that one over there. Yeah, I taxi.
0: Ja, geweldig. John Colbert, zo heet hij. Werd bekend onder de naam Jay Blackfoot met het nummer Taxi. We gaan even een beetje vaart maken, muziekvrienden. We willen naar die nummer 1 hit. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. 18. Hij komt uit Londen. Een Britse singer-songwriter en producer. Nick Lowe met Half a Boy, Half a Man. Beetje vaart maken kan er niks aan doen, want anders kunnen we die nummer 1 niet draaien. Die track van de langspeelplaat van de week. Het album Chicago Transit Authority uit 1969. Sade nu, 17. En zo heet het ook. When am I going to make a living? Muziek nu uit een film. En het werd een wereldhit. Trouwens de film ook. In de uitvoering van Ray Parker Jr. Ghostbusters op nummer 16. Een duo. Een gelegenheidsduo. Zo heet dat officieel. Julio en Diana, of Diana zeggen ze dan natuurlijk, ze Amerikaans. All of You.

Peter Robinson. Zo heet hij, maar hij noemde zich Marilyn. Maybe you and I could face the things that you have inside your head sometimes. Beetje Boy George-achtige muziek en ja. Het was een figuur met een androgyn uiterlijk. Zoals dat heet. Ja, geen man, geen vrouw. Zijn tijd ver vooruit, zou ik je zeggen. Marilyn dus met You Don't Love Me. Inmiddels zijn we beland bij nummer 13, legendarische band Spandau Ballet.

En dan denk je, uit welk land zou dit komen? Het heet I'm Your Son, South America. Dus het zou een Zuid-Amerikaanse band zijn. Nee, het is muziek van Rini de Wit. En hij noemt zichzelf Silvio, staat dus op nummer 12 in die top 40. Dan nog even een stukje van nummer 11 voordat we die top 10 induiken.

muziekvrienden. We hebben één top 40 gekozen. Eentje uit week 33. Het jaar is 1984. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Dat anti-oorlogsnummer waarin we onder andere Ronald Reagan zien optreden in de videoclip. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Dat eerste album van Chicago uit 1969. Goed, komt u nummer 10. When Doves Cry. Natuurlijk van Prince. Nummer 9. Ik zou hem graag het tweede gedeelte nog weer een keer beluisteren. Each and Everyone van Everything But The Girl. Nummer 8. I Won't Let The Sun Go Down On Me van Nick Kershaw. Nummer 7. To France. Mike Oldfield. Nummer 6. High Energy. Een liedje met een hoge energie van Evelyn Thomas. Nummer 5. Talking Loud and Clear van Orchestra Maneuvers in the Dark. Nummer 4, Wake Me Up Before You Go Go, Wham. 3, The Glorious Life, Sheila E. 2, Small Town Boy, Bronski Beat. En hier...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Nummer 1 Hitfestival. De superhits van zomer 94.

0: Dit programma is door mensen gemaakt.
1: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: All the music comes from real people.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 33. En voor de onderbreking hebben wij geluisterd naar een oude top 40 uit 1984. Ook naar het liedje wat op 1 staat, hebben we uitgebreid kunnen horen. Frankie Goes to Hollywood met Two Tribes. Het is een anti-oorlogslied. Het nummer speelt in op de angst voor een nucleaire oorlog wat toen speelde in die periode. In de door Kevin Godley en Lol Cream geregisseerde videoclip zien we de Amerikaanse president Ronald Reagan in een kraal vechten met de leider van de toenmalige Sovjet-Unie, Konstantin Tsjernenko. Aan het einde van de clip zien we dat beide leiders verbaasd om zich heen kijken omdat alle toeschouwers zijn gaan vechten. En daarna ontploft de aardbol. Er worden verschillende versies van dit nummer gemixt en uitgebracht. Het werd in de tijd geproduceerd door Trevor Horn. Die had er een hand van. Het singeltje wat dus op 1 staat duurt iets van 3,5 minuut. Maar er is ook een 12-inch mix van. Die duurt ruim 8,5 minuut. En daarop horen we onder andere de Britse stemacteur Chris Berry. En die imiteert Ronald Reagan. Even een klein stukje.
2: Ladies and gentlemen, let me present Frankie Goes to Hollywood. Possibly the most important thing this side of the world.
1: Oh yeah. Well, dat is dus die stemacteur Chris Berry. Ja, die 12-inch klinkt een stuk vetter dan de single. Two Tribes heet het liedje. En het staat 14 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. Zometeen dus nog veel meer muziek uit die oude top 40. Maar eerst vertel ik je dat we luisterden naar Love is Strange in de uitvoering van Peaches en Herb. Met daarin Frances Barker en Herb Fain. Vanaf 1966 vormen zij een duo. Ze hebben succes met onder andere de liedjes Let's Fall in Love, Close Your Eyes, For Your Love en Two Little Kids. In 1969 stapt Frances Barker op. Herb Fame gaat met Marlene Mack en later met Linda Green verder als Peaches en Herb. Frances Barker maakt nog enkele solo singles voordat ze zich uit de muziekindustrie terugtrekt om haar 2 dochters op te voeden. Ze overlijdt op 13 augustus 2005. Ze is 58 jaar geworden. Wij luisterden dus naar Love is Strange uit 67 met dus Frances Barker en Herb Fame als Peaches en Herb. Nummer in de tijd geschreven door officieel Ethel Smith. En dat is de vrouw van Bo Diddley. En Bo Diddley schreef het nummer, want het had allemaal met rechten te maken dat hij zijn vrouw die rechten gaf. Straks tijdens deze rondleiding muziek van de uitvinders van de term rockabilly. Dat is een soort rock'n'roll. En muziekvrienden, natuurlijk een langspeelplaat van de week. We hebben zo'n prachtige vinyle LP. Het zijn er zelfs 2 uit 1969. Het is het debuutalbum van de Amerikaanse band de Chicago Transit Authority. En later gingen ze zich gewoon Chicago noemen. Dadelijk ook nog muziek van een beroemde road movie uit 1969. Een van de bekendste nummers uit die film komt niet in de originele uitvoering op de soundtrack terecht vanwege de rechten. Een onbekende band mag het nummer naspelen. Om welke film gaat het en om welk nummer? Het is een film met Dennis Hopper en Peter Fonda. Dadelijk ook nog muziek van een wereldberoemde zangeres die beweerde dat ze aan longkanker leed omdat ze giftige deeltjes had geïnhaleerd tijdens de aanslagen op 11 september 2001 in New York. Uiteindelijk overleed ze daar ook aan. Ja, of dat dan zo is, ik ga het verhaal dadelijk vertellen. En dan nu van muziek van de LP Ram van Paul en Linda McCartney. Want op 13 augustus 1971 wordt in Engeland de single The Backseat of My Car op Apple uitgebracht. Op de B-zijde staat Heart of the Country. De single komt op 28 augustus 1971 de Britse hitparade binnen en blijft op 39 steken. Het is voor het eerst dat een solo single van een van de Beatles zo laag in de Britse hitparade eindigt. In ons land wordt Eat at Home van de LP op single uitgebracht. Het nummer bereikt bij ons de 10e plaats.

openingsnummer van de langspeelplaat van de week van de Chicago Transit Authority. Een plaat met dezelfde titel. Kennen ze later natuurlijk als Chicago, LP uit 1969. En het liedje heet Introduction. Dan nu muziek van de uitvinders van de term rockabilly. Het gaat hier om Dorsey Burnett en Paul Burleson. Zij spelen tussen 1953 en 1957 in de Johnny Burnett Trio. Johnny is de broer van Dorsey. Ze werden eerst bekend als de Dalton Gang, omdat tijdens hun optredens dikwijls werd gevochten. Johnny en Dorsey waren de uitvinders van de term rockabilly. Ze maken namelijk een lied, Rock Billy Boogie, geïnspireerd op hun twee kinderen, Rocky en Billy. Al gauw werd hun muziek als Rocky Billy genoemd. Veel andere artiesten speelden ook deze opwindende vorm van rock'n'roll. De term veranderde later in rockabilly. Als Johnny Burnett een solocarrière start, ruilt hij de gitaren in voor violen. Met zoetsappige nummers als Dreaming en You're 16 scoort hij in 1960 in de Verenigde Staten zijn grootste hits. Op 14 augustus 1964 is hij aan het vissen in Californië. Op die avond vaart hij met zijn vissersbootje op Clear Lake en komt in botsing met een cruiseschip. Johnny werd overboord geslingerd en verdronk. Hij is 30 jaar geworden. Nu terug naar die uitvinders van rockabilly, Dorsey Burnett en Paul Burleson, samen met het Johnny Burnett Trio met Rock Billy Boogie.

0: Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse top 40.
1: 1984.
2: Week 33.
3: Nummer 19.

Het was ongelooflijk populair in de tijd in de gay scene in de discotheken. High Energy van de Amerikaanse zangeres Evelyn Thomas. Dan nu een nummer uit die film met Dennis Hopper en Peter Fonda. Het gaat om de film Easy Rider. Een maand nadat de film in New York draait, is er in Los Angeles op 13 augustus 1969 een tweede première voorstelling. In deze cultfilm spelen Peter Fonda en Dennis Hopper de vrijgevochten motorrijders Wyatt en Billy. Bijrollen zijn er voor Jack Nicholson, Phil Spector en Justin en Bridget, de jonge kinderen van Peter Fonda. De soundtrack van Easy Rider bereikt op 19 januari 1970 de gouden status in Amerika. Het is de eerste soundtrack van een popfilm die met goud wordt bekroond. Op de plaat staan onder andere Born to be Wild en The Pusher van Steppenwolf, If Six Was Nine van Jimi Hendrix en The Ballad of Easy Rider van Roger McGuinn van The Byrds. Het nummer The Wait wordt in de film uitgevoerd door de Canadees-Amerikaanse formatie The Band. Op de soundtrack zijn de rechten niet geregeld. Vandaar dat daar een uitvoering op staat van de Amerikaanse rockband Smith. Wij luisteren nu naar een uitvoering van de band van The Wait, die ze opnamen voor het album The Last Waltz. Op deze uitvoering worden ze begeleid door de Staple Singers.

0: speelplaat van de week, muziekvrienden. De Chicago Transit Authority uit 1969, een dubbel album. Hoorde het nummer Beginnings. De grootste hit overigens die ze hadden in Nederland was in 1976 met If You Leave Me Now. Het stond op nummer 1 en het stond 16 weken in de Nederlandse top 40. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week weer voor een nieuwe langspeelplaat van de week. Dan nu muziek van die wereldberoemde zangeres die beweerde dat ze longkanker had opgelopen door het inhaleren van giftige deeltjes tijdens de aanslag op 11 september 2001 in New York. Het gaat hier om La Donna Adrienne Gaines, geboren op 31 december 1948 in Boston, beter bekend als Donna Summer. Die artiestennaam nam ze aan omdat ze van 71 tot 76 getrouwd was met de Oostenrijker Helmut Sommer. Ze is het meest bekend van haar disco-hits uit de jaren 70, die haar de bijnaam koningin van de disco opleverde. Na een lang gevecht tegen longkanker, die ze beweerde te hebben opgelopen door het inhaleren van giftige deeltjes tijdens de aanslagen op 11 september 2001, overleed Donna Summer op 17 mei 2012 op 63-jarige leeftijd. Tijdens de aanslagen was ze in haar appartement in de buurt van Ground Zero. Echter, sommige rapporten schrijven de ziekte toe aan het roken van sigaretten tijdens haar jongere jaren en haar voortdurende blootstelling aan rooklucht tijdens optredens in clubs, lang nadat ze gestopt was. Ook aanleg voor deze ziekte in de familie heeft waarschijnlijk bijdrage aan haar dood. Donna Summer liet haar man Bruce en 3 dochters en 4 kleinkinderen achter. Laten we nog eens luisteren naar haar doorbraak in Nederland. Ook dankzij Van Oekel's discohoek met The Hostage. 1974 staat het 9 weken in de top 40 met 2 als hoogste positie.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hallo.

0: Okay, baby. Telefoon Baby, gewoon op zijn Nederlands. John Spencer en Lida. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 20.
0: Uit Denemarken dus. De band Laid Back met Ride the White Horse. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Via je eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren. Tot een andere keer.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen weer zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Een heel goedemorgen. U luistert naar Eemland 1 Actueel en het is vandaag woensdag 12 augustus. En zoals u van mij gewend bent, krijgt u het weetje van de dag. En dat is ook natuurlijk de eclips. Maar het is ook vandaag de internationale dag van de olifant. En dat is om mensen wakker te schudden over de precaire staat van deze grote goedzakken van de jungle. En daarom is deze dag uitgeroepen tot internationale dag van dit mooie, prachtige dier. In dierentuinen wordt vandaag dan ook voorlichting gegeven over het leven van de olifant. En centraal staat de bescherming daarvan. En natuurlijk vanavond tussen 5 en 6, ja, dan is de eclipse en de run op de brillen, ja, die is gigantisch. De meeste mensen hebben er eentje te pakken kunnen krijgen. Maar ja, er zijn er toch nog een paar die ernaast zitten. Jammer. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Veilig Verkeer Nederland start een landelijke campagne. Samenkomstherdenking einde Tweede Wereldoorlog in Azië in Amersfoort. Annemarie Opstal praat ons bij wat er besproken wordt in het programma Duurzame Draaien van Eemland 1. Klaas Bijker praat ons bij over het weer. En aanstaande zaterdag dan gaat de nieuwe voetbalcompetitie van start in Bunschoten-Spakenburg. En daarover aan het eind van dit uur veel en veel meer. Genoeg om reden om gezellig bij ons te blijven en te blijven luisteren. Dus ik zou zeggen, na de muziek, dan ben ik weer bij u terug. De
1: Omroep voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Los Verde Luna. En we gingen eventjes naar Argentinië. En het lied ging over de stier bij volle maan. Met de campagne Onze scholen zijn weer begonnen, vraagt ook dit jaar Veilig Verkeer Nederland aandacht voor de verkeersveiligheid van kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Ik ga hierover praten met Willemijn Pomper. Willemijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Volgende week gaat de campagne Onze scholen zijn weer begonnen van Veilig Nederland van start. Willemijn, op wie richt deze campagne zich voornamelijk?
1: Nou, deze campagne richt zich voornamelijk op volwassen automobilisten. Hè? Dus mensen die in de buurt van scholen de weg weer opgaan na de vakantie. Mm-hmm. En rekening moeten houden met het feit dat er weer kinderen over straat gaan. Die ook vaak wat minder ervaring hebben in het verkeer. En misschien wat onverwachte dingen kunnen doen.
0: Ja,
1: dus pas
0: inderdaad.
1: De snelheid daarop aan.
0: Ja, dus het is voornamelijk voor de automobilisten. Jaarlijks, als we het even over cijfers hebben, hè, jaarlijks belanden ongeveer zo'n 9000 jongeren tussen de 12 en 16 jaar op de spoedeisende hulp, hè, door een fietsongeval. Vooral door de toename van de fatbike en de elektrische fietsen is dat aantal gestegen volgens de cijfers. Hoe verander je nou het gedrag van mensen in het verkeer,
1: ja,
0: met een campagne?
1: Ja, dat is een hele lastige vraag. Want gedrag verander je niet zomaar. Het is belangrijk om constant aandacht te vragen, inderdaad. Om mensen bewust te maken van hun gedrag. Maar ook bewust te maken van het feit dat het verkeer steeds drukker wordt. En inderdaad, je gaf het zelf al aan met de komst van de e-bikes.
0: Ja.
1: En met name de fatbikes. Het wordt steeds drukker op straat. Dus het is ook steeds moeilijker om te anticiperen in het verkeer. En op een veilige manier door het verkeer heen te gaan. En ja, daarom proberen wij mensen zich bewuster van te maken. Dat het dus drukker wordt op straat. Hè, met name in augustus, september. De meeste kinderen die een ongeluk krijgen, die krijgen, dat gebeurt ook in september. September is de maand met het hoogste aantal verkeersongevallen bij kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En met name fietsende kinderen. Dus je moet tegenwoordig op zoveel dingen moet je letten in het verkeer. En het wordt ook steeds zo moeilijker om in te schatten hoe hard een voertuig nou gaat. En met name als je het hebt over al die verschillende fietsen met die verschillende snelheden. Ja, en hoe verander je dan gedrag? Dat is heel lastig. Maar wij proberen mensen steeds bewust te maken hiervan. Door middel van onze campagnes.
0: Ja, hoe is dit dat eigenlijk met die campagne, Willemijn? Want hoe ziet die eruit? En op welke manier bereikt die dan de mensen die deelnemen aan het verkeer?
1: Nou, onze scholen zijn begonnen is al een hele oude campagne. Het is de langslopende campagne van Veilig Verkeer Nederland. De meest bekende ook. Ja, ik ken hem zelf nog van toen ik kind was. Hè, dat je dan terugkwam uit het buitenland en dan zag je gelijk die spandoeken hangen met de scholen zijn weer begonnen. En dan ging er bij mij altijd van, oh ja, dat is waar, over moeten weer naar school. Maar het is wel een heel herkenbaar beeld. Dus veel gemeenten die schaffen onze campagnematerialen gelukkig aan en hangen inderdaad die spandoeken op. Dus dat is een heel belangrijk herkenbare beeld. Maar uiteraard proberen wij ook zoveel mogelijk media te bereiken. En hebben wij een landelijke aftrap om aandacht te vragen voor het feit dat de scholen weer beginnen en dat er weer meer kinderen op de weg zijn.
0: Maar is het gebleken uit cijfers dat door de campagne van Veilig Verkeer Nederland de verkeersongelukken naar beneden zijn gegaan?
1: Nou nee, dat kan je niet zo één op één aan elkaar koppelen, helaas. Dat zou hartstikke mooi zijn als dat zo is.
0: Want eigenlijk is dat de bedoeling, denk ik, van je campagne. Dat er toch beweging gaat komen in de negatieve cijfers.
1: Ja, uiteraard. Helaas blijven de verkeersongevallen of de verkeersslachtoffers nog steeds stijgen. Dat heeft te maken met meerdere factoren, hè. Ook met een goede infrastructuur. Het heeft te maken met wetgeving. Wat dat betreft worstelen we altijd nog met hoe moeten we nou bijvoorbeeld omgaan met die fatbike.
0: Hoe staan jullie daar tegenover? Hoe staan jullie daar tegenover die fatbike?
1: Ja, nou daar hebben wij op zich wel een duidelijk standpunt in. Want wij, wij vinden eigenlijk de fatbike een soort verkapte brommer. En niet alleen qua uiterlijk, maar ook het feit dat dat hij veel opgevoerd wordt. Dus dat hij veel harder rijdt. Hè. Mm-hmm. Er kunnen meerdere mensen tegelijk op zitten. Het is een zwaar voertuig. Dus eigenlijk vinden wij ook dat daar geen kinderen op moeten kunnen rijden. Nou ja, volgens de wet is de fatbike nog steeds een e-bike. Maar gelukkig heeft de minister aangekondigd er nogmaals onderzoek naar te doen om te kijken of er toch in een andere categorie geplaatst kan worden. En als dat mogelijk is, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een minimumleeftijd of een helmplicht.
0: Ja,
1: want ja, we hebben de snorfiets, die gaat net zo hard.
0: Ja.
1: Daar moet je 16 voor zijn, een rijbewijs hebben en een helm op.
0: Ja,
1: ja, en voor die fatbike niet. Dus dat vinden wij vreemd.
0: Ja.
1: En we hopen dat de minister hier succesvol onderzoek naar kan doen.
0: Ja, zeker als je uitgaat van de cijfers. En dat heel veel ongevallen juist gebeuren met of de elektrische fiets of de fatbike. Dus reden genoeg om dat aan te gaan pakken. Tot slot, is er een grens aan wat je met voorlichting kan bereiken? Wanneer zijn bijvoorbeeld strengere regels of controles of boetes misschien meer effectief dan een campagne?
1: Ja, nou, het gaat hand in hand, hè. Want zoals ik net ook al aangaf, gedrag, hè, is enorm belangrijk. Want 96% van de ongelukken gebeurt door menselijke gedragingen. Maar die mensen moet je ook een beetje helpen om zich goed te gedragen. Dus een goede infrastructuur, een veilige wegen, veilige fietspaden, veilige trottoirs, is ook enorm belangrijk. En inderdaad het sluitstuk, de handhaving.
0: Ja.
1: Want je kan wel wetgeving invoeren. Hè? Je kan wel zeggen van je moet allemaal een helm op als je op de e-bike zit. Of je moet je mag je e-bike niet opvoeren. Maar dan moet dat ook wel goed gehandhaafd worden. En dat zit hem aan de voorkant. Hè? In het geval van de fatbikes, ook de illegale fatbikes die allemaal Nederland binnenkomen. Dat zou niet moeten kunnen.
0: Ja.
1: Maar dat zit hem ook in het sluitstuk bij de politie. En daar zijn natuurlijk ook allerlei gedachten over om te kijken of je bijvoorbeeld BOA's meer controles kan laten doen.
0: Dus er is nog veel werk aan de winkel, Willemijn, hè?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja.
1: Maar de campagnes zijn enorm belangrijk, want wij proberen echt mensen te stimuleren om verkeersveilig gedrag te vertonen.
0: Nou,
1: en
0: dat is zeker.
1: Campagnes heel belangrijk.
0: Nou, inderdaad. 17 augustus, dan begint de campagne Onze scholen zijn weer begonnen. De aftrap is in Haarlem, als ik het goed heb.
1: Klopt, ja. Want dat is de regio Noord. Dat zijn de eerste scholen die
0: Precies. Nou, ik zou zeggen, toi met de campagne. Alle automobilisten, maar ook andere weggebruikers. Hè, fietsen, brommers, noem het maar op. Scooters. Pas op, jonge kinderen gaan ook weer de weg op. En soms voor de eerste keer. Dus ik, met elkaar voor elkaar zorgen. Dat lijkt me een goede start.
1: Nou, hartstikke bedankt voor de aandachtvraag hiervoor.
0: Absoluut. En jij, Willemijn Pomper, bedankt. En succes met alle campagnes.
1: Dankjewel. Dag.

0: Kent u hem nog, Herman Emmink? Ik heb hier een prachtige LP-hoes voor me. Daar staan allemaal oude liedjes op. En ik noem er even een paar, hè? Even om u een beetje terug te brengen naar vroeger. Van We gaan naar Zandvoort bijvoorbeeld, of Koning Voetbal. En deze was dan Tulpen uit Amsterdam. En Martine Bijl met Vlinder staat erop. En nog veel meer mooie gouden ouwe. We gaan over naar het volgende onderwerp en dat is het volgende, de herdenking op 15 augustus. Op 15 augustus wordt er namelijk in Amersfoort een bijeenkomst gehouden om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Azië te herdenken. Thema dit jaar, het verhaal gaat door en hierover praat ik met Francis Hazekamp van comité 15 augustus 1945 Amersfoort. Francis, welkom in het programma.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ieder jaar organiseren jullie als comité de herdenking voor de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog in Azië. Dit jaar het thema Het verhaal gaat door. In Nederland kennen we vooral het verhaal van de oorlog in Europa. Krijgt volgens jou de oorlog in Azië voldoende aandacht?
1: Nou, Azië vind ik wel een heel groot begrip hoor. We hebben het echt over Nederlands-Indië.
0: Nou ja, oké. Nederlands-Indië. Krijgt het genoeg aandacht volgens jou?
1: Steeds meer. Steeds meer. Want de laatste jaren zie je ook een toename aan het aantal plaatsen in Nederland waar deze herdenking wordt gehouden.

0: familie. Nou, en vorig jaar zijn we begonnen met de titel Als we niet vertellen, houdt het verhaal op. En nu vertellen we verder. Het Haarlem heet het ook. Het verhaal gaat door.
1: Ja, vandaar. Want weten jongeren vandaag de dag nog wel over die oorlog in voormalig Nederlands-Indië?
0: Nou, ik zal stellen dat niet alleen de jongeren nu, maar ook de jongeren vroeger. Ik ben inmiddels 77. Ik ben geboren in Bandung op Java.
1: Mm-hmm.
0: Maar hier op de lagere school werd er ook nauwelijks over gesproken. Ja, er was een Tweede Wereldoorlog, maar die speelde zich voornamelijk af in Europa. Sterker nog, hier gedenken we op 4 mei en vieren we de vrijheid op 5 mei. Maar op 5 mei was alleen dat kleine kikkerlandje in Europa was bevrijd. Maar die enorme kolonie, vergeet niet, 3000 eilanden,
1: ja,
0: die was nog bezet door de Japanners.
1: Mm-hmm.
0: En toen hebben de Amerikanen een paar atoombommen gedropt op Nagasaki en Hiroshima. En toen hebben de Japanners zich overgegeven. En dat is wat wij herdenken. Want toen kwam er een daadwerkelijk einde aan de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen in Azië, maar in de hele wereld. En dat vind ik wel jammer, dat heel veel mensen dat niet zich realiseren.
1: Ja, vandaar zijn dit soort bijeenkomsten. Maar ook, zoals jij zei, het verhaal gaat door. Ja, is belangrijk. Hè? Want over welke verhalen praten we dan eigenlijk? Welke verhalen mogen vooral niet verloren gaan?
0: Nou, wat er is gebeurd, hoe het ik moet even nadenken hoe ik het beste kan schrijven. Bijvoorbeeld mijn eigen ouders. Mijn beide opa's waren Hollandse jongens, zeg maar, die naar Indonesië of toen Nederlands-Indië gingen. En daar een tropisch vogeltje zijn getrouwd. En daar ben ik dan uiteindelijk in voortgekomen. Mijn vaders vader had een plantage met speciale soorten gras voor de paarden van de cavalerie. En toen de oorlog kwam, mijn vader trainde ook die paarden van zijn vader. En toen de oorlog kwam, werd hij opgeroepen. Uiteindelijk is hij aan de Burma spoorlijn terechtgekomen. Waar hij 4 jaar als krijgsgevangen is afgebult door de Japanners.
1: En afgebult is het goede woord, hè, Francis?
0: Ja.
1: Zijn er nou binnen de families nog steeds gevolgen merkbaar van wat er destijds allemaal is gebeurd?
0: Nou, de generatie die het allemaal daadwerkelijk heeft beleefd, die wordt natuurlijk steeds kleiner.
1: Mm-hmm.
0: Want mijn vader zou nu ook al over de 100 geweest zijn, dus dat heeft hij ook niet gehaald. Maar er zijn wel... Kijk, ik ben zelf, wat ik al zei, 77. Ik heb als kind, waren wij natuurlijk veel dichter bij die oorlog. Want ik was 1 jaar toen we naar Nederland gingen. Mijn ouders, die zijn... gewoon Nederlanders die terugkwamen naar Nederland na de oorlog. Je had geen keuze. Maar toen waren ook wel de verhalen over de Japanse tijd, werd het altijd genoemd. Hè?
1: Oh ja,
0: als er kennis op visite waren. Wat ik alleen verschrikkelijk, wat mijn moeder altijd vreselijk vond, dat bijvoorbeeld dan de melkboer zei, god, wat spreekt u goed Nederlands? Dan kon ze uit elkaar ploffen.
1: Ja.
0: Meneer, ik ben Nederlander.
1: Ja.
0: Ik zeg ook altijd tegen mensen, als jij als Hollands meisje naar China emigreert, en je komt na, zeg, 10, 20 jaar terug. Dan ben je toch ook niet ineens Chinees geworden?
1: Ja, maar zo werd er gepraat, hè, Francis. Zo werd er gepraat.
0: Ja.
1: Ja, er waren natuurlijk ook heel veel jonge mannen die terugkwamen en die helemaal hun verhaal niet kwijt konden.
0: Ja, precies.
1: Want er werd niet meer over gepraat en je moest maar door.
0: Ja.
1: En heb jij daar zelf ervaring mee?
0: Nee, mijn vader was een hele goede verteller. Ik weet dat wij als kinderen van het heerlijk op zondagmorgen om hem heen en dan vertelde die verhalen. Hij heeft nooit geprobeerd ons haat tegen de Jappen op te dringen. Hij heeft altijd gezegd, ik was tegen het systeem, niet tegen die mensen. Ik snap, maar die kleine gele mannetjes vonden het toch wel prachtig om het allemaal uit te voeren.
1: Ja.
0: Ik weet niet of het gisteren was er een hele indrukwekkende film op de televisie over vrouwen en kinderen in Jappenkampen.
1: Mm-hmm.
0: Het was om 2:30 op NPO 2. Dat is een hele indrukwekkende film. Maar ik bedoel maar te zeggen, mijn vader vertelde wel bijvoorbeeld verhalen over hoe hij stiekem met zijn vrienden medicijnen ging jatten voor andere vrienden die ziek waren.
1: Ja.
0: Of dat hij had een keukendienst en hij stond met zo'n grote pot soep te koken. Maar hij moest even weg. En dan liep daar zo'n schurftige hond rond in die keuken. Toen hij terugkwam, was die hond nergens te vinden. En toen keek hij in die grote pan en daar dreven allemaal haren.
1: Ach ja.
0: Maar hij heeft niks gezegd. Hij heeft het vlees uit elkaar gehaald, lekker teruggegooid in soep. Ze hebben nog nooit zo'n lekkere soep gegeten in de kamp. Dat soort leuke verhalen.
1: Dat zijn ook leuke verhalen. Er zijn natuurlijk ook afschuwelijke verhalen. Laten we wel wezen. Mensen hebben echt geleden. Maar ik denk aan beide kanten. Aan beide kanten.
0: Hè? Ja,

0: Sorry, ho, ho, ho, aan welke beide kanten?
1: Nou ja, de mensen daar in Indonesië, zeg maar, hebben ook moeten lijden, hè, onder de oorlog.
0: Ja. Jij bedoelt om na de Bersia-periode, dat was na 1945, toen Japan was gecapituleerd. Toen kwamen de Indonesiërs, die kwamen in opstand. Ja, gek hè, na 350 jaar kolonisatie.
1: Ja.
0: Ze wilden eindelijk hun land eens een keer terug.
1: Ja.
0: Maar er is nog...
1: Er vallen altijd slachtoffers, dat is wat ik wil zeggen. Mensen willen eigenlijk dat allemaal niet.
0: Dat is algemeen gesteld. Dat is een beetje algemeen gesteld.
1: Ja, vind je dat te algemeen? Ja.
0: Ja. Nederland is heel goed in het wijzen naar andere landen, wat andere landen allemaal verkeerd doen. Maar als jij wijst, wijzen er altijd drie vingers naar jezelf.
1: Mm-hmm.
0: En dat begint Nederland, want je vroeg aan mij, het begint het nu meer in de aandacht te komen.
1: Ja.
0: En vooral de misstanden. Kijk wat er nu is gebeurd. Premier Rob Jetten heeft eindelijk zijn excuses gemaakt op 21 juni aan de Molukse mensen. Mijn vader was een kniller, maar het was dan een Europese kniller. En je had de Molukse knillers. Het was ook binnen het knil waren daar was daar de hiërarchie, zou ik maar zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar mijn vader vertelde dat na de capitulatie van Japan waren die Europese vrouwenkampen, die waren opeens onbeschermd voor de Indonesische opstandelingen. Toen hebben de Molukse soldaten cordons gevormd om die Europese kampen, om die vrouwen te beschermen met gevaar voor eigen leven. Maar dat hoor je nooit als je het over de Molukkers hebt. Ja, die hebben de trein gekaapt.
1: Ja, maar dat soort verhalen. Maar, maar daarom is het ook belangrijk, Francis, dat de verhalen verteld...
0: Juist, dan komen we terug bij het begin.
1: Ja, dan komen we terug. Maar tot slot, hè, wat zou jij nou zeggen tegen mensen die vinden dat we na ruim 80 jaar moeten stoppen met steeds terugkijken naar de oorlog? Want die heb je ook. Die geluiden gaan er
0: nou,
1: ook.
0: Dat zeg ik tegen. Die vraag heb ik gehad. Ik heb bij RTV Utrecht gewerkt. En daar was ook een programmamaakster en die maakte toen een interview over een Indisch rusthuis wat er zou komen daar in de buurt van Utrecht.
1: Mm-hmm.
0: Die stelde die vraag ook. Nu je deze vraag aan mij stelt, het stoom komt uit mijn oren.
1: Ja.
0: Want ik geef dan een tegenvraag. Durf je dat ook tegen Joodse mensen te zeggen?
1: Mm-hmm. Nou ja, dat gebeurt ook, hè. De Holocaust wordt ook gebagatelliseerd of gezegd het gebeurt. Het is helemaal niet gebeurd.
0: Nou, het wordt niet gebeurd. Ja, precies. Maar wat voor de Europeanen Hitler was, dat was Hirohito en zijn familie voor de Indische mensen. En wat gebeurt er? Koningin Juliana ontvangt doodleuk keizer Hirohito. En de zonen van Hirohito zijn doodleuk op de bruiloft van Willem, Alexander en Maxima. Ik zal je vertellen, als Hitler zonen had gehad, dan hadden ze nog niet mogen wijzen naar het koninklijk huis. En hier doen ze het wel. Nu is kort geleden is er weer een Hirohito hier op bezoek geweest.
1: Ik hoor aan je stem dat het je boos maakt.
0: Nou, natuurlijk. Want ik weet wat mijn familieleden hebben geleden. Mijn oma is omgekomen in een kamp.
1: Ja, zit er nog veel boosheid onder de mensen?
0: Nou... Indische mensen zijn wat vergevingsgezinder, denk ik.
1: Maar zit er nog wel boosheid?
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Maar, en waarom? Omdat ik nu net vertel dat zij zo hebben geleden. Maar dat hier het Koninklijk Huis doodleuk de Hirohito-familie op bezoek heeft. Keizer Hirohito is hier door Juliana ontvangen. Terwijl Indische mensen langs de kant stonden met spandoeken. Omdat zij hun salaris gewoon 4 jaar lang niet hebben gekregen. Mijn vader heeft 4 jaar... aan de Burma spoorlijn gewerkt en dat nooit ons salaris voor ontvangen. Want weet u wat de Nederlandse regering zei? Je hebt toch voor de vijand gewerkt?
1: Ja. En dat zijn hele schrijnende toestanden. Francis Hazekamp, we moeten helaas afronden. Goed dat comité 15 augustus 1945 Amersfoort aandacht blijft schenken hieraan.
0: Ja.
1: Aanstaande zaterdag 15 augustus, ja, dan vindt de herdenking plaats in de Sint-Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort. Vanaf 11:30 is iedereen welkom om binnen te komen lopen.
0: Ja, we hebben dan een ceremonie, ook de burgemeester is weer aanwezig.
1: Ja.
0: We hebben een paar sprekers van de Molukse gemeenschap, een marineman en knilmensen. Maar daarna hebben we een maaltijd, maar helaas kan ik daar niemand meer voor uitnodigen, want daar hebben we over de 100 gasten die komen mee eten. En
1: Dat is wel een mooie aantal.
0: Dat gaat dus echt niet. Maar we hebben ook een heel mooi monument, dat wil ik graag vertellen, in de tuin van wat nu nog, en wat heet het Museum Vlehieten, dat heet het Museum Amersfoort. Er staat een prachtig monument van de Melati, dat is de Indische jasmijn. En daar gaan we ook naar defileren en daar leggen we ook bloemen bij neer. Maar inderdaad, wij gaan het verhaal blijven doorvertellen.
1: Ja.
0: En dat doe ik samen met Arie Cijfer. Hij is ook een Indisch jongen. Je bent bij de Indische gemeenschap ben je een Indisch jongen tot aan je 90ste.
1: Nou kijk, heel leuk.
0: Goed. En we gaan dat weer met elkaar doen. Francis, dankjewel dat je me hebt gebeld.
1: Natuurlijk,
0: en
1: Francis.
0: En goede uitzending verder.
1: Dankjewel en een mooie dag gewenst. Zaterdag.
0: Dankjewel.

Ik heb een potpourri geschreven voor deze speciale gelegenheid. Het zijn natuurlijk allemaal liedjes die u min of meer kent. En de potpourri moest natuurlijk een naam hebben. En heb ik gedacht, weet u hoe we moeten noemen? Ter ere van onze vroegere werkgever heb ik hem genoemd de Hiro Hito Hit Parade.

waar de kogeltjes fluiten. En waar het Japannertje weer wat verzint om je laatste voedingsresten uit je body weg te pesten. En waar alle misère begint. Want daar begon het pas goed, dat weten we nog wel, aan de spoorlijn. Ik heb wel eens gedacht, die spoorlijn deed me soms denken aan een lintworm. Hoe langer hij, hoe magerder wij.

0: Jongens, de brug is bijna klaar. Jongens, nog twee, drie ballen kiezen maar. Mannen, nou gaat het spannen. Nog één zo'n balk en hij dondert in mekaar. Jongens, de brug wordt jou vallen. Jongens, straks komt de Burma-spoor. Mannen, nou gaat het spannen. Als alles goed gaat, dan lazert hij erdoor. Want dat heb ik wel eens gedacht. Onze woordenschat van vandaag hebben we 25 jaar geleden geplukt in de diepe bossen van Burma. Kunt u het herinneren? Gek, hè? Ik kan het nog altijd merken. Als ik, zal maar zeggen, een teleurgestelde wethouder tegen de pers hoor zeggen, ik voel me grotelijks belazerd, zeg ik Burma. Kan niet anders.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen, Klaas.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het is prachtig weer vandaag.
3: Ja.
2: Voor de mensen die van droog houden.
3: Ja, en voor mensen die van heet houden.
2: En voor de mensen die van heet houden, want het wordt weer erg warm, hè?
3: Ja, nou, vandaag valt het nog mee. 30 graden halen we net niet. Er zijn wat sluierwolken, maar tegen de avond is het helder genoeg voor de liefhebbers om 90% van de zon in het duister te zien.
2: Ja, tussen 5 en 6 gaat het gebeuren.
3: Oké, ja.
2: Nee, tussen 7 en 8, neem me niet kwalijk. Tussen 7 en 8, ja. En heel veel mensen hebben een run gemaakt op die eclipsbrillen. Nou, maar hopen dat het te zien is ook, hè?
3: Ja, die zijn uitverkocht, hè?
2: Ja, die zijn uitverkocht. Ja.
3: Nou ja.
2: Heb jij er een?
3: Nee.
2: Nou, kan je ook niet.
3: Ik weet niet of ik het ga doen. Ja, ik ga misschien een bak met water buiten zetten. En dan in de... dan zie je de zon ook, hè, weer spiegeld in het water.
2: Ja, ik heb ook gezien van de week op televisie hadden ze een vergiet met een wit blaadje papier.
3: Ja, nou ja.
2: Nou ja, hoe dan manieren. Ook.
3: Ja, hoe dan ook. Maar goed, morgen wordt het dus weer, wat we gewend zijn, snikheet. Dus 30 tot 35 graden, meer richting 35 graden. En de dag daarna, vrijdag ook nog. En dan eindelijk worden we verlost van de hitte. Hmm. Dat gaat gepaard met onweersbuien. Ik denk dat de oostelijke helft van Nederland daar vooral mee te maken heeft. Dus je hebt kans dat het hier wel afkoelt. Maar dat we in de verte de onweersbuien weg zien drijven naar het oosten en Duitsland.
2: Valt er bij ons nog wat regen? Of?
3: Ja, nou ja, dat is net, daar hebben we het morgen over. Dat is de vraag.
2: Dat is de vraag.
3: Ja, maar we zouden kunnen zijn dat we aan de regen ontsnappen, grotendeels. Mm. Maar hoeven we niet ons druk over te maken, want daarna komen nieuwe storingen en die brengen overal in Nederland regen. En zoals er nu uitziet, regen van betekenis.
2: Oké.
3: Dus het kan op den duur uitdraaien op 40 tot 50 millimeter.
2: Dat is een aardige slok.
3: Ja, en dan zijn we dus diverse dagen verder. En dan, dan zou de droogteperiode voorbij zijn met de slag om de arm. Want ik heb ook oplossingen gezien waarin die regenhoeveelheden erg tegenvallen. Dus dat het niet meer als een paar millimeter is. Maar goed, het meest betrouwbare Europese model houdt op een flink veel regen. Na de regen op zaterdag, die vooral het oosten zal treffen. En dan moeten we ook wennen aan de temperatuur. Want dan krijgen we overdag temperaturen die we nu 's nachts meemaken.
2: Ja. Dus weer een groot verschil. Weer een groot verschil.
3: Onder de 20 graden.
2: Oei, daar moeten we zeker even aan wennen.
3: Maar goed, we worden wel beloond.
2: We worden beloond. Klaas, ik dank je weer voor vandaag en jij bent er morgen weer. Ik wens je een hele fijne dag toe.
3: Ja, dankjewel.
2: Dag Klaas.
3: Dag.

0: Ja, we gaan naar Zandvoort en daar is het ook inderdaad tijd voor. Hè? Want ja, het wordt warm en zeker morgen. Dus ik zou zeggen, neem niet alleen broodjes en koffie mee, maar neem ook zonnebrand mee. Ja, dat was van het ensemble Vrij en Blij onder leiding van Wessel Dekker. En dan gaan we over naar het nieuwe programma Duurzame Draai. Vanmiddag is het weer te beluisteren tussen 5 en 6 en hier bij Radio Eemland 1. En Anne-Marie Onderstal, ja, een van de presentatrices van dit programma, die heb ik nu aan de lijn. Anne-Marie, collega, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pearl.
0: Ja, goedemorgen. Vanmiddag weer Duurzame Draai.
1: Klopt.
0: Ja, wat voor onderwerpen hebben jullie vandaag?
1: Alweer de derde uitzending.
0: Alweer de derde uitzending.
1: Ja, inderdaad. Nou, we spreken met energiecoaches, maar eentje in Baren, maar ook eentje in Bunschoot. We hebben natuurlijk allemaal veel energiecoaches, maar dat ze in de regio zo actief zijn, dat is ook best wel goed om te weten. Mm-hmm. En we hebben het nou nog steeds, ook deze week, heel actueel over hittestress.
0: Ja.
1: We spreken met Simone van Milieu Centraal. En die, heel veel mensen hebben natuurlijk hittestress. In huis, buitenshuis. En wat kun je daar allemaal aan doen?
0: Maar wat heeft dat te maken met duurzaamheid, Anne-Marie? De hittestress?
1: Nou, ja, duurzaamheid is natuurlijk in heel breed, hè. En ook biodiversiteit en weersomstandigheden. Hoe onze planeet minder wordt. Daar moeten we met z'n allen goed voor zorgen. En hittestress en de warmte, dus warmere zomers, heeft toch echt wel te maken met onze klimaatverandering.
0: Ja, en met de droogte.
1: En het gevolg is hitte.
0: Ja, inderdaad, heel veel hitte. Want als er nu 30 graden geroepen wordt, dan kijken we niet eens meer raar op. Maar hoe zit dat met mensen moeten eigenlijk minder water gebruiken. Maar ja, je wil ook je tuin niet laten verschroeien, want ja, dan gaan al je planten dood. Dus wat adviseren jullie?
1: Ja, regentonnen alleen, die worden ook niet zo gevuld op het moment.
0: Nee, daarom. Daarom.
1: Ja. Dus heel zuinig doen met water. En als je echt heel erg zuinig doet met water, zoals je douchewater opvangen en daarmee andere dingen gebruikt. Of dat voor andere dingen gebruikt, dan kunnen de plantjes nog een klein beetje overleven.
0: Ja. Zou toch zonde zijn? Ja, de tuincentra.
1: Maar die water vindt zit deze week niet in het programma.
0: Nee, deze week niet. Nee.
1: Nee.
0: Anne-Marie,
1: wat nog meer? Wat nog meer? We spreken ook met Adriaan Voeten. En Adriaan Voet is onder andere van Meten en Weten in Baren. Maar ze doen een rondje langs de Emerwaard en de biodiversiteit daar. Dus dat ook daar is natuurlijk een heleboel aan de hand. Helaas was toen nog niet het nieuws naar buiten over de nieuwe mast in ook daar in de buurt. Mm-hmm. Want anders had hij er ook nog meegenomen kunnen worden. Dat lezen we nu natuurlijk in alle kranten. Over een nieuwe mast die neergezet gaat worden, die 3 keer zo hoog is als nu.
0: Ja.
1: Maar het gaat vooral over de Eem en de Eempolder en de Eemerwaard en de biodiversiteit daar. Als laatste hebben we het over slimmer energie en de nieuwe witgoedregeling.
0: Ah.
1: En dan komt de...
0: Moeten we allemaal aan de nieuwe wasmachine?
1: Nou, we moeten niet, maar wij helpen mensen vanuit ook slim met energie. Daar doen we natuurlijk mensen met sociale huurwoningen helpen om hun energierekening te verlagen met allerlei middelen en adviezen.
0: Ja, weet je wat zo jammer is, hè, Anne-Marie? Dat vaak die mooie, duurzame wasmachines, ik blijf even bij de wasmachine, dat vaak van die dure apparaten zijn. En juist de mensen krappe kast zitten, dat die nou net die apparaten niet kunnen aanschaffen. Dat vind ik nou zo jammer.
1: Ja, maar ook dat is inderdaad zo, deels. Aan de andere kant is het zo dat je voor €500 een prima label C kan hebben, die ten opzichte van een wasmachine die al 20 jaar ergens staat, of die al 3 eigenaren hebben gehad, wat natuurlijk vaak bij mensen die wat minder te besteden hebben wel het geval zo is, die slurpen energie. En doordat je hem dan vervangt,
0: heb je al winst.
1: Ga je sowieso en in energieverbruik, dus in duurzaamheid, En in energiekosten op je rekening ga je sowieso heb je winst.
0: Nou, ja. Hopen dat iedereen die 500 euro heeft, hè?
1: Nou, die gaan wij dus... wij zijn een soort van... of wij, ja, de gemeente Baren vervangt ze nu voor 500 euro.
0: Nou.
1: Dus het is eigenlijk een soort cadeautje voor de doelgroep... tot 150% van het minimuminkomen.
0: Nou, dat is een mooi bericht. Dat is een mooi bericht.
1: Ja, en we doen die mensen... komen we bij ze thuis en dan vervangen we de koelkast... of de wasmachine... of de droger zelfs, of de vriezer.
0: Nou, en, reden genoeg om vanmiddag naar jullie... Ja. Nou, reden genoeg voor iedereen om vanmiddag tussen 5 en 6 te luisteren... naar de duurzame draai hier bij Radio Eemland 1. Annemarie Onderstal, dank je wel. Succes met je programma. Ja. En we spreken elkaar binnenkort wel weer, hè?
1: Jij ook, succes, Pearl.
0: Dank je wel, dag.

0: Ramses Shaffy samen met Lisbeth List. Pastorale. En de tekst kwam van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Het orkest onder leiding van Bert Page. Aanstaande zaterdag, 15 augustus, ja, dan gaan de harten van menig voetballiefhebber in de regio sneller kloppen. De nieuwe competitie gaat weer beginnen. Zijn de IJsselmeervogels klaar om de Kozakkenboys te verslaan? Ik ga het vragen aan onze voetbalkoning uit Spakenburg, Willem van Veluw. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Paul.
0: Ja, goedemorgen. Nou Willem, brand maar los. Zijn ze er klaar voor, de jongens?
1: Ja, nou eigenlijk nog niet helemaal.
0: Nee.
1: We hebben afgesproken met elkaar om de onrust toch zoveel mogelijk binnenboord te houden. Nou, dat is weer totaal niet gelukt. Net voor de competitie is bekend geworden dat de TC, de technische commissie die alle zaken regelt, eigenlijk liever niet verder wilde met de trainer Leushuis. En dat ze de trainer De Jong van Kozakkenboys aan wilde trekken. Nou, dat heeft weer voor de nodige onrust gegeven. Dat is natuurlijk nooit goed als je aan de competitie gaat beginnen. Nee. En dit soort berichten weer naar buiten krijgt. Dat is gewoon heel slecht voor de club. De trainer Leushuis die heeft gewoon gezegd, nou ik heb nog een contract voor een jaar en ik heb ze in de tweede divisie gehouden. Dus ik trek me nergens wat van aan. Het bestuur heeft ook het advies niet overgenomen. Maar het is heel jammer, Peul, voor zo'n mooie club dat al deze onrust weer naar buiten komt.
0: Ja, dat is...
1: Zo hoor je niet aan een competitie te beginnen.
0: Nee, dat lijkt me voor de jongens ook niet leuk natuurlijk, hè? Om op deze manier te moeten gaan starten. Maar zijn er, Willem, nog nieuwe spelers aangekocht, dat jij weet?
1: Ja, ze hebben natuurlijk Van der Dikkenberg van Eemdijk overgenomen. Dat is een hele goede spits die heel veel gescoord heeft bij Eemdijk. Dan hebben ze Jurian van der Ede, een middenvelder, Aris Roep. En waar ze heel veel pech mee hebben, dat is Janno Jansen. Die is heel zwaar geblesseerd geraakt. Die is tegelijk al bijna 6 weken uit om te herstellen. Dat is heel jammer. Ze hebben het in de oefenwedstrijden niet zo geweldig gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld onder andere met 7-1 van AZ verloren. Met 2-1 van Sportlust, die een klasse lager speelt. Hoofddorp speelt een klasse lager. Maar goed, door oefenwedstrijden te winnen word je geen kampioen, zegt Chris de Graaf altijd.
0: Nee.
1: Het is, die mag je beter verliezen. Maar als het om het echtje gaat. Ja, en ze gaan zaterdag natuurlijk gelijk al tegen Kozakkenboys. Moeten ze een uitwedstrijd spelen. En en die week daarna dan komt Quickboys op bezoek. Dus ja, kijk, het is altijd zo, Peul, als er in het voetbal zoveel onrust is. En je verliest een paar keer. Ja, dan wordt het trainer van de of de positie van de trainer nooit sterker door.
0: Nee, dat klopt. Want ja, Willem Leushuis die blijft dus aan, als ik het goed begrijp van jou.
1: Ja.
0: Maar ja, hoe staat hij erin nu? Want het is voor hem natuurlijk ook een beetje een vervelende start.
1: Ja, nou kijk, Leushuis is natuurlijk een zeer ervaren trainer, geroutineerde trainer die zich niet zo gauw druk maakt. Die zegt gewoon van ik heb een contract en als ik me allemaal te veel word en het gaat me irriteren, dan ben ik gewoon zelf weg. Want ik zit in mijn nadagen van mijn carrière, dus ik ga me helemaal niet zo druk maken. En als ik er 's nachts wakker van lig, dan ben ik de eerste die weg is.
0: Ja, maar als hij weggaat, wat dan Willem? Wat dan?
1: Ja, nou, dan zal er altijd wel weer een andere trainer opstaan, Peul. Maar dan begin je weer slecht aan het seizoen. Wat hij zo meer wel eens nou eens moet proberen. Ze hebben ook geprobeerd om de rijen kort te sluiten. De dingen binnen kamers houden. Hou de dingen binnen kamers. Maar wij krijgen gewoon alle informatie die daar gaande is. Via het randje 16 gebeurde. Krijgen we uitgebreid op de e-mail. Nou, dat hoort gewoon niet in het voetbal. Je moet die dingen binnen kamers houden. Anders krijg je het nooit rustig. En wat ook natuurlijk zou helpen is dat er een nieuwe voorzitter komt. Want die is er nog altijd niet. En die kan ook de nodige rust brengen. Maar niemand wil er in zo'n slangenkuil instappen, want men die zegt van ja, als er constant maar onrust is, ja, dan is er gewoon voor ons geen werken als voorzitter zijnde.
0: Nee.
1: En dat is voor zo'n mooie club die zoveel successen gehaald heeft. hebben in het verleden. Ja, gewoon heel erg jammer. En dat moet echt binnen een paar maanden op de rails gezet worden.
0: Ik hoop, Willem, dat dat gaat lukken. Want ja, het zou toch zo mooi zijn, hè, als, ja, als de talenten weer gewoon kunnen floreren. En ja, de IJsselmeervogels gewoon weer ja, kunnen vliegen, laat ik het zo noemen.
1: Ja, dat is heel toepasselijk. Hè? Ja. We hebben een mooi plaatje van alle vogels vliegen.
0: Alle vogels vliegen, dat zou mooi zijn.
1: 70 groot hit was. Maar ja, goed, dan hebben we ook daarnaast Spakenburg natuurlijk. Daar moet het dit jaar ook gebeuren. Want daar wordt ook niet meer met een eerste, met een vijfde plaats genoegen genomen. Die hebben zoveel versterkingen gehaald. En daar moet het dit jaar ook voor het eerst eens gebeuren, dat ze bovenin gaan meedraaien om het kampioenschap. En wordt het weer tegen een vierde, vijfde plaats, dan gaat het daar ook onrustig worden, Paul.
0: Ik hoor het al, Willem. Het wordt spannend. Het wordt ja, nagelbijten, denk ik, voor heel velen. En ja, wij gaan het allemaal van jou horen, want Randje 16 gaat natuurlijk weer beginnen. En dan ga jij iedere maandag ons weer vertellen hoe de zaken ervoor staan. Willem van Veluwe, ik dank je voor vandaag. Ik wens je een hele mooie dag toe. En we gaan elkaar heel snel weer spreken.
1: Ja, tot maandag. Bro.
0: Tot maandag.
1: Fijne dag.
0: Jij
1: dag.
0: Ook, dag.
1: Dag.
0: En nu hoort het. We zijn aan het eind weer van dit uur Eemland 1 Actueel. Vanmiddag tussen 12 en 1. Dan kunt u het allemaal nog eens terugluisteren. En hou onze socials in de gaten. En de website eemland1.nl. Morgen zijn we er weer met nieuwe achtergronden en nieuwsberichten uit uw eigen regio. Voor vandaag dank ik u allemaal hartelijk voor het luisteren. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Toch? Of vind je er niet zoveel aan? Nou, ik wel. Glennis Grace en Tino Martin samen. En zonder jou. Dekker Radio. Ha, ha, ha. Ha, ha. Everick Simone.

Daniel Busser heet deze zanger. En Zomer is van een tijdje terug. Jawel, ik trek ze uit de kast hoor. De vergeten melodieën, zoals deze van Claude Rogers. Check

verbazingwekkend goed, deze van de Beatles. Jawel. En ze gingen maar door in de tijd, hè. Elke keer weer een prachtige uitgave. Drive My Car was uit 1965. Ja, zo oud, zeg. Jongen. En ken je dit gezelschap nog? The Talking Heads. En in 1981 zongen ze deze hit. Eens in je leven moet je naar Dekker Radio hebben geluisterd.

Kabaal Radio Dekker. Excuseer zich. Talking Heads en Once in a Lifetime. Hoef je ook maar één keer naar te luisteren. Dat is niet zo erg, hè? Even rustig aan met Richelle Brink, heet deze dame. Zonder afscheid. Nou, ik ben benieuwd.

0: Best wel een knap nummer van Richelle Brink. Onthoud die naam, zou ik zeggen. En zonder afscheid. Nou, ik neem nog geen afscheid, want we gaan eerst nog even naar het halve uur toe. En Wiebe zit in studio 2 met deze drie klaar. Kom maar op, Wiebe.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering beklad met de teksten pedofielen en 282 SR. Het laatste verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand te ontvoeren. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. En een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Het weer zonnig en in het zuiden temperatuur rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden.

Ach, prachtig. One Bad Apple uit 1971. Dek Radio deel 2, daar ben je aangeland. Drie achter elkaar. Beloofd is beloofd. Dadelijk Daantje met mannen, maar eerst de Time Bandits.

0: vond je die autopet die voorbij kwam? Oh, die zou ik wel willen zijn.
1: Ja.
0: Vroeger heb ik die gehad als kind. Zo'n autopet met twee van die mooie wielen. En een stuur. En dan moest je wel heel goed sturen, want anders lag je op de grond. Nou, dat heb ik heel vaak gepresteerd. Maar ik ben er niet slechter van geworden. Careless Whisper. Ken je deze nog?

muziek uit 1966. Meer dan niets betekent dat. Mashkenada. Ja. Moet je een beetje tevreden mee zijn. 1966 staat erbij. Ja, dat klopt wel. Hè. Heel lang geleden. Ja. En dit stel kennen we ook wel. Uit Nederland. De 3 J's. En ze gaan dansen tot het over is.

0: Harry Styles. And American Girls? No. Volgens mij een hoop herrie voor niks, toch? Hij is weg. Geschrokken van wat ik zei.
1: Een sleurpiel zaagt de trap op, maar dat had totaal geen nut.

Alidas Hidding. Mooi lied hoor, dit. Uit 2021 zien Vrouw Musses Wieten. In dialect was dat. Hé, hey, we zijn er doorheen. Oh jeetje. En ik had er nog eentje klaarstaan van Yes, uit Engeland. The Owner of a Lonely Heart. Movies.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Engeland 1. De kop is er weer vanaf van Laura Branigan. En self-control. Ja, ik doe ook alles zelf hoor. Ik heb alles zelf onder controle. Nou ja, meestal. Maar de plaatjes draaien, dat gaat me over het algemeen wel goed af. Dus dat daar ga ik me maar weer bij houden. Music Memories, we gaan een uur lang terug in de tijd. We gaan van het ene decennia naar het andere. Van de jaren 60, 70, 80, 90. Dat gooien we een beetje door elkaar. Doen er wat nieuw werk en wat Nederlandstalig bij. En wat hebben we dan? Weer een aflevering van Music Memories. Niet te veel praten en heel veel muziek. Dat is een klein beetje het motto. En dat gaan we dan ook heel gauw doen. Met Patrick Suvet. Uit 1978. Een lekkere discoplaat. Got a feeling. Music.

0: Patrice Juvet, een van de hitjes die hij gescoord heeft. Hier op Eemland 1 hoorde je hem nog een keer. Uit 1978. We gaan naar 1997 met Aqua en Barbie Girl.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Normaal hier op Emeland 1 een oerend hart. Ja, die moest wel weer een keer voorbij komen. We hebben al zo vaker wat van normaal gedraaid. Maar deze eigenlijk niet. We gaan verder met The Animals. Bring It On Home To Me.

Bring It On Home To Me van The Animals hier op Eemland 1. En van de jaren 60 gaan we weer naar de jaren 80 met Kirsty MacColl.

Ja, de Twilight Zone van Tour Limited. En dit was ja, natuurlijk Ome Henk. En stelletje halve zolen van het album Ome Henk is weer bezig. Ja, daar ga ik eens een keer wat mee doen. Daar kom ik er nog een keer op terug. We gaan nu eventjes wat draaien van Lionel Richie. We gaan even dansen. Op het plafond nog wel. Dancing on the Ceiling.

Grace Kelly van Mika. Ja, in de jaren 80 had Blondie een hitje met Denise Denise. Maar het is eigenlijk een liedje uit 1963. En die gaan we nu draaien. Randy and the Rainbows en Denise.

wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zegt hij, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blok op je loten. En we hopen

0: aan de lijnen.
1: Ja, hij blijft lullen. Laten we maar eventjes afkappen. Noodweer in de 12-inch uitvoering van In de Disco. En we blijven even bij Nederlands product, hoor. Dit was ook wel een leuke in de jaren 90. Lois Lane en Tonight.

Crazy little thing called love and Queen hier op Eemland 1. En dan zien we dat het weer tijd is om afscheid van je te gaan nemen. Ik heb nog één plaat voor je te gaan. En ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met John Denver. And thank God I'm a country boy.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Vele liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond Jan Berg.

mond open in het programma Bondvol vandaag, deze jaar 1982. Hot Chocolate en Girl Crazy, heerlijke muziek. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze voor u het komende uur. Zo ook deze hedendaagse muziek, Olivia Dean en The Baby Steps.

0: De muziek van Olivia Dean en zo hoort ook de hele nachtse muziek hier voorbij komen in het programma Bond. Baby Steps was de titel van het plaatje. Wij gaan lekker terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude meuk!
0: Dat bedoel ik maar. We gaan naar 1966 met The Fabulous Four, oftewel The Beatles. Got to get you into my life.

0: Heerlijke plaat van de Beatles in 1966. Got to get you into my life. Ja, dat kunnen we wel eens hebben natuurlijk. Hè. Goed, eens even kijken. We gaan naar het jaar 2000. Zie ik in mijn lijstje voorbij komen.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: It's Bon Jovi. Thank you for loving me. Zeg ik ook wel tegen mijn meisje.

0: Ja, de muziek van Bon Jovi. Thank you for loving me. We gingen daarvoor terug naar het jaar 2000 alweer. Ja, de tijd gaat snel als je de jaartjes weer stelt.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Alok, Bruno Mars, Martini, Zebra en nog veel meer vrienden. Hear Me Now, de titel van de plaat uit 2016.

0: En dat was hem, deze muziek van Alok, Bruno Martini en Siep. Hear Me Now, de titel van de plaat. Wordt hoogste tijd om eens even wat nieuws te draaien.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Peter Veenstra. Dat is een nieuwe Nederlandstalige plaat. Heb jij ook dat gevoel?

0: Peter Veenstra is een nieuwe plaat. Heb jij ook dat gevoel?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En bij de Cranberries voor u. We gaan naar 1993 met Linger.

0: Zeker 1993 dance van The Cranberries. Linger, de titel van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En op na het half uur met Thijs van de heren Groeneveld en Kok. Greenfield en Cook uit 1971. Dit is Only Lies.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Kaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro voor noodhulp aan de mensen die in Colombia werden getroffen door de aardbeving. Daarbij vielen honderden doden en nog veel meer gewonden. Ook liggen er mogelijk nog duizenden mensen onder het puin. En het Nederlandse fietsbedrijf Axel wordt mogelijk overgenomen door Quanta Capital. De Ierse investeringsmaatschappij overweegt een bod op het bedrijf. Axel is bekend van de merken Batavus, Sparta, Koga en de bakfietsen van Babu. Gisteren werd het failliet verklaard. Het weer, zonnig en warm en vanavond is het helder en dus is de zonsverduistering goed te zien. Morgen nog warmer.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

0: Kiss.
1: En dat was hem deze van Prince and the Revolution uit 1986. Kiss, een lekker kusje op zijn tijd, is nou, mijn kant op. Muziek 126 van Somber, My Body Isn't Ready.

0: Somber, my body isn't ready. En ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hedendaagse muziek in ieder geval was dat hier in het programma Bond. En wij gaan lekker terug in de tijd nu.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, Frankie Valli. Can't take my eyes off you.

0: Frankie Valli en The Four Seasons uit 1967. Can't Take My Eyes Off You. Zo is dat hier. We gaan eens even kijken. We gaan Anouk draaien. We gaan naar het jaar 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Er is One Word.

0: is 20 jaar oud, deze opname. Anouk, One Word.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En welke uiteraard. Nick Andrea. Dit is White Wedding.

0: Nick en Ria en zijn White Wedding. En ook dat hoort u gewoon hier in het programma Bond.
1: En ja, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, het is en blijft gezellig. We gaan naar 2011 met Willing Temptation. Dit is Faster.

De muziek van Within Temptations bracht ons een punt het programma dat afscheid van u gaan nemen. Dit was hem alweer een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageer op het programma kan mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, voor het overige wens ik u een hele fijne dag. En ik vertel nog even wat de muziek waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. En dan nog een nieuw werkje van Downtown Mystic, Losing My Mind. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende bond.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai, een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
5: Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe aflevering van De Duurzame Draai. Mijn naam is Noëlle Sand en tegenover mij zit Annemarie Onderstal. Vandaag in ons programma geven we aandacht aan de energiecoaches. Dus we laten er zowel eentje uit Baarn als uit Bunschoten, Spakenburg aan het woord. We hebben het over biodiversiteit en de afgelopen weken hadden we het best warm gehad. Dus hittestress komt aan de orde. En tot slot vertellen we wat meer over het project Slim met Energie en de witgoedregeling.

0: Dat is een lekker begin van het programma, Menno. Goed gekozen. Leuk. We gaan nu over naar onze Henk. Henk van Es, hij is met vakantie, maar alsnog als razende reporter neemt hij overal in het land, maakt hij zelf opnames. En vandaag heeft hij een interview gedaan met een collega, energiecoach van Baarn Duurzaam, Jan. Dus luister mee.
1: Ik spreek met Jan Heesemans. Hij is energiecoach in Baarn. Dag Jan.
2: Dag Henk.
1: Ja. Vertel eens Jan, hoe is het zo gekomen dat jij energiecoach bent geworden?
2: Ik ben al 30 jaar met mijn huis aan het verduurzamen. Elke keer een stukje. En ja, dat trok mij wel aan om ook mensen te
1: helpen.
2: Te helpen, ja. om te verduurzamen, ja, en zeker, ja, om leuk te beginnen.
1: Ja.
2: Want het begin is erg moeilijk om, ja, lijn te krijgen in het hele verhaal.
1: Wat doet een energiecoach eigenlijk?
2: Nou, een energiecoach die gaat bij de mensen op bezoek met één of twee man.
1: Mm-hmm.
2: En die bekijkt het huis en die kijkt naar de mogelijkheden van de persoon die daar woont. En dat samen proberen we dan een oplossing te zoeken voor het energievraagstuk.
1: Ja.
2: En hoe je dat zo handig mogelijk kan om dat bij dat huis te doen en bij de portemonnee van degene die daar woont.
1: Ja, en wat is het vraagstuk? Is dat een financieel vraagstuk? Of gaat het om de footprint, je CO2 footprint? Of gaat het om comfort? Waar gaat het over?
2: Meestal gaat het over het financiële stuk van de vraag.
1: Ja.
2: Van hoe kan ik goedkoper mijn energie gebruiken en inkopen en alles wat erbij hangt. En hoe kan ik mijn huis isoleren op een zo goedkoop mogelijke manier, maar wel zo efficiënt mogelijk.
1: Ja, want je hebt natuurlijk, je zegt energie, hè? Dus dan hebben we het over gas, elektriciteit?
2: Dan hebben we het over beide, ja. Gas en elektriciteit.
1: Want wat is nou het grootste probleem, gas of elektriciteit?
2: Het grootste probleem is eigenlijk dat het gas erg duur wordt en dat mensen dan willen overstappen op energie.
1: Mm-hmm.
2: En dat is op elektriciteit. En dat is ook omdat het gas er uiteindelijk een keer vanaf gaat. Dus uiteindelijk gaat iedereen van het gas af. En als je dan alleen nog in de wijk op het gas zit, dan word je ook afgesloten. Dan gaan ze dat niet meer onderhouden, dat gasnet. Dan is het afgelopen.
1: En wanneer verwacht je dat?
2: 2040, 2045.
1: Ja.
2: Het duurt nog een hele tijd, maar het verduurzamen op zich, dat is best moeilijk om dat te doen. Zeker als leek.
1: Ja.
2: Om eraan te beginnen. En om het uiteindelijk tegen die tijd dat het gas eraf gaat, dat je dan ook helemaal op elektriciteit over kan gaan.
1: Werk jij voor de gemeente?
2: Nee, ik werk niet voor de gemeente. Wij werken voor Baarn Duurzaam. En dat doen we op vrijwillige basis.
1: Ja, en wat onderscheidt jou nou van een goede leverancier, hè, die bij je langskomt?
2: Wij doen eigenlijk, wij doen eigenlijk niks met leveranciers, omdat wij onafhankelijk willen zijn.
1: Onafhankelijk van?
2: Onafhankelijk van leveranciers, van fabrikanten. Wij geven advies aan de mensen hoe ze het beste kunnen doen en waar ze op moeten letten als ze iets aanschaffen. En dan moeten zij zelf via een offerte gaan kijken wat ze willen doen.
1: Dus je hebt eigenlijk helemaal geen direct belang als energiecoach.
2: Nee.
1: Je verdient er niks aan.
2: Je verdient er niks aan.
1: En je krijgt natuurlijk een vergoeding van Baarn Duurzaam.
2: Nee, dat krijgen we ook niet.
1: Oh?
2: Wij hebben alleen, we zijn vrijwilliger. Er wordt geen vrijwillige bijdrage of zoiets uitgekeerd. We doen het helemaal zonder betaling.
1: En dat vind je ook goed dat het zo is?
2: Ja, dat vind ik ook goed.
1: Het is toch een behoorlijke inspanning lijkt me. Hè? Want hoe lang ben je bij zo'n klant bezig?
2: Bij de klant zijn we anderhalf uur bezig, maar de voorbereiding en het maken van een leesbaar verslag kost alles bij elkaar ongeveer een dag.
1: Ja, maar dus ik begrijp dat jouw product is een verslag.
2: Ja, ons product is een verslag.
1: Ja.
2: En dat verslag dat proberen we zo leesbaar mogelijk te maken en ook zo handig mogelijk voor de bewoner. Welke stappen zou die als eerste kunnen ondernemen bijvoorbeeld om het huis in ieder geval redelijk te verduurzamen en daar ook een klein bedrag van de energierekening af te halen.
1: Ja.
2: Want dat stimuleert ook weer degene die daar woont om extra door te gaan met die verduurzaming.
1: En wat is nou het uiteindelijke effect van jullie werk? Weet je dat?
2: Ja, het uiteindelijke effect is dat mensen terugmailen dat ze veel aan het verslag gehad hebben en dat ze ermee aan de slag gaan.
1: Ja.
2: En dat wil zeggen dat ze 1 of 2 maatregelen nemen die de meeste winst opleveren.
1: Ja, daar gaat het om.
2: En daar gaat het eigenlijk om, want dat motiveert ook de mensen weer om verder te gaan.
1: Ja. Maar neem je wel eens contact op met klanten naderhand om te vragen van is het allemaal gelukt of wat heeft het opgeleverd?
2: Nee. Dat doen we niet.
1: Oh.
2: Wij geven wel altijd aan dat ze altijd weer een advies kunnen vragen of informatie kunnen vragen bij ons persoonlijk en eventueel een nieuw bezoek kunnen vragen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat zo iemand dan vraagt van oké, ik noem maar wat, ik wil de vloer isoleren. Hè? Ik heb een houten vloer, dat is allemaal ingewikkeld. Waar kan ik terecht? Wat voor antwoord krijgen ze dan?
2: Dan zeggen wij niet een bedrijf. Alleen noemen wij mensen bedrijven die voor zichzelf werken alleen. Dus dan kunnen ze daar eventueel terecht. Want dan weten wij de kwaliteit van dat bedrijfje.
1: Okay.
2: Want als je een groot bedrijf hebt, die hebt allemaal monteurs in dienst. En dan weet je niet of die kwaliteit ook gehandhaafd is. Vandaar dat we alleen maar ook in de regio Baren dan, meestal in de plaats, kennen wij wat bedrijven. Maar alleen bedrijven die als ZZP'er of alleen werken. Ja. En dan weten wij ook de kwaliteit.
1: Ja. En hoe zie je de toekomst van Energiecoach? Gaat dit nog jaren door op deze manier? Of ontwikkelt zich dat verder?
2: Nou, ik zie dat wel zoals wij dat doen. Dat we aanvragen krijgen. Zeker tegen de winter. Dan wil iedereen opeens zijn huis gaan isoleren. Maar dat het zeker doorgaat op deze manier. Zolang we maar onafhankelijk blijven.
1: Dat is de kracht.
2: Dat is eigenlijk de kracht. Ja.
1: Nou, heel helder. Dankjewel, Jan.
2: Dankjewel.

0: Daniël Lohuis met Stap voor Stap. En dat is inderdaad hoe we het moeten aanpakken met z'n allen. Nou, wat Henk kan, kan ik ook. Dus ik ging ook als razende reporter op pad. En ik ontmoette Adriaan Voeten aan de Eem, in de Eemerwaard. En Adriaan Voeten doet van alles. Is ook van meten is weten. Maar dit keer hebben we het vooral over het belang van de biodiversiteit en de natuur. Luisteren. Hey Adriaan.
1: Hey Noël.
0: Wat leuk om jou hier te treffen. We staan hier voor jouw huis. En we zien een groene oase aan van alles. Dus daar gaan we het zo even over hebben.
1: Ja,
0: maar misschien wil je je kort even voorstellen. Wie ben je eigenlijk?
1: Adriaan Voeten. Ik hou me bezig met klimaat. En in de allerbreedste zin des woords. Ik trek heel veel mensen aan die het leuk vinden om over klimaat na te denken. Ik vind het ook leuk om over alle vraagstukken op te lossen.
0: Rondom energie heb ik je dan heb ik regelmatig met je te maken.
1: Ja.
0: Maar inderdaad ook de natuur, dat gaat je echt enorm aan je hart.
1: Ja, en, meten is weten. Hè?
0: Dus meten dat is weten, precies.
1: Maar in de breedste zin des woords, dus echt heel nerdy. Van elektriciteit en warmtepompen tot meten qua groen. Qua, hier staat bijvoorbeeld een vogelluisterstation. We meten hoeveel vogels hier recht voor mijn deur bij de Eemerwaard rondvliegen.
0: Ja.
1: Noteren we iedere dag weer, het hele jaar door. Dat analyseren we, bekijken we. Maar ik loop ook met Obsidentify hier voor rond, of eigenlijk overal rond. Te kijken van wat er allemaal te vinden is qua natuur. En dit stukje hiervoor waar we nou staan, want dat was volgens mij je vraag.
0: Ja, klopt.
1: Daar zijn we vorige week, was dat geloof ik, of de week daarvoor? Met de fietstocht.
0: Met de fietstocht, twee weken geleden.
1: Toen zijn we hier langs geweest. Toen was het net op het verkeerde moment gemaaid. Ik zei van, oké, heel naar, maar het komt wel weer terug. En nu, twee weken later, tijdens de nationale hittestress. Iedereen piept dat alle bermen bruin worden, stoffig. Is het hier?
0: Een groene oase.
1: Ja. En geel en paars. En,
0: ja, het is jammer dat het radio is, hè? Want we kunnen het niet laten zien. Maar we kunnen er wel heel enthousiast iets over zeggen.
1: Vlindertjes.
0: Het is inderdaad echt heel groen.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Dus die poot.
0: Ja, voor jou, ja.
1: Ik zie mijn grote boom. Dat horen de mensen misschien ook wel ruisen. Dus dat is eigenlijk, dat is een willig. De bomen die bekend staan om het ruisen, dat zijn de populieren. Die hebben van die ronde blaadjes, die twinkelen een beetje. Maar dit is een willig. Een van de honderden soorten willigen die er zijn. Er zijn geloof ik iets van 30 soorten die in Nederland thuis horen. Maar deze willig, die is heel bijzonder. Want hij staat namelijk voor mijn raam.
0: Ja.
1: Ik schrijf daar vaak mijn stukjes achter. Want op de achtergrond is de willig.
0: Ja.
1: Is de eem. Is de Eemerwaard. En het is heel mooi hoe die kaal kan zijn. En weer groot kan worden. En weer vol kan worden. En in de herfst valt het blad. Dan heb je enorm ruim uitzicht. Dus het is een levend schilderij.
0: Ja, prachtig. Adriaan, we zijn inmiddels een stukje opgeschoven. En we staan nu aan de Praamgracht. Maar we hebben het nu over groen, hè? En dat je ziet als het veel gemaaid is, dan is het kaler. En dan is het groen, is nu bruin. En hier is het bijvoorbeeld weer hartstikke groen. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
1: Het is natuurlijk het woongebied voor niet alleen voor onszelf, omdat wij hier ook wonen. Maar ook voor alle kleine diertjes, dus de insecten. Die moeten weg kunnen kruipen, die moeten een beschermd vochtig stukje kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: Als we hier langs de rand van de Eemerwaard kijken, de rand van de Praamgracht, dan zien we het prikkeldraad. Daar zie je al dat de begroeiing. Zien we al dat de begroeiing bijna een meter hoog is. Met werkgroep Eemerwaard.

0: Wegkruipen, je hoort daar een
1: kiefiet.
0: Ja. Daar gaat vliegt de
1: kiekendief, denk ik.
0: Ja, de bruine kiekendief. Ja. Er is ook een blauwe kiekendief gevonden.
1: Wauw.
0: Die heet dus gewoon letterlijk kuikendief.
1: Ja, dat doet hij zo, wat hij dat liefste doet.
0: Die voert dat aan zijn kuikens. Dat is heel flauw, maar dat is nou helemaal zo. Ja. Kijk, hij jaagt echt op enkele meters bij ons vandaan. Ik denk dat het 30 meter is.
1: Ja, prachtig.
0: Heel langzaam. Hij is ook helemaal niet snel. Hij wordt ook heel makkelijk verdreven door kiewieten. Die dat helemaal niet leuk vinden dat hij in de buurt van hun nest komt.
1: Nee, uiteraard. Zou ik ook niet blij van worden. Ja.
0: Maar ook die moet hij eten.
1: En precies.
0: Dus de kiewietjongen, die eten die kleine insecten weer die in het hoge gras zitten. Die komen dus... Die kunnen dus niet in de bermen, kortgemaaide bermen, fourgeren. Wat je hier langs de Praamgracht ziet, is dat ook de oevers tegenwoordig hoog gelaten worden. En je ziet ook dat er heel veel meer riet in de grachten mogen blijven staan, in de waterjes mogen blijven staan. Dus omdat de riet, dat heeft een zeer goede zuiverende werking. Dat blijft bacteriën voeden tot in de diepte. En die kan dus ook de Praamgracht weer schoon krijgen.
1: Dat is natuurlijk wel, ja. Want dan nogmaals, want dat is toch wel de hamvraag. Zo van, goh, we hebben goed voor de natuur. En waarom is het dan goed voor de mens?
0: Nou, dat zie je hier. Hoeveel mensen het fijn vinden om hier langs te lopen. Ja. Om echt buiten te zijn. Dat zie je in tijden dat het even wel wat moeilijker is. Dan zie je dat mensen 's avonds een rondje gaan lopen als het 35, 40 graden geweest is overdag. Dan zie je s'avonds hele drommen die lekker even de natuur ingaan, die koel geblazen worden. Die genieten van een kiekendief die langskomt. En die resetten zich helemaal naar het nu. Naar de werkelijkheid van dit moment.
1: Oké, dankjewel Adriaan voor dit inkijkje in de mooie Emerwaard. En dat groen belangrijk voor ons is, hoop ik, is ons wel duidelijk geworden.

0: voor de muziekliefhebbers onder ons, dit was Laura Mvula. Ik hoop dat ik het goed zeg. Met Green Garden. Alweer zo'n mooi nummer en lekker swingend. Helemaal goed. Waar we nu aan toe zijn is... ik ben heel erg blij dat we contact hebben met Milieu Centraal. En we gaan nu in gesprek met Simone Trésor om wat meer te horen over hittestress. En daar hebben we wat mee te maken gehad de afgelopen periode. Simone, welkom.
1: Hi, dag.
0: Hallo, helemaal leuk. Nou, fijn dat je erbij bent. Misschien kan je even kort introduceren. Jezelf en misschien ook Milieu Centraal meteen.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Simone Trésor. Ik ben woordvoerder en expert duurzame woningen bij Milieu Centraal. En Milieu Centraal is het onafhankelijke kenniscentrum voor duurzaam leven. Wij helpen mensen bij het zetten van duurzame stappen op elk gebied. Want heel vaak willen mensen bijvoorbeeld wel verduurzamen, maar zien ze door de bomen het bos niet meer. Wij zoeken dan dingen voor ze uit en leggen uit wat de slimste keuze is. Zie ons een beetje als die lieve buurman die de boel op orde heeft, die alles weet en die je graag helpt, waar je altijd bij terecht kan en die je niets probeert te verkopen. Dat zijn wij ongeveer.
0: Helemaal leuk. Ja, zo'n buurman wil ik ook.
1: Ja,
0: helemaal goed. Nou, ik maar zonder dolle. Ik denk dat Milieu Centraal echt ontzettend mooie kennisinstituut is met waar jullie heel veel informatie te vinden is over van alles op het gebied van duurzaamheid. Dus echt milieucentraal.nl mensen. Dat is echt de moeite waard om daar eens even op te gaan kijken. Waar we jou speciaal vandaag voor wilden vragen was het thema hittestress. Want het is op dit moment in de studio ook nog is best warm. Dus waarom wij doen dat niet zo goed, geloof ik, omgaan met hittestress? Vertel.
1: Nee, het is natuurlijk iets waar iedereen wel last van heeft. Alleen is het niet voor iedereen dezelfde hitte, hè? Vergis je niet. Mm-hmm. Niet iedereen heeft dezelfde zomer. Dat hangt af van je postcode en je huis en je buren. Of je woningeigenaar bent of huurder. Je inkomen, je gezondheid, je leeftijd. Al die factoren die bepalen of jouw zomer voelt als vakantie. Of dat je aan het overleven bent in je eigen woning. En ik kan wel wat praktische tips geven om die hitteperiodes wat leefbaarder te maken. En ik kan mensen proberen te motiveren om een plan te maken om die hitte structureel zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Zonder daar meteen bakken met stroom voor te gebruiken.
0: Nou, kom maar door met die tips dan. Want daar zijn we heel nieuwsgierig aan. Dus tip 1?
1: Ja. Nou ja, goed, er zijn eigenlijk twee plannen die je moet maken. Een plan als er een hittedag aankomt. Daar kun je je natuurlijk korte termijn mee tegen wapenen. Maar ja, de zomers worden er niet koeler op. Dus we zijn als Nederlanders gewend ons te wapenen tegen de kou in de winter. Maar eigenlijk moeten we ook gewoon een plan maken om ons te wapenen tegen de warmte. En daar zijn we nog niet zo aan gewend.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is wel heel verstandig om dat plan te maken. Maar we zijn in Nederland hele goede korte termijn denkers. Maar lange termijn denken vinden we lastig.
0: Ja.
1: Maar goed, bij een hittedag, komt er een hittedag aan, dan heb ik een geheugensteuntje. En dat is hang op, doe dicht, lucht door. En ik hoop dat hij blijft hangen.
0: Oké, zeg hem nog eens, zeg hem nog één keer.
1: Hang op, doe dicht, lucht door.
0: Kijk.
1: En ik ga hem uitleggen uiteraard. Want hang op betekent probeer aan de buitenkant zoveel mogelijk zon te weren. Hang je zonwering op. Hè? Dus doe alles wat je hebt aan markiezen en parasols open uit. Heb je die niet, probeer dat dan te doen door iets voor je ramen te hangen. Een laken, een schaduwdoek. Er zijn heel veel budgettips om dat te doen. Hè? Je kunt ook een rolgordijn buiten voor je warmste raam hangen. Ik hoorde mensen die een beweegbare douchegordijnstang tussen hun kozijnen klemmen en daar dan een doek overheen hangen.
0: Ja.
1: Dus dat is hang op. Ja. Doe dicht. Doe alles dicht. Ramen, deuren, maar ook aan de binnenkant al je gordijnen en alles wat maar helpt om de zon van je te weren. En lucht door als het 's avonds koud, buiten koeler is dan binnen. Alles tegen elkaar openzetten. Spuiventilatie heet dat. Dus echt alle ramen gewoon tegen elkaar open. En de boel door laten tochten. Ja. Dat doe je op een hittedag.
0: Ja, precies. En ik weet je even om aan te vormen. Ik doe dan zelf ook. Ik kijk ook even naar mijn weerappje, zeg maar. Want vaak is het ook 's ochtends vroeg. Weet je wel, dan is het eigenlijk het koelst. Dan zie je nou 15, 16 graden of zo. En dan, ja, als je dan toch om 6 uur wakker bent, hup, alles
1: open.
0: Precies.
1: Ja, precies. Ja. Het is voor iedereen anders.
0: Ja,
1: ik ben niet zo'n vroeg mens, maar ik ben meer van laat op.
0: Okay.
1: Maar ja, goed, en dan hoor je altijd mensen zeggen, ja, maar ja, ik woon midden in de binnenstad. Ik kan moeilijk alles openzetten. Snap ik ook.
0: Ja.
1: Soms zijn daar ook
0: oplossingen. Je moet even bijblijven.
1: Dit is wat ik voor een hittedag ga geven.
0: Leuk. Nou, dan ga jij nu waarschijnlijk iets vertellen over het plan op de langere termijn. Heb je nog 2 minuten, Simone? Sorry.
1: Oh jeetje, dan moet ik het alweer kort houden.
0: Nou, heel kort.
1: Het lange termijn plan, de 4 keer eren maatregelen. Groen integreren, zonweren, isoleren en ventileren. Dus probeer je omgeving zo groen mogelijk te houden. Planten tegen je muur, een boom voor je warmste raam. Goed voor de biodiversiteit, maar houd het ook aanzienlijk koeler in je buurt. Nou, zonweren heb ik net al uitgelegd. Investeer daar ook echt in. Als je toch een grote verbouwing gaat doen, neem niet alleen geld op voor isolatie, maar ook voor zonwering. Ja. Isoleren, houd in de winter de kou buiten, in de zomer eventjes de warmte, maar als het eenmaal binnen zit, weten we allemaal, gaat het er ook weer moeilijk uit. Dus vandaar dat die zonwering samen gaat met die isolering. En ventileren, daar kun je ook in investeren. Ja, en dan zeggen veel mensen, maar ik wil dan graag een airco. Snap ik dat je dat na 2 nachten zweten heel graag wil. Maar we moeten zuinig omgaan met de energie. Dus kijk, als je onderliggend lijden hebt of ouder bent, dan snap ik het helemaal. Mm-hmm. Maar denk goed na voordat je iets koopt. Maak eerst het plan en koop dan de spullen.
0: Oh ja.
1: Probeer het eerst zonder een stekker.
0: Nou, dat vind ik echt een geweldige tip. En als laatste denk ik alleen, want ik las iets over ventileren volgens het schoorsteenconcept. Kan jij dat nog, kan je dat nog in 3 zinnen iets over zeggen?
1: Ja, dat is eigenlijk, hè, als het 's avonds koeler is buiten, zet je, als je een huis hebt met verdiepingen, zet dan op de begane grond de raampjes open en in bijvoorbeeld je dakraam, dan ontstaat er een soort schoorsteeneffect. Koel erin, warmer uit.
0: Ja, precies. De koele gaat dan ook naar boven. Simone, ontzettend bedankt. Ik heb je heel veel geleerd en hopelijk misschien tot de volgende keer.
1: Ja, wie weet.
0: Dankjewel.
1: Okay, dag.

0: En voor de muziek maar weer.
1: Dit was Lo van Gorp met The Right Thing. En zoals ik net lees, komt hij de komende keer in de speeldoos. Dus als je het leuke muziek vond, dan moet je vooral even gaan kijken. In de studio hebben we Annemarie Onderstal, maar die had ik al geïntroduceerd. En aangeschoven is ook Anne. En Anne is van de gemeente. Misschien kunnen jullie elkaar... Anne, ik begin even bij jou. Wie ben je eigenlijk?
2: Ja, hi. Dankjewel dat ik aan mag schuiven. Ik ben Anne Geertjes. Ik ben van de gemeente Baarn. Ik ben de programmasecretaris Duurzaamheid. Mm-hmm. En heb me vooral bezig gehouden de laatste tijd met het opzetten van een witgoedregeling. En daar zullen we zo meer over vertellen.
1: Ja, leuk. En Annemarie, waarom doe jij mee met
3: ja,
1: dit interview?
3: Naast dat ik presentator ben, mede-presentator met jou van dit mooie programma, doe ik de communicatie bij Baarn Duurzaam. Maar ik ben ook sinds 2023 projectmanager, projectleider, hoe je het ook mag noemen, van het project Slim met Energie. En daar hebben we sinds kort dus de witgoedregeling aan toegevoegd.
1: Oké, nou, Slim met Energie. Wat is dat dan eigenlijk?
3: Ja, met Slim met Energie helpen we mensen in huurwoningen, in sociale huurwoningen, om met energie besparen, met simpele tips, met gratis middelen, met materialen. En om daarmee dan niet alleen minder energie te verbruiken, maar vooral ook die energierekening naar beneden te krijgen. En wellicht veel mensen weten het wel, dat je korter moet douchen, dat je je waterkoker minder moet gebruiken. Maar dat sommige middelen ook echt wel helpen met die energierekening.
1: Ja. Noem er eens één. Waar ben je zelf eigenlijk... Ik weet dat je zelf ook wel eens meegaat.
3: Jazeker.
1: Waar ben jij het meest van onder de indruk eigenlijk? Zo van een kleine maatregel met groot effect.
3: Ja, nou wat ik sowieso van onder de indruk ben in dit project is dat in mijn beleving energiearmoede bestaat niet. Het is een onderdeel van. En mensen weten soms ook niet wat ze moeten en wat ze kunnen. En die energierekening gaat maar omhoog. En toch zijn nog steeds niet die ledlampen, de radiatorfolie, de tochtstrips, de minder douchen, korter douchen. Hele simpele maatregelen die toch net even dat verschil maken. Ja. En dat is toch nog in heel groot deel van Baarn en overal in heel Nederland onbekend.
1: Ja. Ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Dus nee. Goed dat je dat nu ook weer zo benoemt.
3: En met dit project komen we ook echt bij mensen thuis. Ja. Met twee mensen. En daar gaan we gewoon door het huis heen. En dan gaan we vragen stellen. En dan gaan we kijken. En daar waar mogelijk brengen we ook meteen materialen aan. We draaien er een andere douchekop in die minder water verbruikt. We plakken radiatorfolie. In sommige gevallen brengen we bijvoorbeeld van die ventilatoren aan. Zodat de warmte beter verspreidt. Want uiteindelijk doen we het. Dat stuk is vaak ook in de winter. Hebben we ook meer animo. Want ja, dan gaan mensen ook merken. Ja. Dat het wat frisser wordt als ze niet die kachel omhoog zetten.
1: Ja, mooi.
3: Ja.
1: En toen gingen we er eigenlijk iets aan koppelen, heb ik begrepen. Die witgoedregeling, Anne, wat houdt dat dan eigenlijk precies in?
2: De witgoedregeling is een regeling voor inwoners van de gemeente Baarn. Die merken dat ze moeite hebben met de energierekening betalen en een laag inkomen hebben. En voor een subsidiebedrag van €500 kunnen ze een aanvraag indienen bij de gemeente Baarn om een nieuw witgoedapparaat dat energiezuinig is aan te kunnen schaffen. En dat zijn dan 5 apparaten, een wasmachine, een droger, een koelkast of een vriezer of koelvriescombinatie. Mm-hmm. En willen ze hierop aanspraak maken, dan moeten ze eerst een energiecoach van Slim langs de deur laten komen om die... Die geeft advies, zoals net gezegd. En die kan kijken naar het apparaat of er inderdaad een onenergiezuinig apparaat in de woning is. En daarover advies geven.
3: Ja, want het gaat vooral om vervanging van een apparaat ouder dan 10 jaar. Precies. Want die slurpen.
1: Ja, maar dat is echt zo. Hè? Dus dat kan een hoop. Kan weer een hoop op je elektriciteitsrekening schelen. Dus dat is hartstikke mooi.
2: Ja.
1: En als je denkt van nou, daar heb ik wel belangstelling voor. Wat moet ik dan doen? Ik neem niet aan dat het voor iedereen is.
2: Ja, het is alleen voor mensen die minder dan 150% van de bijstandsnorm verdienen. Dus er zit een inkomenseis aan. Ja. En het idee is wel dat je eerst dus een afspraak maakt met een energiecoach, die dus vervolgens kan constateren of het apparaat inderdaad aan vervanging toe is. En samen met de energiecoach vul je een aanvraag in bij de gemeente Baarn. En die komt binnen. En als je een beschikking hebt gekregen, kun je daarmee naar een van de twee leveranciers in Baarn naar keuze gaan. En daar voor €500 een nieuw apparaat, dat dus energiezuiniger is dan de oude, bestellen. En het is wel belangrijk dat je dan je oude apparaat echt behoudt. Zodat wanneer de leverancier bij jou thuis komt, dat je dan het oude apparaat met hun mee kunt, kunt geven.
1: Ja, ja. Ja. Ook in verband met het recyclen is dat natuurlijk ook beter. Ja. En hoe kan ik die afspraak maken met de energiecoach?
3: Nou, eigenlijk heel makkelijk. Sowieso kan je eerst goed lezen op de site van de gemeente onder witgoed aanvraag. Of je in aanmerking komt. Daar staat heel duidelijk uitgelegd wat het inkomensniveau ongeveer moet zijn. Dus hoeveel je verdient. Wat overigens wel heel mooi ook in dit project veel regelingen zijn voor mensen tot en met 120% of 130%. In dit geval hebben we hem echt opgerekt naar 150%. Dus er zijn gewoon meer mensen die vaak net buiten de boot vallen met allerlei regeltjes. Die nu wel in aanmerking komen. Dus het is echt heel interessant om daarnaar te kijken. En dan vervolgens kun je naar of via de gemeente Baarn site of via baarnduurzaam.nl direct. En daar zit een kopje boven in de site Slim met Energie. En daar zit een aanmeldknop en dan geef je je gegevens, even ook telefoonnummer en adres doorgeven. En vervolgens maken wij een afspraak en dan komen er twee mensen bij je thuis. Het is wel nu eventjes vakantieperiode, dus het gaat misschien iets langzamer. Maar ja, gelukkig hebben we al ruim 30 mensen in een maand tijd ons weten te vinden. En Anne, hoeveel formulieren heb jij al binnen en doorgestuurd naar de bewoners weer om vervolgens een koelkast uit te zoeken?
2: Ik denk dat ik nu zo'n 11 aanvragen binnen heb. Dus er kunnen er nog wel wat bij.
1: Ja, ja. Leuk. Ja. Ja. Nou, dus voor mensen die luisteren en denken dat ze hiervoor in aanmerking komen, ga alsjeblieft naar de site van de gemeente en of Baarn Duurzaam. Want dit is toch wel echt heel de moeite waard en heel fijn dat dit aanbod er is voor de inwoners van Baarn.

0: Dit was Over Life on Mars is van David Bowie. Nog even in aanvulling op ons gesprekje van zo net. Ik werd ingefluisterd dat er een snellere website is om naar die witgoedregeling te gaan. En dat is baarn.nl/witgoed. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Nou, wat heel leuk is om te vertellen is dat we niet alleen... We zijn natuurlijk een regionale radioomroep. En Bunschoten-Spakenburg hoort daar zeker bij. Dus we zijn hartstikke blij met de medewerking van een hele leuke energiecoach in Bunschoten. Evert. En die heb ik geïnterviewd. Dus luisteren zou ik zeggen. Goeiedag allemaal. Tegenover mij zit Evert. Hij is energiecoach in Bunschoten. En ik ben heel benieuwd wie jij bent, Evert. Dus zou je je even willen voorstellen?
1: Ja, zoals gezegd, inderdaad, Evert. Geen onbekende in Bunschoten overigens. Ik ben in het verleden directeur geweest dan van installaties. En ik maar ook zelf altijd keihard meegewerkt. Dus vandaar dat die verwarming, ventilatie en dat soort dingen best wel in mijn genen is gaan zitten. Een jaar of vier terug werden bij de gemeente mensen gevraagd om eventueel een gesprek aan te gaan met een bewoner. Om te kijken van, is er iets te doen waardoor je de ventilatie of verwarming of dat soort dingen kunt optimaliseren. Ik heb er natuurlijk even een nachtje over geslapen en ik denk, ja, waarom ook niet.
0: Hè? Leuk, je had tijd over.
1: Nou ja, tijd over. Het gekke is dat je moet zelf je agenda in blijven vullen, want anders doet de ander het. Maar ik heb een hele mooie team bij ons ook, die daarmee aan het werk is, in die coaches. We hebben er een stuk of 8, dus we kunnen het ook redelijk goed verdelen als er veel aanvragen zijn.
0: En komen jullie ook bij elkaar? Hebben jullie een soort vergaderingen? Of nou ja, in ieder geval. En doe je elkaar ook bij elkaar leren? Dat je van elkaar leert?
1: Nou, het mooie is, nu, in het begin was het wel een beetje iets voor zich. En we hadden wel bijeenkomsten, maar het is allemaal een beetje wennen nog. Het is allemaal nieuw. Hè? Dat hele energiegebeuren is natuurlijk een beetje nieuw. En om op die manier met elkaar om te gaan, is het natuurlijk prettig om elkaar te ontmoeten. En nu is zelfs zo dat de rapportage van alle bezoeken door iedereen gelezen kan worden. Dus we zitten in een bepaalde groep waardoor ook mensen van elkaar kunnen zien van, hey, dat is ook een goede. Die kan ik wel eens een keer meenemen bij het volgende gesprek.
0: Oh, super.
1: Want die ontwikkeling gaat door.
0: Ja. Ja, daarom. Het is veranderd heel erg. Je hebt steeds weer nieuwe kennis, nieuwe apparatuur en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Nee, snap ik. Helemaal leuk. Hoe leeft het een beetje in Bunschoten? Zijn mensen heel hard bezig met de energieverandering van het gas af? Of?
1: In het begin was ik wat sceptisch.
0: Ja.
1: Dat was wel zo. Dan weet ik wel, ik heb een makkelijke ingang. Dus als ik bij mensen kom, ook zeg maar, ik ben Bunschoten zelf. En ik ben eenmaal binnen, dan is het vrij makkelijk om daar contact over te maken. En dan kun je al heel snel de ingang ingaan. Maar je moet natuurlijk eerst binnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen wij niet. Dat doet de gemeente zelf. Die maakt er wat reclame voor, ik noem het wel. Duurzaam Bunschoten, noem het maar.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze het zeker ook inschrijven. En op dat moment wordt er een bericht gestuurd naar een van ons om erheen te gaan.
0: Ja.
1: In het begin was het echt wel heel simpel. Het is een beetje goed in gang gezet met de energiecrisis.
0: Ja.
1: Toen die
0: gasprijzen omhoog
1: gingen, toen begon het echt wel te spelen. Want in het begin hadden we iets van 24 tips om iets te doen.
0: Mm-hmm.
1: Van de kieren dicht.
0: Radiatorfolie.
1: Ja, al dat soort kleine dingen.
0: Ja.
1: Maar nu is dat veel dieper gegaan. We zijn nu echt veel verder gekomen. We durven nu rustig advies te geven over dubbel glas vervangen. Nou, dat is toch tegen het zere been van elke ouder die zegt van, nou, ik heb het dubbel glas in zitten en dan moet ik er triple in gaan zetten of HR++. Maar als je daar iets in gaat verdiepen, dan kom je tot ontdekking dat er ook voordelen aan zitten. En dan gaan mensen mee.
0: Ja.
1: Ik roep ook altijd, je moet het niet alleen voor de centen doen. Als je dat wil gaan doen, ik krijg mijn 10 jaar terug verdiend. Ja, begin er niet aan. Maar zorg gewoon dat je met elkaar probeert voor de volgende generatie ook wat over te houden.
0: Ja, zeker. Want het gaat uiteindelijk denk ik om dat hoe minder energie je gebruikt, hoe beter het is. Of
1: precies.
0: Dat nou gas is of elektriciteit. Maar hoe minder, hoe beter. En isoleren helpt natuurlijk
1: precies.
0: Als ontzettend
1: precies.
0: Goed. Ja, leuk. En heb je een mooi voorbeeld van een... dat je zegt van, nou, ik was bij die thuis en zo en zo ging het. Heb je daar een voorbeeld?
1: Nou, ik had er
0: tientallen
1: op noemen. Maar goed, die kunnen we misschien nog wel een keer in later tijdstip nog een keer te sprake brengen wanneer het gesprek op een andere manier weer dieper gaat.
0: Ja.
1: Maar een van de dingen die ik ook wel heel bijzonder vind altijd is de reactie van mensen als je geweest bent. Ik probeer toch altijd een beetje die persoonlijke mail. Het is een rapport wat gemaakt wordt, ja, algemeen.
0: Ja.
1: Maar proberen in die antwoordmail probeer ik ook iets nog uit te krijgen. Dat is echt super gaaf.
0: Mm-hmm.
1: Ik was in een hele oude omgeving. Wij noemen het bij ons de Nieuwe Schans. Dat is net na de oorlog opgetrokken. Daar mag je aan de gevel niks doen.
0: Nee. Okay.
1: Is ook niet geïsoleerd. Geen spouw. Helemaal niks. Dus dan, ja, wat moet je dan doen?
0: Mm-hmm.
1: En het leuke was, ik kwam er binnen. Hangt een radiator van 30 centimeter hoog. Nou, mijn praktijkvoorbeeld is dan al. Wil je een HR-keteltje doen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je water inhoud hebt. En die man had inderdaad een HR-keteltje aangeschaft. Maar ja, de verwarming was dan niet optimaal. Mm-hmm. En ik zei, nou, als je nou iets leuks wil gaan doen. En je wilt toch, want ik zie daar een beetje aan verbouwen ben. Die radiator eraf, 30 centimeter. En je kunt er 50 centimeter kwijt. Je haalt je warmte van je HR. Nee, je water haal je naar beneden toe.
0: Mm-hmm.
1: Zorg dan meteen dat je die gevel ook aan de binnenkant, dus even leuk, nog een keer isoleert. En het grappige is dat hij dan 14 dagen daarna gewoon echt tegen me. Hè, dan belt hij bijna op. Dat hij zegt, Evert, ik heb het gedaan. Ik merk nu het verschil al. Nou ja, dat is natuurlijk top. daar word je blij van.
0: Ja, daar doe je het voor. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap
1: want
0: ik.
1: Want ik heb veel meer van dit soort voorbeelden.
0: Nee, maar
1: dat doen we nou niet.
0: Ja, het is dankbaar werk. En het is, kijk, mensen. Ik denk ook dat mensen weten niet waar je. Want je weet niet waar je moet beginnen.
1: Nee.
0: Dus iemand zoals jij en jouw collega's zijn natuurlijk dan ontzettend belangrijk. Ja. En hoe moet je in Bunschoten je aanmelden als je zeg maar, ik wil een energiecoach?
1: Ja, dat kun je gewoon bij de gemeente doen.
0: Okay.
1: Die maakt er ook regelmatig ook reclame voor, ook langs de weg. En als er weer wat nieuws is, dat er nieuwe vloerisolatiesubsidie uitgegeven wordt boven het landelijke,
0: mm-hmm,
1: dan geven ze er ook aandacht aan.
0: Ja.
1: Wat je nu steeds meer gaat zien, en dat is wel voor mij ook wel een beetje tricky,
0: mm-hmm,
1: dat is die accu's en zo, hè, voor die auto's en zo.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een afdeling die is heel specifiek. Ja. Maar ook daar gaat het de goede kant op. Ik durf er ook best wel een mening over te geven. Trouwens, alle dingen die wij adviseren en alle dingen die we doen, we noemen ook nooit geen installateurs enzovoort, die staan in de site zelf wel. Maar we gaan ook geen adviezen geven wie je moet hebben, wat je moet doen en welk aannemen. Nou, dat soort dingen moeten ze echt zelf doen. En ook de verantwoordelijkheid die ze doen, ja, die kunnen wij niet nemen. Dat probeer ik ook altijd wel helder te krijgen. Ja. Dat ze met het advies zelf aan het werk gaan.
0: Ja, dat is zo leuk om te horen. En ik kan je zeggen, want straks hebben we ook een interview met een energiecoach vanuit Baren.
1: Oh ja.
0: En daar doen we hetzelfde. Dus dat is ook echt inderdaad geen advies over installatie, omdat dat toch lastig is, het is altijd een persoonlijke kwestie, maar iemand, je kan wel meekijken eventueel als er vragen
1: dat kan
0: zijn.
1: Ja,
0: of,
1: dat kan.
0: Ja.
1: Ja, maar je merkt ook vaak dat ze dus ze wisselen willen misschien met energiebedrijf. Hè?
0: Ja.
1: Van, maar dat soort dingen doen, dat gaan wij dus echt niet doen. Dat we zelf maar lekker daarin googelen.
0: Okay. Evert, we zijn al aan het eind van onze eerste 7 minuten. Dank je wel.
1: Ja, echt waar? Nou, goed.

Dus als je meer wil weten als Bunschotenaar Spakenburger om voor energiebesparing ook bij jullie, dan kijk dan even op de website van de gemeente bunschoten.nl/duurzaam. En dit was het weer voor vandaag. We hebben met veel plezier dit programma voor jullie gemaakt. Mocht je een tip hebben voor onze redactie, mail dan naar communicatie@baarnduurzaam.nl. En hopelijk tot de volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De Mystery Tour.
3: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
1: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
0: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: En dit is hem, de Baarnse Naald bij Eemland 1. En dit keer de complete zomereditie. Oftewel, geen politiek in Baren, want alles ligt natuurlijk stil in verband met het zomerreces. We hebben dus ongelooflijk veel muziek in deze uitzending. En we beginnen met Bob Marley en de Wailers.

Je hoorde twee nummers achter elkaar. De eerste die was van niemand minder dan Bob Marley en The Wailers. En een prachtig nummer, het nummer One Love and People Get Ready. En de laatste was van de Culture Club, Karma Chameleon. Dat was een van de grote hits. De andere grote hit, die hebben we ook in de buurt. En dat was...

dat waren ze. Twee nummers achter elkaar van de Culture Club, Karma Chameleon. En natuurlijk het laatste wat je hoorde. Dat was Do You Really Wanna Hurt Me? De twee grootste hits die ze gehad hebben. De volgende is van een Amerikaanse band. En die band die werd opgericht in 1971. En die treedt met een onderbreking van 14 jaar nog steeds op. De naam verwijst naar de Amerikaanse adelaar. En tevens het beeldmerk van de Verenigde Staten. Het album der Greatest Hits 1971-1975 was tot 2009 het bestverkochte album aller tijden in de Verenigde Staten. Tot het moment dat het overtroefd werd door Michael Jackson's Thriller na het overlijden van de popster. En dan hebben we het natuurlijk over de Eagles. En een van die hits van de Eagles is deze, het nummer New Kids in Town.

Wat een heerlijke muziek, deze van The Eagles. Het nummer New Kid in Town. En dan kun je bedenken dat ze ooit gestart zijn als begeleidingsband van Linda Ronstadt. En muziek ook een beetje uit diezelfde tijd. En ja, wat ook een van de nummers is die ik altijd weer terug wil halen, dat is deze van de Doobie Brothers. Prachtig nummer. Wat er gewoon, tenminste... Nee, dat is hem niet. Ik wil een andere draaien. Ik wil gewoon deze hebben. Het nummer wat het allerbekendste is natuurlijk van ze. En dat is deze. Ja, als je die alleen die begintonen hoort, dan weet je het al wel. Dit is hem. Listen to the music.

Heerlijke muziek van de Doobie Brothers. Komt uit 1972. Stond op de LP in de tijd. Ja, het was gewoon een LP nog. Toulouse Street. De moeite waard om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Gewoon heerlijke muziek. Eens even kijken, wat hebben we nog meer voor je? We gaan eens even naar een blokje met twee nummers Nederlandstalig. En dit was best een ongelofelijke grote hit. Hij heette Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten.

Muziek van Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daar gaan wij altijd aan blijven herinneren. Want dit is een nummer wat je natuurlijk van tijd tot tijd weer terug laat komen. En dan komen we terecht bij Harry Klorkenstein. En dat was een project van een groep Klein Orkest. En in 1982 scoorde de band onder dit pseudoniem. De tweede naam is een anagram. De hit O.O. Den Haag. Op het podium trad Klein Orkest Rodi en geluidsman Harry de Jong als Klorkenstein op. Dus het werd geschreven trouwens door Harry Jekkers. Nou, fantastische muziek. Gewoon leuk om weer eens even voor de dag te halen.

0: Kees Veerling.
1: Prachtig, twee Nederlandstalige nummers achter elkaar. En die laatste, ja, het blijft gewoon natuurlijk heerlijk. Om dat weer eens voor de dag te halen. Harry Klorkenstein. En ik zei het al, dat was dus een project van het Klein Orkest. En dan gaan we eens even bij onze oosterburen te raden. En ook daar is de nodige muziek waar we aandacht aan kunnen besteden. Wat dacht je van deze? Eens even kijken. Ja, dan moet ik deze hebben. Matthias Reim had een behoorlijke grote hit. En we zien hem ook nog weer steeds voorbij komen in allerlei programma's op de

Muziek van Matthias Weim en zijn grootste hit, dat is deze Verdammt, ich lieb dich. En dit vind ik ook altijd gewoon best wel een heerlijk nummer om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Julianne Werding.

0: Oosterburen. En dit was Juliane Werding. En ze had een behoorlijke grote hit met deze. Het nummer Geh nicht in die Stad heute Nacht. En we gaan even ver terug in de tijd. We komen terecht in de jaren 60.
1: Herinnert u zich deze nog?

60e jaren en toen kwamen we terecht bij Brian Hyland. Een nummer Sealed with a Kiss. Later werd dat nog eens een keer behoorlijk overgedaan door Bobby Fenton, die ook een behoorlijke grote hit met hetzelfde nummer Sealed with a Kiss had.

Personality van Lloyd Price. Het stond 3 weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in Amerika. En het kwam niet op nummer 1, het kwam op nummer 2. En daar bleef hij dus ook 3 weken lang staan. Helaas, de eerste positie heeft hij dus niet bereikt. We gaan eens even kijken naar iets anders.

Mooie samenwerking tussen Chrissy Hynde van The Pretenders en UB40 en I Got You Babe. Eens even kijken, de volgende, dat is ook een mooie. Het is een reggae-nummer van Bob Marley en The Wailers. En voor het eerst verscheen het in 1974 op het album Natty Dread. Het nummer werd pas echt bekend in de uitvoering, zoals die te horen is, op het album Live in 1975. En dat hebben we het over No Woman, No Cry. En laten we nou net die live-uitvoering hier ook hebben.

je zou het kunnen vertalen als nee meisje huil niet. En dat nummer handelt over de kracht van vrouwen. Prachtig nummer, lange uitvoering die we je bijna helemaal hebben laten horen. We hebben er nog twee te gaan, wat dacht je van deze? Dit is niemand minder dan het prachtige nummer van Aretha Franklin. Respect.

Prachtig nummer van Aretha Franklin. Een paar grote hits heeft ze gehad. En dit was natuurlijk eentje van. Geweldig nummer trouwens om te draaien. Komt van een cd af en die heet Atlantic Records 50 Years. Eens even kijken, hebben we er nog één te gaan? Ja, we hebben er nog één te gaan. Oh, dit is ook zo'n heerlijk nummer. Sam & Dave.

Soul Man. En dan hebben we het natuurlijk over Sam en Dave. En dat allemaal op het Atlantic Records label. Je had twee soorten Atlantic Records. En je had natuurlijk de Philly Sound. Tijd om afscheid van je te nemen trouwens. Het is de hoogste tijd geworden. Het programma De Buitensnelheid zit weer helemaal vol. Dit was een van de zomeredities. Het is uiterst stil wat politiek betreft in Baren. We zitten midden in het zomerreces. Maar wekelijk zijn we er uiteraard met het programma De Buitensnelheid. Mijn naam is Kees Veerling. Graag weer tot volgende week met een nieuwe naald.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
1: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
0: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
2: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
3: Hoe vond jij het?
4: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek.